0: nieuws van 3 uur.
1: Mario Kwaaital met het nieuws van Radio Rijnmond. In de Rotterdamse Europoort zijn 15 demonstranten aangehouden voor vernieling. Ze zaten op het spoor en haalden stenen weg uit het spoor. Actievoerders die uit zichzelf weggingen zijn niet aangehouden. In totaal waren er zo'n 30 demonstranten actief. Het was al de 9e dag op rij dat er acties waren op het spoor naar de haven. Vandaag zaten ze niet op het hoofdspoor, maar op een aftakking naar een kolencentrale. De ambulancedienst Zuid-Holland-Zuid bevestigt dat de kansen op overleving klein zijn voor de vermiste Erik uit Dordrecht. Hij verdween woensdag na een wandeling op het Caribische eiland Saba. Erik werkt voor de ambulancedienst en was voor een andere klus op Saba. De wandeling deed hij in privé-tijd. Erik was ook actief voor reddingsdienst USAR. Zij hebben vanmorgen 11 mensen en 9 speurhonden naar Saba gestuurd om te helpen met zoeken. Op een parkeerplaats langs de A28 bij Putten is vanmiddag een auto uitgebrand. Volgens lokale media was het een auto van mensen die onderweg waren naar Zwolle voor de wedstrijd tussen PEC Zwolle en Feyenoord. Er zou een brandend voorwerp de auto in zijn gegooid. De daders zouden zijn gevlucht met de telefoon van een van de inzittenden. Die zou een stuk verderop langs de snelweg zijn teruggevonden. Er is nog niemand aangehouden. En bij een supermarkt in Zoetermeer zijn bijna alle kinderwinkelwagentjes gestolen. Er staat er nog maar eentje. Extra zuur voor de winkel is dat ze de kinderwinkelwagentjes pas net hadden aangeschaft. Op Facebook roept de winkel de dader op om de wagentjes terug te brengen. Dat mag zelfs anoniem met een capuchon op, als ze maar terugkomen. Want ze kijken liever naar blije kinderen met een winkelwagentje dan naar camerabeelden om de dader te pakken. Het weer, aan zee kan de zon doorbreken. Verder is het grijs en nat bij 15 graden. Vanavond verandert er weinig en is het een graad of 8. Morgen wisselvallig met soms wat zon, maar ook dan is er kans op een bui. Het wordt net als vandaag 15 graden. En dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
0: Drechtstad FM. 1 radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.

for. And dear Mars, let me hold you like I never did.

0: Rechtsstad, jouw radio. Rechtsstad FM. Met het nieuws van 4 uur.
1: Mario Kwaaital met het nieuws van Radio Rijnmond. In de Rotterdamse Europoort zijn 15 demonstranten aangehouden voor vernieling. Ze zaten op het spoor en haalden stenen weg uit het spoor. Actievoerders die uit zichzelf weggingen zijn niet aangehouden. In totaal waren er zo'n 30 demonstranten actief. Het was al de 9e dag op rij dat er acties waren op het spoor naar de haven. Vandaag zaten ze niet op het hoofdspoor, maar op een aftakking naar een kolencentrale. De ambulancedienst Zuid-Holland-Zuid bevestigt dat de kansen op overleving klein zijn voor de vermiste Erik uit Dordrecht. Hij verdween woensdag na een wandeling op het Caribische eiland Saba. Erik werkt voor de ambulancedienst en was voor een andere klus op Saba. De wandeling deed hij in privé-tijd. Erik was ook actief voor reddingsdienst USAR. Zij hebben vanmorgen 11 mensen en 9 speurhonden naar Saba gestuurd om te helpen met zoeken. Op een parkeerplaats langs de A28 bij Putten is vanmiddag een auto uitgebrand. Volgens lokale media was het een auto van mensen die onderweg waren naar Zwolle voor de wedstrijd tussen PEC Zwolle en Feyenoord. Er zou een brandend voorwerp de auto in zijn gegooid. De daders zouden zijn gevlucht met de telefoon van een van de inzittenden. Die zou een stuk verderop langs de snelweg zijn teruggevonden. Er is nog niemand aangehouden. En bij een supermarkt in Zoetermeer zijn bijna alle kinderwinkelwagentjes gestolen. Er staat er nog maar eentje. Extra zuur voor de winkel is dat ze de kinderwinkelwagentjes pas net hadden aangeschaft. Op Facebook roept de winkel de dader op om de wagentjes terug te brengen. Dat mag zelfs anoniem met een capuchon op, als ze maar terugkomen. Want ze kijken liever naar blije kinderen met een winkelwagentje dan naar camerabeelden om de dader te pakken. Het weer, aan zee kan de zon doorbreken. Verder is het grijs en nat bij 15 graden. Vanavond verandert er weinig en is het een graad of 8. Morgen wisselvallig met soms wat zon, maar ook dan is er kans op een bui. Het wordt net als vandaag 15 graden. En dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
0: Drechtstad FM. 1 radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.

0: van 5 uur.
1: Mario Kwaait al met het nieuws van Radio Rijnmond. In de Rotterdamse Europoort zijn 15 demonstranten aangehouden voor vernieling. Ze zaten op het spoor en haalden stenen weg uit het spoor. Actievoerders die uit zichzelf weggingen zijn niet aangehouden. In totaal waren er zo'n 30 demonstranten actief. Het was al de 9e dag op rij dat er acties waren op het spoor naar de haven. Vandaag zaten ze niet op het hoofdspoor, maar op een aftakking naar een kolencentrale. De ambulancedienst Zuid-Holland-Zuid bevestigt dat de kansen op overleving klein zijn voor de vermiste Erik uit Dordrecht. Hij verdween woensdag na een wandeling op het Caribische eiland Saba. Erik werkt voor de ambulancedienst en was voor een andere klus op Saba. De wandeling deed hij in privé-tijd. Erik was ook actief voor reddingsdienst USAR. Zij hebben vanmorgen 11 mensen en 9 speurhonden naar Saba gestuurd om te helpen met zoeken. Op een parkeerplaats langs de A28 bij Putten is vanmiddag een auto uitgebrand. Volgens lokale media was het een auto van mensen die onderweg waren naar Zwolle voor de wedstrijd tussen PEC Zwolle en Feyenoord. Er zou een brandend voorwerp de auto in zijn gegooid. De daders zouden zijn gevlucht met de telefoon van een van de inzittenden. Die zou een stuk verderop langs de snelweg zijn teruggevonden. Er is nog niemand aangehouden. En bij een supermarkt in Zoetermeer zijn bijna alle kinderwinkelwagentjes gestolen. Er staat er nog maar eentje. Extra zuur voor de winkel is dat ze de kinderwinkelwagentjes pas net hadden aangeschaft. Op Facebook roept de winkel de dader op om de wagentjes terug te brengen. Dat mag zelfs anoniem met een capuchon op, als ze maar terugkomen. Want ze kijken liever naar blije kinderen met een winkelwagentje dan naar camerabeelden om de dader te pakken. Het weer, aan zee kan de zon doorbreken. Verder is het grijs en nat bij 15 graden. Vanavond verandert er weinig en is het een graad of 8. Morgen wisselvallig met soms wat zon, maar ook dan is er kans op een bui. Het wordt net als vandaag 15 graden. En dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
0: Drechtstad FM. 1 radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.

0: van 5 uur.
1: Mario Kwaait al met het nieuws van Radio Rijnmond. In de Rotterdamse Europoort zijn 15 demonstranten aangehouden voor vernieling. Ze zaten op het spoor en haalden stenen weg uit het spoor. Actievoerders die uit zichzelf weggingen zijn niet aangehouden. In totaal waren er zo'n 30 demonstranten actief. Het was al de 9e dag op rij dat er acties waren op het spoor naar de haven. Vandaag zaten ze niet op het hoofdspoor, maar op een aftakking naar een kolencentrale. De ambulancedienst Zuid-Holland-Zuid bevestigt dat de kansen op overleving klein zijn voor de vermiste Erik uit Dordrecht. Hij verdween woensdag na een wandeling op het Caribische eiland Saba. Erik werkt voor de ambulancedienst en was voor een andere klus op Saba. De wandeling deed hij in privé-tijd. Erik was ook actief voor reddingsdienst USAR. Zij hebben vanmorgen 11 mensen en 9 speurhonden naar Saba gestuurd om te helpen met zoeken. Op een parkeerplaats langs de A28 bij Putten is vanmiddag een auto uitgebrand. Volgens lokale media was het een auto van mensen die onderweg waren naar Zwolle voor de wedstrijd tussen PEC Zwolle en Feyenoord. Er zou een brandend voorwerp de auto in zijn gegooid. De daders zouden zijn gevlucht met de telefoon van een van de inzittenden. Die zou een stuk verderop langs de snelweg zijn teruggevonden. Er is nog niemand aangehouden. En bij een supermarkt in Zoetermeer zijn bijna alle kinderwinkelwagentjes gestolen. Er staat er nog maar eentje. Extra zuur voor de winkel is dat ze de kinderwinkelwagentjes pas net hadden aangeschaft. Op Facebook roept de winkel de dader op om de wagentjes terug te brengen. Dat mag zelfs anoniem met een capuchon op, als ze maar terugkomen. Want ze kijken liever naar blije kinderen met een winkelwagentje dan naar camerabeelden om de dader te pakken. Het weer, aan zee kan de zon doorbreken. Verder is het grijs en nat bij 15 graden. Vanavond verandert de...
0: Drechtstad FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 5.

0: is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits is begonnen. Op de A4 van Den Haag naar Amsterdam. Daar rijdt het verkeer langzaam tussen knooppunt Prins Klausplein en Zoeterwoudendorp over 9 kilometer. En op de A20 naar Gouda bij Moordrecht 4 kilometer langzaam rijdend verkeer. In beide gevallen is de vertraging 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Drechtstad FM. Jouw stad. Jouw radio.

0: van 7 uur.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. Bij een vechtpartij in Capelle aan de IJssel is vannacht ook geschoten. Er zijn 6 mensen aangehouden. De ruzie op straat was net na middernacht op de kruising van de Markiezenhof en de Schollevaartseweg. Er heeft zich geen slachtoffer gemeld. Wat de aanleiding was voor de ruzie is niet duidelijk. In de haven Rotterdam komt deze ochtend de Hondius aan. Het cruiseschip was wereldnieuws omdat er meerdere opvarenden zijn overleden nadat ze besmet waren met het Hantavirus. De passagiers zijn al van boord gegaan op de Canarische eilanden. Er zijn nu nog wel personeelsleden en 2 artsen aan boord die iedereen in de gaten houden. Ook is er nog het lichaam van 1 van de overlevenden. Het schip gaat naar de Europoort, waar het personeel van boord gaat dat 6 weken in quarantaine moet. Daarvoor zijn 23 woonunits neergezet. De meeste bewonersleden zijn van Filipijnse afkomst. Ook wordt het schip gedesinfecteerd. In Rotterdam-Charloos is gisteravond een man zwaar gewond geraakt bij een steekpartij. De steekpartij was 9:15 aan de Riebeekstraat. Het slachtoffer zou ruzie hebben gehad met meerdere andere mensen. De man die was gestoken is een 31-jarige zonder vaste wonenverblijfplaats. Er is nog niemand opgepakt. Bij een confrontatie tussen Feyenoord en Ajax-aanhangers in Putten, Gelderland, is een auto in brand gestoken. De wagen was van wat Feyenoord-aanhangers. Of er gewonden zijn gevallen is niet duidelijk. De auto is volledig uitgebrand. Ook zou een telefoon zijn gestolen. Feyenoord speelde gisteravond om 2:30 de uitwedstrijd bij PEC Zwolle, terwijl Ajax op datzelfde moment moest spelen bij Heerenveen. Het weer onrustig. In de loop van de ochtend wat buien. Vanmiddag wordt het meer. Er kan er ook flink wat regen vallen. Mogelijk met onweer of hagel. Tot 14 tot 16 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits komt geleidelijk aan verder op gang. Op de A4 richting Amsterdam rijdt het verkeer langzaam tussen Rijswijk en knooppunt Hoflied over 8 kilometer. A20 naar Gouda tussen Rotterdam-Alexander en Moordrecht 4. De andere kant op vanuit Gouda ook 4 kilometer tussen knooppunt Gouwen en Nieuwerkerk aan de IJssel. In alle gevallen is de vertraging maximaal 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Hoor jij hem al? De stoomfluit in de verte? Dordt in Stoom komt er weer aan. Vrijdagavond 29 mei begint het met de spectaculaire vlootschouw bij het Groothoofd. Daarna kun je een weekend lang genieten van het grootste stoomevenement van Europa. Met tientallen stoomboten, treinen en oldtimers en ook de karakteristieke shantykoren, gezellige foodcourts en een gigantische modelbouwshow. Het evenement is gratis te bezoeken, maar voor sommige activiteiten heb je een ticket nodig. En die zijn alleen online te regelen. Dus bestel op tijd. Kom 29, 30 en 31 mei kijken, beleven en genieten. Tijdens Dordt in Stoom.
4: Luister eens. Dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker, de hypotheker.
5: Hardlopen? Pluto Sports. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sports. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sports. Pluto Sports, dat is makkelijk scoren.
6: Elke dag zijn er dieren in nood. Gewond, verwaarloosd of zonder thuis. Stichting Dierenhulp staat klaar met liefdevolle opvang en medische zorg. Met sterilisatie voorkomen we nieuw dierenleed nog voor het begint. Dieren rekenen op mensen die om hen geven. Op mensen zoals jij. Help mee. Ga naar dierenhulp.nl. Samen geven we een tweede kans. Dierenhulp.nl.
0: Drechtstad FM. 1 radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en

imagine a sin. And you might know how to play with fire.

0: Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits verloopt tot nu toe niet bijzonder druk. Op de A4 van Den Haag naar Amsterdam rijdt het verkeer langzaam tussen Leidschendam en Zoeterwoude over 7 kilometer. A20 naar Gouda bij Moordrecht 4. Andere kant op bij Nieuwekerk aan de IJssel ook 4 kilometer. In alle gevallen is de vertraging maximaal 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Drechtstad FM, jouw stad, jouw radio.

0: van 8 uur.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. Bij een vechtpartij in Capelle aan de IJssel is vannacht ook geschoten. Er zijn 6 mensen aangehouden. De ruzie op straat was net na middernacht op de kruising van de Markiezenhof en de Schollevaartseweg. Er heeft zich geen slachtoffer gemeld. Wat de aanleiding was voor de ruzie is niet duidelijk. In de haven Rotterdam komt deze ochtend de Hondius aan. Het cruiseschip was wereldnieuws omdat er meerdere opvarenden zijn overleden nadat ze besmet waren met het Hantavirus. De passagiers zijn al van boord gegaan op de Canarische eilanden. Er zijn nu nog wat personeelsleden en 2 artsen aan boord die iedereen in de gaten houden. Ook is er nog het lichaam van 1 van de overlevenden. Het schip gaat naar de Europoort, waar het personeel van boord gaat dat 6 weken in quarantaine moet. Daarvoor zijn 23 woonunits neergezet. De meeste bewoningsleden zijn van Filipijnse afkomst. Ook wordt het schip gedesinfecteerd. In Rotterdam-Charloes is gisteravond een man zwaar gewond geraakt bij een steekpartij. De steekpartij was 9:15 aan de Riebeekstraat. Het slachtoffer zou ruzie hebben gehad met meerdere andere mensen. De man die was gestoken is een 31-jarige zonder vaste wonenverblijfplaats. Er is nog niemand opgepakt. Bij een confrontatie tussen Feyenoord en Ajax-aanhangers in Putten, Gelderland, is een auto in brand gestoken. De wagen was van wat Feyenoord-aanhangers. Of er gewonden zijn gevallen is niet duidelijk. De auto is volledig uitgebrand. Ook zou een telefoon zijn gestolen. Feyenoord speelde gisteravond om 2:30 de uitwedstrijd bij PEC Zwolle, terwijl Ajax op datzelfde moment moest spelen bij Heerenveen. Het weer onrustig. In de loop van de ochtend wat buien. Vanmiddag wordt het meer. Dan kan er ook flink wat regen vallen. Mogelijk met onweer of hagel. Tot 14 tot 16 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits verloopt tot nu toe niet bijzonder druk. De langste file staat op de A4 richting Amsterdam. Daar rijdt het verkeer langzaam tussen knooppunt Ypenburg en knooppunt Hofvliet over 6 kilometer met een kwartier vertraging. A20 naar Gouda bij Moordrecht 4 kilometer. En daar is de extra reistijd 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Hoor jij hem al? De stoomfluit in de verte? Dordt in Stoom komt er weer aan. Vrijdagavond 29 mei begint het met de spectaculaire vlootschouw bij het Groothoofd. Daarna kun je een weekend lang genieten van het grootste stoomevenement van Europa. Met tientallen stoomboten, treinen en oldtimers en ook de karakteristieke shantykoren, gezellige foodcourts en een gigantische modelbouwshow. Het evenement is gratis te bezoeken, maar voor sommige activiteiten heb je een ticket nodig. En die zijn alleen online te regelen. Dus bestel op tijd. Kom 29, 30 en 31 mei kijken, beleven en genieten. Tijdens Dordt in Stoom.
4: Luister eens, dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker, de hypotheker.
5: Hardlopen? Pluto Sports. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sports. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sports. Pluto Sports, dat is makkelijk scoren.
6: Elke dag zijn er dieren in nood. Gewond, verwaarloosd of zonder thuis. Stichting Dierenhulp staat klaar met liefdevolle opvang en medische zorg. Met sterilisatie voorkomen we nieuw dierenleed nog voor het begint. Dieren rekenen op mensen die om hen geven. Op mensen zoals jij. Help mee. Ga naar dierenhulp.nl. Samen geven we een tweede kans. Dierenhulp.nl.
0: Drechtstad FM. 1 radiostation voor Dordrecht en Papendrecht op 95.7 en 105 FM.

0: Zwaan bij de ANWB. De files van de ochtendspits lossen geleidelijk aan op. Op de A4 richting Amsterdam is nog extra vertraging tussen knooppunt Ypenburg en Leidschendam. 7 kilometer met een half uur extra reistijd. Er zijn bergingswerkzaamheden, de linkerrijstrook is dicht. A12 van Den Haag naar Utrecht tussen Nieuwerbrug en Woerden. 5 kilometer met een kwartier oponthoud. A12 richting Den Haag tussen Voorburg en het Malieveld. 2 kilometer met daar 10 minuten vertraging. N44 van Den Haag naar Wassenaar tussen Kerkhout en Wassenaar Noord. 2 kilometer met daar 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Drechtstad FM. Jouw stad. Jouw radio.

0: van 9 uur.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. Bij een vechtpartij in Capelle aan de IJssel is vannacht ook geschoten. Er zijn 6 mensen aangehouden. De ruzie op straat was net na middernacht op de kruising van de Markiezenhof en de Schollevaartseweg. Er heeft zich geen slachtoffer gemeld. Wat de aanleiding was voor de ruzie is niet duidelijk. In de haven Rotterdam komt deze ochtend de Hondius aan. Het cruiseschip was wereldnieuws omdat er meerdere opvarenden zijn overleden nadat ze besmet waren met het Hantavirus. De passagiers zijn al van boord gegaan op de Canarische eilanden. Er zijn nu nog wat personeelsleden en 2 artsen aan boord die iedereen in de gaten houden. Ook is er nog het lichaam van 1 van de overlevenden. Het schip gaat naar de Europoort, waar het personeel van boord gaat dat 6 weken in quarantaine moet. Daarvoor zijn 23 woonunits neergezet. De meeste bewonersleden zijn van Filipijnse afkomst. Ook wordt het schip gedesinfecteerd. In Rotterdam-Charloos is gisteravond een man zwaar gewond geraakt bij een steekpartij. De steekpartij was 9:15 aan de Riebeekstraat. Het slachtoffer zou ruzie hebben gehad met meerdere andere mensen. De man die was gestoken is een 31-jarige zonder vaste wonenverblijfplaats. Er is nog niemand opgepakt. Bij een confrontatie tussen Feyenoord en Ajax-aanhangers in Putten, Gelderland, is een auto in brand gestoken. De wagen was van wat Feyenoord-aanhangers. Of er gewonden zijn gevallen is niet duidelijk. De auto is volledig uitgebrand. Ook zou een telefoon zijn gestolen. Feyenoord speelde gisteravond om 2:30 de uitwedstrijd bij PEC Zwolle, terwijl Ajax op datzelfde moment moest spelen bij Heerenveen. Het weer onrustig. In de loop van de ochtend wat buien. Vanmiddag wordt het meer. Er kan ook flink wat regen vallen. Mogelijk met onweer of hagel. Tot 14 tot 16 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De files van de ochtendspits lossen op. Op de A4 richting Amsterdam. Daar rijdt het verkeer nog langzaam tussen Delft en knooppunt Hoflied over 12 kilometer. Met bijna 30 minuten vertraging. Dat komt door bergingswerkzaamheden na een ongeluk. De rechterrijstrook is dicht. A12 richting Den Haag tussen Voorburg en het Malieveld. 3 kilometer file met daar een 1 kwartier vertraging. En 44 van Den Haag naar Wassenaar bij Wassenaar Centrum. 2 kilometer. De vertraging is 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Hoor jij hem al? De stoomfluit in de verte? Dordt in Stoom komt er weer aan. Vrijdagavond 29 mei begint het met de spectaculaire vlootschouw bij het Groothoofd. Daarna kun je een weekend lang genieten van het grootste stoomevenement van Europa. Met tientallen stoomboten, treinen en oldtimers en ook de karakteristieke shantykoren, gezellige foodcourts en een gigantische modelbouwshow. Het evenement is gratis te bezoeken, maar voor sommige activiteiten heb je een ticket nodig. En die zijn alleen online te regelen. Dus bestel op tijd. Kom 29, 30 en 31 mei kijken, beleven en genieten. Tijdens Dordt in Stoom.
4: Luister eens. Dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker, de hypotheker.
5: Hardlopen? Pluto Sports. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sports. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sports. Pluto Sports, dat is makkelijk scoren.
6: Elke dag zijn er dieren in nood. Gewond, verwaarloosd of zonder thuis. Stichting Dierenhulp staat klaar met liefdevolle opvang en medische zorg. Met sterilisatie voorkomen we nieuw dierenleed nog voor het begint. Dieren rekenen op mensen die om hen geven. Op mensen zoals jij. Help mee. Ga naar dierenhulp.nl. Samen geven we een tweede kans. Dierenhulp.nl.
0: Drechtstad FM. 1 radiostation voor Dordrecht en Papendrecht op 95.7 en 105 FM.

0: Wijnand Zwaan bij de ANWB. De laatste files van de ochtendspits zijn aan het verdwijnen. Op de A20 richting Gouda, daar rijdt het verkeer nog langzaam tussen Rotterdam, Prins Alexander en Moordrecht, 4 kilometer. A20 vanuit Gouda tussen Knoopend Gouwen en Nieuwerkerk aan de IJssel, 3. In beide gevallen is de vertraging maximaal 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Drechtstad FM, jouw stad, jouw radio.

0: Jouw stad, jouw radio. Bestand FM. Met het nieuws van 10 uur.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. Bouwbedrijven Dura van Meer en Heijmans gaan een deel van de opknapbeurt van de Drechttunnel uitvoeren, meldt het ministerie van Infrastructuur. De waarde van het contract ligt rond de 250 miljoen euro. De bedrijven gaan alle technische onderdelen vervangen. Ook wordt het beton, het asfalt en de plafondconstructie aangepakt. De bouwbedrijven blijven ook betrokken voor het tunnelonderhoud. De A16 is een van de belangrijkste verkeersaders van ons land, met meer dan 150.000 voertuigen die dagelijks door de tunnel gaan. De bedoeling is om in 2028 de voorbereiding te beginnen. In de zomerperiode van 2029 en 2030 zouden de werkzaamheden uitgevoerd moeten worden. Met de actie Game Over hebben de politie en justitie tot nu toe 74 verdachten van oplichting opgespoord. Ze deden zich bij veelal oudere slachtoffers voor als agent of bankmedewerker en maakten zo ook de bankpassen en sieraden buit. Dit wordt ook al babbeltrucs genoemd. In maart publiceerde de politie foto's van 100 verdachten op schermen langs de weg, in tv-spots en online advertenties. Daarvan heeft 1/3 zichzelf gemeld, 40 anderen zijn herkend. Die zijn tussen de 14 en 42 jaar oud. Internationale hulporganisaties schakelen de hulp in van na een ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo. Er zijn al 88 mensen overleden. Ruim 300 mensen zijn vermoedelijk besmet. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie gaat het om een zeldzame variant van het ebola-virus. In Rotterdam begint rond dit tijdstip de inhoudelijke behandeling van de zaak rondom de zogeheten vergismoord. Het slachtoffer, GGZ-directeur Rob Zweekhorst, werd doodgeschoten in Berkel en Roderijs in 2014. Hoofdverdachte in de zaak is Schiedammer DF, die wordt gezien als opdrachtgever, maar die wilde dat Dennis van de B werd doodgeschoten. Er zou sprake zijn van een ruzie over drugsgeld, maar van de B leek nogal op Zweekhorst en daardoor werd de verkeerde man doodgeschoten, zegt justitie nu. Het weer, onrustig. In de loop van de ochtend wat buien. Dat wordt het vanmiddag een stuk meer. Er kan ook flink wat regen vallen. Mogelijk met hagel en onweer. Het wordt zo'n 14 tot 16 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Hoor jij hem al? De stoomfluit in de verte? Dordt in Stoom komt er weer aan. Vrijdagavond 29 mei begint het met de spectaculaire vlootschouw bij het Groothoofd. Daarna kun je een weekend lang genieten van het grootste stoomevenement van Europa. Met tientallen stoomboten, treinen en oldtimers en ook de karakteristieke shantykoren, gezellige foodcourts en een gigantische modelbouwshow. Het evenement is gratis te bezoeken, maar voor sommige activiteiten heb je een ticket nodig. En die zijn alleen online te regelen. Dus bestel op tijd. Kom 29, 30 en 31 mei kijken, beleven en genieten. Tijdens Dordt in Stoom.
3: Luister eens. Dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker, de hypotheker.
4: Hardlopen? Pluto Sports. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sports. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sports. Pluto Sports, dat is makkelijk scoren.
5: Elke dag zijn er dieren in nood. Gewond, verwaarloosd of zonder thuis. Stichting Dierenhulp staat klaar met liefdevolle opvang en medische zorg. Met sterilisatie voorkomen we nieuw dierenleed nog voor het begint. Dieren rekenen op mensen die om hen geven. Op mensen zoals jij. Help mee. Ga naar dierenhulp.nl. Samen geven we een tweede kans. Dierenhulp.nl.
0: Drechtstad FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht op 95.7 en 105 FM.
6: Oh yeah, jouw stad.

0: 12 uur is dit Studio De Wit. Nieuws, actualiteiten en achtergronden. Met Ben Corino.
1: Ja, een van de microfoons was uitgevallen. Dus ik herhaal mijn introductie voor het gemak. En Studio De Wit is weer online en te beluisteren in Dordrecht, Papendrecht en in de Drechtsteden. En we beginnen eerst met muziek van een hele oude muzikant. En dan hebben we het over Wilson Pickett met zijn versie van Hey Jude van de Beatles uit 1969.

0: Als je gaat zoeken, dan vind je ineens dingen waarvan je het bestaan niet wist. En dat is er één van.
1: De herdenking van het bombardement op de Moerdijkbrug op 13 mei 1940 was dit jaar wel extra bijzonder. De herdenking bevatte dit jaar een nieuw attribuut. De vereniging die de herdenking elk jaar organiseert wist tot voor kort niet eens van het bestaan of het verhaal achter dit attribuut.
2: Misschien hebben sommigen van jullie al opgemerkt dat de vlag die hier achter mij hangt er wel heel oud uitziet. En deze vlag is inderdaad heel oud. En we gaan jullie het verhaal achter deze vlag vertellen.
0: Wij herdenken zeven mannen. En die zijn vanaf Schiphol vertrokken op hun laatste missie. En op Schiphol wapperde toen ook een vlag, een Nederlandse vlag. De commandant op Schiphol heeft op een paar dagen nadat deze mannen zijn gesneuveld hier in de buurt, heeft op Schiphol die vlag gestreken en mee naar huis genomen. En die vlag is in zijn familie gebleven en tot op de dag vandaag. En wij mochten hem vandaag lenen. Dus deze vlag is eigenlijk een ooggetuige van wat er is gebeurd.
2: Deze vlag is de laatste Nederlandse vlag geweest die de gesneuvelden hebben gegroet. Voor deze vlag hebben zij gestreden. En wij mogen deze vlag straks tot hun nagedachtenis eerst halfslag hangen en dan weer in tophijs.
1: De vlag heeft een groot aandeel in het verhaal van het bombardement op de Moerdijkbrug. Maar hoe kom je nou aan zo'n vlag? Vooral als je niet eens weet dat deze bestaat.
0: We zijn in contact gekomen met de familie. We willen eigenlijk het hele verhaal altijd we willen het rondmaken. Dus we willen informatie zoeken, we willen contact krijgen met nabestaanden. En zodoende zijn we ook in contact gekomen met de nabestaanden van kolonel vlieger Sissing. En we weten dat hij persoonlijk betrokken is geweest bij de opdracht voor deze missie. Dus, en daarom wilden we contact met zijn nabestaanden. Wat weten zij? Wat kunnen ze over hem vertellen? Wie was hij als persoon? En tijdens dat gesprek zeiden ze, nou, we hebben ook nog een bijzondere vlag die hij heeft meegenomen van Schiphol in 1940. En zo kwamen we erachter. De familie beschouwde het als een eer dat deze vlag bij deze herdenking gebruikt mocht worden. En daar zijn wij dan ook weer heel dankbaar voor.
3: Die abrupt werden afgebroken. En over families.

Ja, het verhaal van de vlag bij de Moerdijkbrug heeft u net gehoord van Megan de Groot, collega Megan de Groot. Maar het verhaal gaat natuurlijk veel verder. Want aan de voet van de Moerdijkbrug in Dordrecht werd op 13 mei herdacht dat de Nederlandse luchtmacht probeerde de brug te vernielen om de Duitse invasie te vertragen. Maar dat mislukte. De missie met een bommenwerper werd begeleid door twee Fokker jachtvliegtuigen. En hoewel de missie bij voorbaat tot mislukken gedoemd was, omdat de Duitse Luftwaffe met zijn Messerschmitts op een machtig waren in de lucht, wisten de vliegtuigen toch de brug te bereiken. En twee bommen werden uiteindelijk afgeworpen. De ene miste zijn doel en belandde in de rivier, en de tweede raakte een pilaar van de brug en explodeerde niet. Het toestel en een van de Fokkers werd direct daarna neergehaald, en de bemanning overleefde het niet. Maar een van de jagers wist nog terug te komen op Schiphol. Wim Ancheu, degene die uiteindelijk de herdenking ooit in het leven heeft geroepen, omdat een familielid van hem, zeg maar, een van de omgekomen piloten was. Die heeft dus eigenlijk gezorgd dat wij nu jaarlijks de slag bij de Moerdijkbrug kunnen herdenken. En dat hoorde ook nog bij het hele verhaal.

0: Een nacht na de vorige autobrand is het opnieuw raak in Dordrecht. Dinsdagnacht ging het even na middernacht mis in de Maaike Meustraat in de wijk Crispijn, waar een Volkswagen eraan moest geloven. Volgens een brandweerwoordvoerder woedde het vuur van binnenuit. Na het blussen is het incident aan de politie overgedragen voor onderzoek. En zo komt er voorlopig geen einde aan de reeks autobranden in de stad. Sinds de jaarwisseling zijn al tegen de 20 voertuigen in vlammen opgegaan.
1: Ja, en die autobranden die houden Dordrecht op dit moment echt in de greep. En men probeert de verbanden te zoeken. Men heeft het nog niet helemaal het lek boven. Er is in ieder geval, van de week werden er vragen gesteld door de PVV in de commissievergadering aan de burgemeester. Maar goed, al met al, de burgemeester zelf is op dit moment niet bereikbaar, omdat hij in het buitenland is. Dus volgende week komen we hier op dit onderwerp terug.

0: Ja, de muziek is dit keer geheel in handen van de vervanger van Hans Hulswit, die op het ogenblik ergens warm ingepakt op Spitsbergen rondloopt. Door Koos van Wijngaarden. Goedemorgen, Koos.
1: Goedemorgen, Jan.
0: Ja, dan weten we allemaal Ben, dat de muziek wat anders is dan we bij Hans gewend zijn.
1: Nou,
0: Koos, gaat wat scherper.
1: Zal ik dat even verduidelijken? Het is een nummer uit de jaren 70 van de Walker Brothers, Amerikaanse Walker Brothers, in de uitvoering van Cats in Space. En dat komt uit 2024. Prachtige cover van het album Timeline. Aan u.
0: Goed, we zijn weer helemaal op de hoogte. En sommige mensen vinden het altijd heel fijn als er toegelicht wordt wat de muziek betreft. Dat laat ik al graag aan degene over die de muziek gekozen hebben. En aan tafel zijn een drietal mensen aangeschoven. De al bekende Jacqueline van den Berg. In Dordrecht al zeer bekend, want ja, overal wel bij betrokken wanneer het gaat om sociaal domein evenementen, Jacqueline. Twee heren zitten tegenover. Jacqueline, schrijf je even hier naast mij aan. Voor de microfoon kunnen de mensen jouw stem ook even horen. Ja? En dan zit de Dordtse klimaatburgemeester Jan Janssen hier tegenover mij, in volle naad met de ambtsketting verbonden aan het klimaatburgerschap, burgemeesterschap van Dordrecht. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Ja, Jan, hou het even kort bij de microfoon, dan kunnen we de mensen hier goed verstaan. En sorry dat ik even niet op je naam kan komen.
2: Jan Willemsens.
0: Goed, en we zijn hier bij elkaar, althans jullie zijn hier aangeschoven aan de tafel, want er vindt in examentijd notabene, de middelbare scholieren zijn allemaal met examen bezig, maar jullie hebben een klimaatexamen in het leven geroepen, althans hier in Dordrecht. En dat gaat binnenkort plaatsvinden. Wie mag het woord hierover geven?
3: Nou, ik zal aftrappen, dan nemen zij
0: het
3: over.
0: Ja.
3: Jacqueline van den Berg. En woensdagavond 20 mei gaat het weer beginnen. Vorig jaar zijn we voor het eerst begonnen met het klimaatexamen. Dat is een landelijk examen. Daar kunnen zeg maar steden, dorpen aan meedoen, kun je opgeven. En dat wordt steeds meer gedaan. Ook deze keer zijn er een heleboel steden en gemeenten die meedoen. Dordrecht voor de tweede keer. Vorig jaar is dat heel goed bevallen. En mensen vinden dat prettig om op deze manier met klimaat bezig te zijn. Gewoon nadenken over wat zijn goede antwoorden, wat zijn de feiten, wat zijn meningen. En dat hebben we dus weer gedaan. We hebben alleen, want dat merkten we vorig jaar, dat voor veel of een aantal mensen, waaronder ik, onder wie ik het toch wat hoog gehalte had, zeg maar. Een moeilijk gehalte. Voor mij was het
0: de moeilijkheidsgraad was te groot. Ja. Ja?
3: En dat hebben we doorgegeven. Zeggen we, nou, als je het nou een beetje wil verspreiden en zeg maar aantrekkelijk wil maken voor iedereen en niet alleen voor de mensen die met klimaat bezig zijn, maak ook wat meer toegankelijke vragen. Wat meer algemene vragen. Nou, dat heeft men ter harte genomen. En nu hebben de mensen de keuze uit een regulier examen. Gewoon, dat zou dus wat toegankelijker zijn. En een expert variant voor de mensen die echt even willen laten zien dat ze toch van alles weten van het klimaat.
0: Ja, ja, ja, ja.
3: En wat meer daarin inhoudelijk mee bezig zijn. Dus zowel mensen die voor de eerste keer willen meedoen, en is er een regulier examen waar ik ook aan mee ga doen. En kijk of ik dan wat beter scoor dan vorig jaar.
0: Dat moet. Er zitten hier nog experts aan tafel. Jan Janssen, jij met je ambtsketting om.
2: Nou, ik ben klimaatburgemeester geworden. En daarom doe ik het graag mee aan het klimaatexamen. Omdat ik vind dat zo belangrijk is. Dat boven op de agenda van het land en de stad en de mensen moet blijven staan. En verder weet ik van veel iets en van iets heel weinig.
0: Goed, nou, laten we zeggen, de bevlogenheid is heel belangrijk.
2: Ik weet er voldoende van om te weten dat het heel belangrijk is.
0: Goed. Naar jou?
4: Ja, nou, absoluut. Ik heb nog wel iets toe te voegen. Hoor. Behalve dat dit examen natuurlijk ontzettend leuk is. Het verbindt met

0: elkaar. Er zijn prominenten aanwezig, er zijn minder prominenten aanwezig.
1: Welke prominenten?
0: Nou, ik ga er toch wel vanuit dat er toch wel één of twee wethouders aanwezig zijn.
1: Ja, je veronderstelt natuurlijk dat wethouder Tanja de Jonge daarbij aanwezig zal zijn.
0: Ik ga er vanuit dat zij het expert-examen
1: heeft. Slot heeft ze expert.
0: Ga ik vanuit.
1: Oké, okay, dus je hebt een expert-examen en een Jip en Janneke-examen.
0: Ja, dat Jip en Janneke is misschien wat moeilijker, hoor, als de Jip en Janneke.
1: Ja?
0: Ja.
1: Oké.
0: Okay. Maar goed, bewustwording. Hoe gaan we met het klimaat om? Wat kunnen we ermee? En gewoon op een leuke, ludieke manier erachter komen wat je weet en wat je leert en wat je kunt doen. En dat hoeft niet met heel veel beperkingen te zijn.
1: Nee, uiteindelijk, het klimaat betreft ons allemaal. En of je nou een expert bent of geen expert bent, als het niet goed gaat met het klimaat, gaat het met iedereen niet goed.
0: Zo is het.
1: Dat is uiteindelijk de strekking van het hele verhaal. Dus hoe goed of hoe slecht je het ook maakt, het examen, het gaat erom dat je gewoon gaat kijken van, nou, wat weet ik ervan?
0: Dat.
1: En dan gaat het plaatsvinden? Waar?
2: Woensdagavond, zeg maar van 7 tot 8 uur, is het klimaatexamen in de duurzaamheidsfabriek. Dat was vorig jaar ook en dat is heel goed bevallen. En je krijgt even een korte inleiding. En uiteraard worden ter plekke worden de opgaves uitgedeeld. En mensen zitten allemaal aan een tafeltje en kunnen op hun tempo en alle gemak. Je hebt een uur, dat is wel voldoende, hoor. Je hebt mensen die veel eerder klaar zijn. Maar zeg maar, voor een uur is voor een gemiddeld mens, zoals ik, is dat te doen.
1: Ja.
2: En tegenwoordig is natuurlijk nu zijn, want klimaat is altijd veel over te doen. En ik denk, maar je kunt het ook gewoon rustig bekijken en gewoon kijken naar de opgave van wat zijn de vragen, wat weet ik ervan. Dat is altijd goed.
1: Ja.
2: En of nou, of je zeg maar nu de rapporten alarmistisch zijn of gewoon wat realistischer. Het gaat om feiten vanuit waar we mee te maken hebben met het klimaat. En dat is heel goed om dat met elkaar te doen. En de afloop, want dat hebben we ook gehoord van de vorige keer, dat stelden mensen op prijs, om met elkaar de antwoorden van de examens door te nemen. Dat is vorig jaar niet gebeurd. Dat hadden wij niet. Wij hadden de antwoorden niet op tijd paraat, maar dat doen we nu wel. Zodat we met elkaar kunnen kijken van, nou, hoe heb je het gemaakt? Want anders moet je het individueel gaan nakijken. Dat kan natuurlijk nog steeds, maar we kunnen het ook met elkaar doen en gelijk een beetje erover praten. Want dat hebben mensen vorige keer gemist, onder een hapje en een drankje.
1: Goed. Het is even spannend wanneer je het examen gaat doen. Daarna komt ontlading, wanneer je uiteindelijk met elkaar gaat zitten. En dan uiteindelijk de gedachten gaan uitwisselen met elkaar. En ideeën doen op met elkaar.
2: Ja.
1: Kortom, uiteindelijk is het nuttig, maar het is ook gezellig. Dat is wat jullie eigenlijk horen zeggen.
2: Ja, het nuttige met het aangename verenigen. En zeker dat we op een, zeg maar, met elkaar, want vorige keer hebben we dat ook gedaan, maar dat was allemaal na afloop een beetje meer met groepjes, maar dan meer met elkaar over, nou, hoe staan we erin, hoe staan we ervoor, hoe hebben we het gedaan, wat in wezen, of je het nou goed of slecht hebt gedaan. Het is gewoon een activiteit die je met elkaar doet. En ook kun je daar over de antwoorden of over de feiten die erin gepresenteerd worden in het examen, kun je best een mening over hebben. Dus daar kunnen we het met elkaar over hebben. Ja. Dus dat vinden wij ook belangrijk.
1: Is dat ook toegankelijk voor jongeren?
0: Juist.
1: Ja, maar hebben jullie die ook kunnen benaderen, kunnen bereiken?
0: Scholen hebben ook de mogelijkheid om dit examen af te nemen. Dus die kunnen, scholen kunnen dat ook apart doen.
1: Dus het is een soort inktvlek die zich moet gaan verspreiden over alle groeperingen.
0: En dit is het tweede jaar en we hopen, nou ja, een jubileum is misschien nog wat een groot woord, maar over een paar jaar hebben we een jubileum.
1: Over 4 jaar dan, hè?
0: Ja.
1: Ja, 3 jaar, 4 jaar. Dit is het tweede jaar dat jullie doen.
2: Dit is het tweede jaar, ja.
1: Ja, dan krijg je lust om
2: en het is voor iedereen toegankelijk, jong, oud. Dat geeft niet. Wij doen het nu voor iedereen in de stad. Maar groepen en scholen, die doen ook, dat doen dat ook. Die kunnen het ook op een eigen locatie doen.
1: Ja, dat begrijp
2: ik. Er wordt ook gebruik van gemaakt.
1: In ieder geval, mensen die dit allemaal hebben gehoord, 20 mei om 7 uur. Het aantal plekken is 80, heb ik begrepen.
2: Maximaal 80, dat zullen we niet halen. Maar mensen.
1: Nou ja, misschien na deze uitzending.
2: Weet je maar nooit.
1: Ha, en, Ja. Men kan zich aanmelden. Het is gratis, heb ik begrepen.
2: Het is gratis.
1: Je hoeft niet... hapje en drankje nadien.
2: Dus ook gratis.
1: Ook gratis. Nou, dan is het straks weer reden om erheen te gaan, toch?
2: En waar mensen zich kunnen aanmelden, moeten ze even kijken op klimaatexamen.nl. www.klimaatexamen.nl. En dan de locatie Duurzaamheidsgebied Dordrecht. Want er staan een heleboel steden waar het plaatsvindt. En daar kun je aanmelden. En vanuit het landelijke krijg je ook bevestiging dat je hebt aangemeld.
1: Ja, er staat er zo'n een blauw balkje. Er staat inschrijven. Als je dat aanklikt, dan kun je inschrijven. En dan heb je een van de 80 plaatsen verworven voor de examen.
2: En je kan dan ook gelijk kiezen voor de reguliere variant of de expert variant. Dat kun je gelijk invullen.
1: Nou, en dan staat hier, ik maak graag deze variant. En dat is waar Jacqueline het over heeft. Ik klik het hier aan. Regulier klimaatexamen, een expert variant. Nou, ik ben benieuwd hoe de uitslag is, Jacqueline.
2: Ja, dat ben ik ook benieuwd.
1: Oké. Ik wens jullie heel veel succes en een mooi initiatief.
2: Dank u. Tot ziens.

Het was nu... Het was de bedoeling nu dat de uitzending zouden komen... Ellen Honings en Wart Geerings. En beide zijn betrokken bij het Weeshuis Theater. En het gaat over de PFAS Forever theatervoorstelling. En het is een voorstelling die hier in Dordrecht gehouden wordt door het Weeshuis Theater met 40 acteurs op het Statenplein. En dat gaat plaatsvinden, zeg maar, op 6 avonden. Dat zijn 3 woensdagavonden, een aanstaande en 3 donderdagavonden. En woensdag 20 mei is de première. En waar gaat het dan eigenlijk allemaal over? Nou, in Dordrecht weten we natuurlijk alles van PFAS. Langzamerhand. Het verhaal gaat eigenlijk over een fictieve nabije toekomst dat een chemische fabriek in Dordrecht haar deuren gaat sluiten. En de hoofdpersoon, dat is dan in de Chris Middelkoop, die eigenlijk door de stad zwervend gaat. Dat was iemand die eigenlijk een rol had gespeeld bij de aanstaande sluiting van de fabriek die PFAS-vervuiling verantwoordelijk voor is. En nou, dat is de kern van eigenlijk het hele theaterstuk. En daar zijn 40 mensen bij betrokken, zowel professionele acteurs als muzikanten en een koor. En dat gaat eigenlijk hier in Dordrecht iedereen aan. En dat vindt ook in de open lucht plaats. En dan zou je denken van, ja, dan kan iedereen gewoon lekker eraan gaan staan en luisteren. Nee, iedereen die een ticket koopt, die krijgt een koptelefoon op. En die kan dan echt goed verstaan wat er in de voorstelling allemaal gezegd wordt. Dus het is ook wel iets waar je zegt van, nou, wil je erbij zijn, koop dan een ticket. En PFAS, daar is genoeg over gezegd, want ook in Nederland heeft bijna iedereen PFAS in het bloed. En dat blijkt weer uit de laatste berichtgeving die vanochtend bekend gemaakt is, dat ook de staatssecretaris de vervuilde plekken versneld in beeld wil krijgen in Nederland. Want er sprake van tientallen plekken van PFAS-vervuiling. En we weten dat het slecht voor de volksgezondheid is. En ja, natuurlijk... De naam van de fabriek wordt niet genoemd in het stuk, maar we hebben het hier in Dordrecht natuurlijk over Chemours en over DuPont, die verantwoordelijk zijn voor de vervuiling hier in deze regio van de Drechtsteden. Het is dus eigenlijk een maatschappelijk stuk. En iedereen die zich toch betrokken voelt bij wat er hier in Dordrecht gebeurt, zou zeggen van, nou, ga kijken, ga luisteren. En het zijn ook burgers die meespelen, politici, ex-politici. Zelfs journalisten spelen mee, allemaal een rolletje. En eigenlijk vanuit betrokkenheid. In ieder geval, aanstaande woensdagavond om 8:00 vindt het plaats. En de tickets die kunnen gereserveerd worden via de website van het Weeshuis Theater. Daar vindt u ook verder alle informatie. Dus woensdagavond, PFAS Forever op het Statenplein hier in Dordrecht.

0: het nieuws van 11 uur.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. Bouwbedrijven Dura van Meer en Heijmans gaan een deel van de opknapbeurt van de Drechttunnel uitvoeren, meldt het ministerie van Infrastructuur. De waarde van het contract ligt rond de 250 miljoen euro. De bedrijven gaan alle technische onderdelen vervangen. Ook wordt het beton, het asfalt en de plafondconstructie aangepakt. De bouwbedrijven blijven ook betrokken voor het tunnelonderhoud. De A16 is een van de belangrijkste verkeersaders van ons land, met meer dan 150.000 voertuigen die dagelijks door de tunnel gaan. De bedoeling is om in 2028 de voorbereiding te beginnen. In de zomerperiode van 2029 en 2030 zouden de werkzaamheden uitgevoerd moeten worden. Met de actie Game Over hebben de politie en justitie tot nu toe 74 verdachten van oplichting opgespoord. Ze deden zich bij veelal oudere slachtoffers voor als agent of bankmedewerker en maakten zo ook de bankpassen en sieraden buit. Dit wordt ook al babbeltrucs genoemd. In maart publiceerde de politie foto's van 100 verdachten op schermen langs de weg, in tv-spots en online advertenties. Daarvan heeft 1/3 zichzelf gemeld, 40 anderen zijn herkend. Die zijn tussen de 14 en 42 jaar oud. Internationale hulporganisaties schakelen de hulp in van na een ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo. Er zijn al 88 mensen overleden. Ruim 300 mensen zijn vermoedelijk besmet. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie gaat het om een zeldzame variant van het ebola-virus. In Rotterdam begint rond dit tijdstip de inhoudelijke behandeling van de zaak rondom de zogeheten vergismoord. Het slachtoffer, GGZ-directeur Rob Zweekhorst, werd doodgeschoten in Berkel en Roderijs in 2014. Hoofdverdachte in de zaak is Schiedammer DF, die wordt gezien als opdrachtgever. Maar die wilde dat Dennis van de B werd doodgeschoten. Er zou sprake zijn van een ruzie over drugsgeld, maar van de B leek nogal op Zweekhorst. En daardoor werd de verkeerde man doodgeschoten, zegt justitie nu. Het weer, onrustig. In de loop van de ochtend wat buien. Dat wordt er vanmiddag een stuk meer. Er kan ook flink wat regen vallen. Mogelijk met hagel en onweer. Het wordt zo'n 14 tot 16 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Hoor jij hem al? De stoomfluit in de verte? Dort in Stoom komt er weer aan. Vrijdagavond 29 mei begint het met de spectaculaire vlootschouw bij het Groothoofd. Daarna kun je een weekend lang genieten van het grootste stoomevenement van Europa. Met tientallen stoomboten, treinen en oldtimers en ook de karakteristieke shantykoren, gezellige foodcourts en een gigantische modelbouwshow. Het evenement is gratis te bezoeken, maar voor sommige activiteiten heb je een ticket nodig. En die zijn alleen online te regelen. Dus bestel op tijd. Kom 29, 30 en 31 mei kijken, beleven en genieten. Tijdens Dort in Stoom.
3: Luister eens. Dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker!
4: Hardlopen? Pluto Sports. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sports. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sports. Pluto Sports, dat is makkelijk scoren.
5: Elke dag zijn er dieren in nood. Gewond, verwaarloosd of zonder thuis. Stichting Dierenhulp staat klaar met liefdevolle opvang en medische zorg. Met sterilisatie voorkomen we nieuw dierenleed nog voor het begint. Dieren rekenen op mensen die om hen geven. Op mensen zoals jij. Help mee. Ga naar dierenhulp.nl. Samen geven we een tweede kans. Dierenhulp.nl.
0: Drechtstad FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM. Oh yeah.

0: Ja, welkom in het tweede uur van Studio de Wit en het uur van de hoofdgast. En dit keer hebben we een bijzondere hoofdgast, dat is Leslie Wolters. En Leslie Wolters is de directeur van de Roperun. Dus we gaan uitgebreid over de Roperun hebben. En voor degenen die niet weten wat de Roperun is, nou, dat is een landelijk bekende estafetteloop. En die dit jaar plaatsvindt van 23 tot 25 mei. En die heeft duizenden deelnemers in teamverband. En die lopen vanuit of Frankrijk of uit Enschede naar Rotterdam. En ja, het uiteindelijk bedoel is om zoveel mogelijk geld op te halen voor mensen met kanker en nazorg voor kanker. In ieder geval kwaliteit aan het leven te verbinden, waar eigenlijk het leven toch minder te bieden heeft. En dit jaar is het jubileumjaar. Leslie Wolters, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, bijzonder om jou hier te hebben. Vanuit Studio de Wit besteden we altijd de aandacht aan de Roperun. En omdat we het in een warm hart toedragen. En ja, mooi in ieder geval dat jij nu als directeur van de Roperun hier kan zijn. 35 jaar Roperun. Zo lang ben je er nog niet aan verbonden.
1: Nee, klopt. Ik ben zelf verbonden sinds 2022.
0: Ja. Voor de luisteraars die geen kennis van zaken hebben, die zeggen in het kort de Roperun. Hoe zou jij dat samenvatten?
1: Ja, allereerst dan natuurlijk een estafetteloop. Dus eigenlijk een sportief evenement. Niet zomaar een estafetteloop, want het is een non-stop event. Hè, 3 dagen lang, meer dan 500 kilometer trotseren. Als hardloper, maar dat doe je natuurlijk niet alleen, want je kan dat natuurlijk niet alleen. Dus het is eigenlijk een heel teamprestatie van 25 mensen waaruit een team bestaat die dan de estafetteloop volbrengen. Maar ja, dat is eigenlijk alleen maar het middel. Het doel is daarbij geld inzamelen voor de palliatieve zorg voor mensen met kanker. Je hebt het ook heel mooi omschreven zelf al. En dat is hartstikke hard nodig. En jaar in, jaar uit wordt de miljoenen euro's eigenlijk ingezameld, tussen de 4 en 5 miljoen. We hopen dit jaar boven de 5 miljoen te gaan komen om die palliatieve zorg te kunnen helpen. En dat is ook erg hard nodig. En dan met name, want daar wordt soms wel eens een misverstand bij gemaakt. Wij doen het niet voor onderzoek, wat natuurlijk ook heel belangrijk is. Mm-hmm. Maar het is vooral voor mensen die in het hier en nu kanker hebben, om die wat kwaliteit van leven te bieden en kwaliteit van leven te geven en comfort.
0: Ja, en dat is heel breed, hè, dat palet.
1: Dat is heel breed, ja. Ja.
0: Het is een palet waar je zegt van huizen waar je kunt uitrusten, waar mensen kunnen opvangen, hulpmiddelen verstrekken, waardoor mensen toch weer het gevoel hebben van, nou, ik kan me weer vertonen en op een prettige manier kan ik leven. Het is een estafetteloop. Ik heb begrepen, werelds langste estafetteloop.
1: Ja, voor zover wij weten wel, dus dat houden we gewoon in stand. Ja.
0: Goed, nou, dat predicaat mag je er best aan geven. En je gaf het ook al aan, hè? Het is een team. Altijd is natuurlijk de aandacht gefocust op de lopers. Ja. Die moeten lopen. Heel simpel. Maar het zijn veel meer dan de lopers.
1: Zeker, ja. Ja, nee, en wat dat betreft, zo'n team die bestaat uit een chauffeur. Want je moet natuurlijk met een estafette lopen als je ergens midden in Frankrijk staat en jij hebt jouw 1,5 kilometer gelopen, dan sta je in the middle of nowhere.
0: Ja.
1: Ja, hoe kom je dan weer, zeg maar, voor de stoet uit om weer te kunnen aftikken? Dus dat is een chauffeur, een busje. Je kan je ook voorstellen dat er 's nachts natuurlijk geslapen moet worden. Dus er is ook nog een basiskamp onderweg. Nou, en vanuit het basiskamp worden mensen dan ook nog gemasseerd voordat ze gaan slapen. Ze kunnen eten, ze kunnen drinken, ze kunnen zichzelf wassen. Dus we hebben koks, masseurs, chauffeurs, een navigator. Want je moet de route natuurlijk ook wel kunnen houden, zeg maar.
0: Als je de afslag mist, dan is de lopen de pineut.
1: Ja, en ik kan je vertellen, in Nederland is dat nog aardig goed te doen. Maar in Frankrijk, als je daar in de middle of nowhere staat in een bos, dan wens ik je heel veel succes. Nou ja, we tegenwoordig natuurlijk hele andere communicatiemiddelen als in 1992, toen het allemaal begon. Want toen was het echt een lantaarnpaal inklimmen en kijken of je ergens in de verte aan lopen zag. Dan moest je die kant op. Maar goed, ja, zo'n teamprestatie is natuurlijk in zo'n weekend echt enorm. Ja. Maar daar stopt het niet bij. Want vaak rondom zo'n team van 25 mensen. We hebben 8 lopers, 6 fietsers. Want iedere loper wordt op het parcours altijd begeleid met 2 fietsers. Dat is in het kader van veiligheid. Want je bent echt op jezelf aangewezen.
0: 1 voor, 1 achter.
1: 1 voor, 1 achter, dat is verplicht. Op het moment dat ze dat niet doen, krijgen ze een penalty van de wedstrijdleiding. Voor zover dat geconstateerd wordt.
0: Ja.
1: Maar goed, zeg maar oppassen dat je, zeg maar, niet gesnapt wordt, want dan krijg je een penalty. Maar het stopt niet bij die 25 man. Want gedurende het jaar zijn die teams ook nog eens een keer bezig om geld in te zamelen. En dat doen ze nog met vaak met veel meer mensen. Ja. Dus het is echt eigenlijk een hele grote club.
0: Het is een heel lang traject.
1: Ja. Ja, eigenlijk een traject van een jaar.
0: Ja, en dan wordt er geld opgehaald en met allerlei activiteiten. De naam Europa Run dekt de lading niet meer, hè?
1: Nee, eigenlijk niet. Want bij de Europa Run denk je al gauw natuurlijk alleen aan het sportieve evenement. Vandaar dat er een slogan bijgekomen is, de run op het leven. En die verwijst zeg maar waarvoor we het doen. Ja, dan hebben we nog een hele mooie missie. Hè. Dat is eigenlijk in een notendop, het is het leven toevoegen aan de dagen wanneer je geen dagen meer aan het leven kan toevoegen.
0: Ja.
1: En dat is natuurlijk een hele mooie.
0: Dat is een mooie. Als je daar goed naar luistert, en dan krijg je er eigenlijk kippenvel van.
1: Ja.
0: Want je weet gewoon een individu die hiermee te maken heeft en dan inderdaad in de gelegenheid gesteld wordt om toch een stukje kwaliteit aan het leven, dankzij de mogelijkheden die jullie aan middelen bieden.
1: Ja.
0: Jullie zijn, de Europa Run is natuurlijk ooit begonnen in Rotterdam, de start, richting Parijs.
1: Zeker.
0: Dat is omgedraaid. Toen werd het van Parijs naar Rotterdam. Eigenlijk de Paro-run, maar dat is niet zo veranderd. Nu hebben jullie twee startplaatsen.
1: Ja, klopt.
0: Waar start je in Frankrijk?
1: In Clastres, circuit Clastres. Dat is ruim 100 kilometer boven Parijs. Want onze oorspronkelijke startlocatie, die zijn we helaas verloren tijdens de coronatijd. En vervolgens na
0: corona. Maar waarom?
1: We mochten de landsgrenzen in instantie dus niet meer uit. Nee. Dus wat dat betreft kon het evenement daar niet plaatsvinden. Maar tegelijkertijd was Parijs zich aan het voorbereiden voor de Olympische Spelen.
0: Ja, ja.
1: En dat gebied is eigenlijk gewoon ingenomen door de Franse, door Parijs eigenlijk. De Franse burgemeester heeft dat gewoon bepaald.
0: Ja.
1: En dan heb je het nakijken als organisatie.
0: Ja.
1: Dus wij moesten op zoek naar een nieuwe locatie.
0: En ooit weer terug naar Parijs? Of,
1: dat is natuurlijk denk ik wel, want in de oude Europa-runner. We hebben natuurlijk ook nieuwe Europa-runners. Die ook vanuit het oosten van het land komen. Die hebben daar een heel ander gevoel bij. Maar dat primaire DNA, dat is wel Rotterdam-Parijs. En daar staat de Eiffeltoren ook centraal in het geheugen. Nou moet ik eerlijk zeggen, om in een buitenwijk van Parijs te starten, daar voel ik zelf niet zo heel veel voor. Omdat dat eigenlijk niet heel veel anders is als waar we nu starten.
0: Ja.
1: Maar ik zou er dan wel de burgemeester van Parijs willen uitdagen om met ons samen vanuit de, zeg maar vanuit de Champs-Élysées of zoiets te vertrekken.
0: Goed, nou, de uitdaging is bij deze
1: ambitie.
0: De handschoen is geworpen.
1: Ja, ja? Ja.
0: Champs-Élysées, dat klinkt natuurlijk wel mooi, hè, dat je daar vandaan vertrekt.
1: Ja, ja. Of van onder de Eiffeltoren kan ook.
0: Ja,
1: natuurlijk.
0: Ook heel mooi. Maar goed, de Europa Run, bekend om de hele mooie verhalen die er ook gebeuren tijdens onderweg.
1: Ja, duizenden verhalen.
0: Ja.
1: Ja.
0: Heb je hem zelf ooit gelopen?
1: Nee, helaas niet. Mijn ervaring met de Europa Run zelf is dat ik vaak teams zeg maar ook wel gefaciliteerd heb op locaties waar ze konden trainen. Dat was mijn eerste aanraking met de Europa Run, zeg maar midden jaren 90. Als ik het goed heb, 97 of 98. En dat was een Barendrechts team.
0: Ja.
1: Geleerd vanuit de gemeente Barendrecht. Nou, hoe ze waar het is echt heel Europa Run minded. En ik werkte in Zeeland en daar had ik heel veel contact met een heer Silvis. Een hele markante man. En een van zijn kinderen die ging de Europa Run doen en kwam zodoende bij mij terecht. Dus faciliteren van teams, op de finish gestaan en loodjes gekocht. Dat was eigenlijk.
0: Goed, zo ben jij begonnen.
1: Ja,
0: dat is heel mooi. In ieder geval, zo rol je erin. Mensen rollen er op een gegeven moment in. Hè? Op een gegeven ogenblik ga je verder de organisatie in.
1: Ja.
0: Je hebt een aantal illustere voorgangers allemaal gehad. En de laatste was ook ooit de trainer van Sparta, hè?
1: Ja. Ja.
0: En zo rol je erin. Het lijkt me een enorme organisatie om dit allemaal voor elkaar te krijgen.
1: Ja, klopt. Er komt best veel bij kijken wat je van buiten niet zo goed kan zien.
0: Nee.
1: Ja, dat klopt. Het is een hele grote organisatie, vooral dan bestaande uit vrijwilligers.
0: Ja.
1: Maar dat zijn niet zomaar vrijwilligers. Dat zijn vaak vrijwilligers die professionals zijn in hun vakgebied. En als je daarop een ontleedt en je gaat erover nadenken, ja, dan begint het al, als alleen over het evenement gaat, hè, nog even los van de voorbereiding. Ja. Dat je op een startlocatie staat met een paar duizend man. Nou, om zoiets te organiseren, dat is al een evenement op zich. Maar vervolgens gaan al die mensen de route op. En dan moet je bedenken van, ja, wat heb je daar eigenlijk allemaal nodig? Dus we hebben controleposten onderweg. Maar dat zijn niet alleen maar controleposten waar je net als bij de Elfsteden toch een vinkje moet zetten als team. Nee. Maar het is ook een soort kleine basisplek waar onze vrijwilligers die op de route zijn kunnen eten, drinken, desnoods slapen. Een paar acetamol krijgen voor de hoofdpijn. Nee, dus er komt echt heel veel bij kijken. Ja. En je moet je voorstellen, als je zo'n route van de Roperun, als wij daar overheen gaan, ja, die moet je al een paar keer hebben gedaan met een heel team om alle ins en outs van zijn route ook zeg maar te kennen. Ja. En vervolgens die route ook te gaan communiceren.
0: Dat betekent dat jullie dan zelf gaan lopen of dat je zegt we gaan rijden?
1: Rijden, motoren, dus er zijn echt vrijwilligers die offeren weekend.

0: ervoor dat die gewoon op een goede manier zeg maar, te werk kunnen gaan. Het is natuurlijk ook een grote financiële huishouding, want er gaat natuurlijk ook veel geld in om. Dus dat is ook allemaal arbeid. Maar ja, goed, we hebben natuurlijk ook nog die goede doelen die we stellen. Ja. Dus wij krijgen per maand aanvragen van doelen. Ongeveer zo'n 20 per maand. Maar ook daar stopt het niet bij. Want vaak ga je natuurlijk ook nog naar die doelen toe om te kijken hoe het eraan toe gaat. We hebben check-uitreiking, we hebben gesprekken. Dus eigenlijk doe je nog heel veel afwijzen gedurende het jaar. Ondanks dat het meer dan 40 uur per week was.
1: Lijkt me best lastig als je moet afwijzen.
0: Ja, want dat is heel vervelend.
1: Als de aanvraag wordt niet voor niks gedaan.
0: Nee, eigenlijk wil je overal tegelijk kunnen zijn. Nou, daar hebben we wel wat op gevonden. Dus ik probeer zeg maar ook soms vrijwilligers naar voren te zetten. Of de teams van de Hopen. Om die zeg maar als ambassadeur ook van ons een rol te vervullen. Zo kan je toch je zichtbaarheid laten zien. En tegelijkertijd kan je de mensen die het doen ook op die manier eren voor het werk wat is geleverd.
1: Ja, we gaan even onderbreken met muziek. En dan laten we het even aan Koos over.
2: Prima. Leslie mag ook aangeven wat hij mooi vindt. Maar...
1: Nou, roept u maar, Leslie.
0: Of wat ik mooi vind, goh.
2: Iets wat toepasselijk is misschien, ik weet het niet.
0: In ieder geval een nummer van Snow Patrol vind ik... Chasing Cars vind ik in ieder geval een heel mooi nummer. Dus dat vind ik wel iets wat in ieder geval bij mij past. Maar misschien de Hopen vraagt weer andere nummers, hoor.
1: Nee, dat weet ik. Maar Koos die is vingervlug en die heeft het archief geopend. En Koos, lukt het je?
2: Ja, daar komt hij al, hoor. Althans, als hij er zin in heeft. Live in Berlijn doen we maar vandaag. Snow Patrol.

0: Ja. Die trekt mijn homeboek weer mee.
1: Ja. Ja, de, op een of andere lukt dat bij ons niet.
0: Ja.
1: Nee.
0: De Roperun. De Roperun is een bekende loop. Het is een landelijke loop. Het is een internationale loop. Beperkt zich niet alleen tot Nederlandse teams. Je ziet ook teams uit België. Je ziet teams uit Frankrijk. Ja, eigenlijk zou je zeggen van dat moet internationaal helemaal op de kaart staan. Is dat ook zo?
1: Nou, overal waar de route komt, heeft het bekendheid. Maar zodra we wat van de route afgaan, dan appt dat snel weg.
0: Ja. Ja,
1: en dat is heel bijzonder. Zo kom je soms door een stad bijvoorbeeld heen. In België bijvoorbeeld, Zeelen. Daar ben je denk ik zelf ook ooit wel eens heen gegaan.
0: Ja.
1: En ja, daar kent iedereen de Roper. En ik heb het 2 jaar geleden heb ik het getest. Ik heb ergens gewoon aangeklopt op een deur. Van, en mag ik wat vragen, kent u de Roper? Ja, natuurlijk ken ik de Roper. Maar een dorp verder kent niemand het.
0: Nee. Hoe komt dat?
1: Ja, dat is omdat de impact die de Roper maakt, dat raakt mensen. En zodra het mensen raakt, gaan ze er wat mee doen. Maar het raakt natuurlijk niet iedereen in Nederland of iedereen in Frankrijk of in België. En ja, dan gebeurt er ook soms niets mee. Wat ik zei, in Zeelen was er zelfs een hele tijd een wethouder, Schepen heet het in België,
0: ja.
1: Voor de Roperun. Speciaal dat het dorp, als wij voorbij komen, een hele festiviteit daaromheen organiseerde.
0: Dus je had daar een wethouder met de Roperun in zijn portefeuille?
1: Ja, met budget. Ja,
0: ja.
1: Ja.
0: Ja, want dat weet ik wel, als je door Zeelen liep, voor de luisteraars, ik heb ook wel eens wat gelopen, dan was het één groot feest.
1: Eén groot feest, en dat werd geïnitieerd door de gemeente.
0: Ja.
1: En dat werd eigenlijk een soort koningsdagachtig iets.
0: Ja.
1: Dat is natuurlijk voor de deelnemers is dat natuurlijk fantastisch om mee te maken. Maar voor die bevolking daar ook.
0: Ja.
1: Ja. En daar is ook een stichting uit voortgekomen die daar mensen weer in België helpt. Die steunen wij weer, en et cetera.
0: Ja.
1: Ja.
0: Media. Daar gaan we het ook maar over hebben. Want de Alpe d'Huez, die fietstocht en de Alpe d'Huez, die krijgt altijd heel veel brede media belangstelling.
1: Klopt, ja.
0: Kijk ik naar de Roperun, het haalt het wel. Het journaal, kort, Rijnmond, collega's van Rijnmond besteden er aandacht aan. De radioverbindingen worden wel gedaan. Maar ik denk van, hoe komt dat toch? Want met alle respect voor de Alpe d'Huez en wat er allemaal gedaan wordt, wat de Roperun doet, is ook, heeft een grote maatschappelijke impact.
1: Ja.
0: Zijn jullie te bescheiden?
1: Ja, zeker. De Roperun heeft een soort verkeerde manier van bescheidenheid. En dat komt al die mooie dingen die we net ook noemden, van het evenement, van de goede doelen die we steunen, en de aanvraag die we krijgen om de doelen te kunnen steunen. Daar stopt het vaak een beetje met betrekking tot het werk wat Roperun heeft geleverd. En Roperunners gaan dan weer door naar het volgende. Terwijl we mogelijk best wel wat aandacht vragen voor de prestatie die we met z'n allen leveren. Omdat we afgelopen 35 jaar hebben we al meer dan 100 miljoen euro kunnen doneren aan al die organisaties die in Nederland bezig zijn om mensen met kanker te helpen. Dus dat verdient best wel de aandacht. En ik denk ook dat de Roperun het ook in zich heeft om ook voor nationale televisie een mooi item te zijn. Er zit zoveel in. Het evenement, de verhalen waarom we het met z'n allen doen. Het is eigenlijk ik denk toch ook wel een van de moeders van sportevenementen voor een goed doel. Want we praten over 1992, dat de eerste Roper was. Toen waren al die anderen er nog niet. En dat daar ik mist, en dan vind ik met name de publieke omroep, die mist daar wel iets.
0: Ja, ja. Die zou daar inderdaad meer aan mogen doen. Maar goed, wij zijn ook een publiek omroep, maar wij besteden er wel aandacht aan.
1: Ja, ik moet dan een onderscheid maken, want de lokale omroepen die besteden er heel veel aandacht aan.
0: Ja, ja. En dat de grotere publieke omroepen zouden daar ook best wel wat meer aandacht aan mogen besteden. Want uiteindelijk, het geld gaat door heel Nederland, hè?
1: Zeker,
0: want het beperkt zich niet tot Rotterdam of wat dan ook.
1: Nee, en het kent ook vraagstukken. Zelfs politieke vraagstukken kan je eraan koppelen. Want de palliatieve zorg in Nederland is, zeg maar, bijna allemaal, zijn allemaal particuliere initiatieven die de Roperun steunt. Het zijn dus geen overheidswegen activiteiten. En daar laat de overheid ook wat liggen. En dat is best voor een praatprogramma als bijvoorbeeld een Eva best een interessant item om zo tijdens de Roperun en die palliatieve zorg en het evenement om dat aan elkaar te koppelen.
0: Ja. In ieder geval, misschien wordt het opgepikt. Hè?
1: Wie weet.
0: Je weet het nooit.
1: Nee.
0: Ik vertel het jou in de pauze voor de luisteraars. Ik heb ook de eer gehad en het genoegen gehad om een drietal keren mee te lopen met de Roperun. En wat mij bijgebleven is, de intensheid van een team wat je gedurende die drie dagen, als een soort snelkookpan met elkaar je leven deelt.
1: Ja.
0: Los van de periode ervoor dat er inderdaad allerlei acties ondernomen worden om geld in te zamelen. Maar ook mensen, en dat kunnen mensen ook zien als ze naar de finishlijn gaan, van dat er dus ook heel veel mensen mee lopen met een missie.
1: Ja.
0: Iemand die ze kwijtgeraakt, verloren hebben, of iemand die ook kanker heeft. En dat ze zich daar hebben voor ingezet in het team. En dat is het mooie van de Roperun is inderdaad, ik was slechts loper. Ik heb altijd gezegd van, het is leuk dat die lopers aandacht krijgen met de grootste prestaties. Die zitten in het team. En ik heb altijd heel veel respect voor de fietsers gehad. De fietsers die in een laag tempo moeten fietsen. Ja. En die doen de hele shift, terwijl een loper een stukje van de shift steeds doet.
1: Ja.
0: In dat trage tempo moeten fietsen. En die scheidslijnen, zeg maar, tussen lopen en fietsen, dat vervalt in het hele team gebeuren.
1: Ja.
0: Men is een team.
1: Ja, ik spreek natuurlijk best veel teams en ik ben ook altijd benieuwd van hoe ze het ervaren. Maar soms hoef je de vraag niet te stellen en dan kan je het nader ook gewoon zien wat ze hebben beleefd.
0: Ja.
1: En je moet je natuurlijk voorstellen, als je zo'n weekend met elkaar samen bent, je wordt natuurlijk ook moe. We praten over rusttijden, vaak geen slaaptijden. Je slaapt heel weinig. Het is non-stop. Je wordt 's nachts om 2 weer wakker gemaakt om vervolgens te gaan lopen. En de fietsers die gaan maar door.
0: Ja.
1: En dat is echt zwaar. Er zitten ook muurtjes bij in België. En dan bedoel ik de wielenmuurtjes. De muur van Gerardsbergen moet je even op. 20% op het stelste stuk.
0: Ja.
1: Ga er maar aan staan. Maar de emotie die op een gegeven moment gaat spelen binnen zo'n team, omdat hetgeen waarom het team bestaat, dat komt vaak in zo'n weekend ook naar voren.
0: Ja.
1: En dat zie je op een gegeven moment aan de buitenkant af. Zeker op het moment dat men de finish passeert op de Coolsingel. Ja, dan spat dat vaak van zo'n team af. En je ziet bij de finish zie je soms een team lachend aankomen. Want dan komen alle teamleden bij elkaar. En dan zie je bijvoorbeeld iemand even in het publiek kijken. Daar staat nog iemand anders die ze kennen. En dan zie je mensen gewoon in 1000 stukjes breken. Ja. Om het verhaal waarom ze eigenlijk meedoen voor de Roperun.
0: Ja.
1: Aan de Roperun.
0: Je ziet ook vaak hè, t-shirts, shirt met afbeeldingen van de liefde. Of oude teamleden die ooit gelopen hebben, die zelf ook daar gevallen zijn. Maar wat me ook wel opvalt, want we hadden het net over, ja, die landelijke media mogen misschien best wel wat meer aandacht aan besteden. Maar je ziet dus wel bijvoorbeeld de publieke omroep, de NOS, zie je ook meelopen met die teams.
1: Ja,
0: het zijn soms hele grote denk van, ja.
1: Ja, zeker. En we hebben ook vrijwilligers vanuit NOS camera, mensen van SBS die presenteren. Dus er zitten zeker wel linkjes, maar het is alsof, ja, soms ken je toch wel eens als je in een organisatie heb je die persoon die er altijd voor iedereen is. En dat is dan een soort inventaris. Wij zijn denk ik een beetje het inventaris van de goede doelenactiviteit als sportevenement. Dat is vanzelfsprekend.
0: Ja.
1: Dat krijgt geen aandacht, maar het verdient het wel.
0: Je bent een vastgegeven.
1: Ja.
0: Ja, maar dat vastgegeven wordt ieder jaar natuurlijk toch weer op de proef gesteld als organisator. Je hebt ongetwijfeld vaste mensen die je altijd weer daar kan inzetten. Maar ook in een organisatie heeft altijd veranderingen.
1: Zeker, zeker. En in wat dat betreft, Europa bestaat 35 jaar. Er zijn mensen die zijn er vanaf het eerste uur bij. Maar je kan je voorstellen, die lopen tegen de 70 aan, soms zelfs daar overheen. Dus nieuwe deelnemers, dat is echt heel belangrijk om eens een keer te zeggen van, nou, ik doe die individuele activiteit voor het goede doel. Wat natuurlijk ook heel belangrijk is, die doe ik eens een keer niet. Maar ik ga hem eens inzetten voor die mooie estafette loop. En ik ga eens een keer met een team dat beleven. Want deelnemers, die kunnen we echt goed gebruiken. Jonge mensen. Kijk, steeds meer mensen komen ook in aanraking met de ziekte kanker. Het grijpt om ons heen. Vaak is de acute zorg in de palliatieve fase nog misschien niet voor jonge mensen daar. Maar het komt er wel aan. Ik heb het onlangs zelf mogen ervaren. Mijn vader is overleden aan asbestkanker. Heeft in een hospice gezeten. En op het eerste moment dat wij in het hospice zaten, ging die in een stoel zitten. Een sta-opstoel. Dat is een comfortabele stoel. En die is geschonken door de Roperun. En ja, zo zie je die hospiceorganisatie die mensen helpt. De Roperun die mensen helpt. Dus het is echt goed dat ook jonge mensen bewust zijn van de palliatieve zorg voor mensen met kanker. Niet alleen onderzoek. En ik zou zeggen, doe eens mee. Ja. Ga het regelen.
0: Ja, ga regelen. Betrokkenheid zou iedereen moeten hebben. Want iedereen kent wel iemand in zijn omgeving waar je zegt van ja, die is daaraan overleden of die lijdt eraan, die wordt ervoor behandeld. Wat deelnemer betreft, het aantal teams. We hebben het over duizenden mensen die deelnemen. Hoeveel teams doen er mee? Er ligt daar een maximum aan.
1: Er is zeker een maximum. Wij hebben hier op dit moment, het kent wel meer ruimte, maar we zeggen 200 teams per route. We hebben natuurlijk twee routes. Eentje vanuit Enschede die start en eentje vanuit Clusteren, Frankrijk.
0: Allebei 500 kilometer?
1: Allebei meer dan 500 kilometer, 45 om 65. Frankrijk is iets korter vanwege de heuvelachtige parcours. We hebben op dit moment meer dan 200 teams. Maar we zien dat stabiliseert. Dus het mag echt wel meer zijn. We hebben een hele mooie route in Nederland. Want Nederland is ook een prachtig land om de roperen te organiseren. Waarom? Wij blinken uit in organiserend vermogen. Dus er zijn heel veel mooie doorkomsten. Feestjes onderweg. Maar ook dat het landschap heel snel afwisselt. Van straat naar dorp, stad, landelijk gebied. En dat is in Frankrijk wat uitgerekter. En in België ook weer anders. Maar goed, dat heeft wel de charme.
0: Ja. Dat heeft de charme. Merk je nou ook dat gemeenten waar ze de doorkomsten zijn, dat die betrokken zijn?
1: Ja, dat is heel wisselend. De ene dus wel en de ander dus niet. En dat is wonderlijk. En dat heeft vaak te maken met de persoonlijke ervaring van mensen.
0: Ja.
1: Spreek ik een wethouder die iemand verloren heeft, dan heb ik een aanknopingspunt en dan hebben we een goed gesprek. En dan zegt hij, ik ga mijn schouders eronder zetten. Ik ga vereniging X of kerk Y ga ik vragen om te helpen. En dan gaan we iets moois organiseren. Soms is het een laan van bezinning. Dus dat je dan kom je als loper voorbij en dan is het een heel emotioneel moment. En een ander moment is daar een mooi lied van Frans Bauer en is het feest. Ja, en dat zie je gemeentes dus echt doen. Die ondersteunen dat ook. Dus ook daar wil ik weer oproepen van ja, gemeentes, help ons om het voor de deelnemers mooi te maken.
0: Ja.
1: Maar je kan ook op die manier je stad laten zien wat je kan.
0: Ja. Mooiste momenten die je voor de geest kan halen.
1: Ja, een van mijn mooiste momenten was een moment bij de finish. Ik illustreerde dat net eigenlijk al een beetje. Ik ben bij de finish zelf actief. Ik spreek met de burgemeester is er ook altijd van Rotterdam. Soms ook andere wethouders, burgemeester, sponsor. Dus ik ben in gesprek. Ik ontvang teams. Maar ik geef mezelf soms ook een moment om even een paar stapjes terug te doen en te kijken van wat zie ik nou eigenlijk. En dan zie ik al die mensen die zelf hebben bedacht. Dus het is echt een collectief gevoel.
0: Ja.
1: Van ik ga de roperen helpen. De deelnemers, maar ook het publiek wat langs de lijn staat. De vrijwilligers. En als ik dan daarnaar kijk. En dan denk ik op dat moment zie ik al die mensen zich inzetten voor de roperen. Maar ik weet ook dat mensen nog op het parcours zijn op dat moment. Want teams komen niet allemaal tegelijk binnen. Dus die doorkomst in Oud-Beijerland en Hardingsveld. Daar zijn ook allemaal mensen actief. En als ik dan dat tot me laat komen. Ja, dat is eigenlijk mijn mooiste moment. Dat iedereen vrijblijvend zo'n organisatie steunt.
0: Ja. Aankomst was altijd van oudsher op de Coolsingel.
1: Ja.
0: Werd het verplaatst. Dit jaar?
1: Ja, dit jaar is zeker weer de Coolsingel. De Binnenrotte is ook een hele mooie locatie. En dat is altijd een beetje het alternatief. Nou, Hofplein in Rotterdam wordt verbouwd. Vandaar dat we niet op de Coolsingel vorig jaar terecht konden. Maar de Binnenrotte is ook erg leuk. Ik vind het heel charmant. We hebben de kerk op de achtergrond. Het is iets compacter. Maar ja, de Coolsingel is natuurlijk iconisch. Ja,
0: het is het epicentrum, hè?
1: Ja, het is de kampioenschappen van Feyenoord. Misschien ooit in de toekomst van Sparta of Excelsior. Wie zal het zeggen? Maar
0: het was toch in de jaren 50 het laatste kampioenschap van Sparta?
1: Ja, dat denk ik, ja. Ja, dat denk ik wel. Maar goed, ze hebben er ook wel wat behaald. Voor kampioenschappen te vieren van in ieder geval Feyenoord, de marathon en de roperen.
0: Ja, in ieder geval, dit jaar gaat het weer starten. Er wordt meer dan 500 kilometer gelopen. Estafette, ieder zijn eigen team, zijn eigen tempo. Snelle teams, langzamere teams. Maar eigenlijk maakt dat geen bal uit.
1: Nee, het is geen wedstrijd.
0: Het is gewoon geld ophalen, met elkaar een team zijn en weten waarvoor je het doet.
1: Ja, meedoen voor een ander.
0: Ja. De lopers en de fietsen, die lijden. Maar die leiden voor een goed doel.
1: Zeker, zeker. En vorig jaar was er een item gemaakt onderweg. een jonge man. Die deed mee. Die was 16 jaar, dus dat is pittig.
0: Ja.
1: En die ging ook vertellen hoe die zeg maar ook de nacht is doorgekomen. En dat hij geïnspireerd werd. En hij had zijn moeder verloren aan kanker. En zijn vader ging meedoen aan de roperen. En die is daarna, niet na de roperen, maar vlak daarna, is die overleden aan een hartstilstand. Dus die jongen is alleen samen met zijn zusje. En die heeft nu zelf de roperen beleefd. En die zei ook van, met hun in mijn gedachten kon ik iedere stap weer blijven zetten. Ja, dat...
0: Ja, daar word je stil van, hè?
1: Ja, ja.
0: Ja, ja, de drama is ook verbonden aan de roperen. Nou, Leslie, ik vond het heel mooi om zo met jou in gesprek te zijn. We komen elkaar weer tegen op de finishlijn. In ieder geval, voor het programma zal ik in ieder geval een radioverslag maken. Ik wens jou heel veel succes bij de organisatie die toch iedere keer toch wel een huzarenstukje is om dat weer voor elkaar te krijgen. Ondanks dat er draaiboeken zijn, altijd net die onvolkomenheden. Soms pech, motorpech.
1: Zeker.
0: Want laten we ook niet vergeten, heel veel motorrijders die rijden mee. Er kunnen soms dingen gebeuren, die houden de veiligheid in de gaten.
1: Ja.
0: Voor de luisteraars die denken van, daar zou ik wel eens een keer naartoe willen gaan. Of zo. Ja, hebben jullie een website waar alles gevonden kan worden?
1: Ja, www.roperun.nl. Heel simpel. Daar kan je heel veel informatie krijgen. Je kan er ook natuurlijk donaties doen tot steun. Dat kan je aan de Roperun doen. Maar ook de deelnemende teams kan je daar allemaal vinden om hen te steunen. Op de Consingel is tweede Pinksterdag natuurlijk de finish. Als je gelegenheid hebt op maandag 25 mei, kom gerust langs. Want wat we net besproken hebben, dat ga je ervaren en zien. Dus het is ook het eren van de mensen die prestaties leveren en het geld inzamelen. Maar ook als je toevallig woont waar de roperen voorbij komt, ga er eens een kijkje nemen, want het is echt hartstikke leuk.
0: Ja, die route, die kunnen ze overal vinden?
1: Zeker, ja. Die op de route, website van de roperen, tik route in bij de zoekbalk en dan krijg je de Nederlandse route en de Franse route. Dus dan kan je zo bepalen waar je eerste, tweede Pinksterdag naartoe gaat.
0: Ze start in Nederland. En waar?
1: Bij Vliegveld Twente, evenementenlocatie. En dan vervolgens gaan we een stukje naar het noorden, richting Coevorden. En dan vervolgens gaan we weer naar beneden. En komen we uiteindelijk uit natuurlijk in Rotterdam, via Almelo, Zutphen, Arnhem, Hardingsveld. En de Franse route begint in Klasteren. Gaat vervolgens zeg maar zijn weg vinden in België, Gerardsbergen, Dendermonde, Zeelen natuurlijk, Aalst. En vervolgens het Brabantse land.
0: Waar komen ze binnen, Rozen?
1: Net onder Roosendaal, zeg maar. En dan gaan we eerst een stukje naar rechts. Gaan we helemaal richting Tilburg. En dan komen we terug via Sprundel. Wat een hele leuke doorkomst is. Dat is ook een aanrader. Weer terug naar Roosendaal en omhoog Willemstad. En dan zo naar Oud-Beijen, of Nummersdorp, Oud-Beijenland.
0: Ik meen dat het Roosendaal was, waar het als een feest was als je binnengehaald werd.
1: Ja, de burgemeester staat daar heel de nacht iedereen op te wachten. En we hebben daar 2 jaar geleden heb ik daar zelfs nachts gestaan om een mooie check-uitreiking te doen aan een hospice.
0: Nou, ga zo door. Ik wens hier wel heel veel succes. En Rotterdam sluit natuurlijk sowieso de roperen in haar hart. Maar niet alleen Rotterdam, ook hier in de Drechtsteden. Want we weten gewoon dat er teams uit de Drechtsteden ook meelopen. We weten ook dat de lokale omroepen daar ook bij betrokken zijn. Ook in de Hoekse Waard. Kortom, er gebeurt van alles. En iedereen voelt zich betrokken bij de roperen. En dat is denk ik het gevoel van
1: mooi.
0: De roperen.
1: Roperen gevoel, mooi.
0: Zo.
1: Dankjewel.

0: jouw stad, jouw radio. Rechtsstad FM. Met het nieuws van 12 uur.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. Het door een hantavirus getroffen cruiseschip de Hondius is weer terug in Nederland. Het heeft aangemeerd in de Europoort. Aan boord zijn nog 37 mensen. Door de uitbraak van het virus overleden 3 mensen. Het lichaam van 1 van hen is nog aan boord, zegt deze NOS-verslaggever.
2: Het is een Duitse vrouw. Om privacyredenen wordt niet verteld waarom dat allemaal nog zo is. En dus die 25 bemanningsleden en een arts en een verpleegkundige zijn nog aan boord. Dat zijn 2 Nederlanders, die laatste 2, die gaan gewoon thuis in quarantaine. En die overige opvarenden, daar staan dus Porta Cabins voor klaar. En dan kunnen ze mogelijk wekenlang hier in quarantaine moeten blijven.
1: De haven Rotterdam is voor een deel afgezet, zodat de passagiers niet in contact komen met andere mensen. Bouwbedrijven Duro Vermeer en Heijmans gaan een deel van de opknapbeurt aan de Drechttunnel uitvoeren, meldt het ministerie van Infrastructuur. De waarde van het contract ligt rond een 250 miljoen euro. De bedrijven gaan alle technische onderdelen vervangen. Ook worden beton, het asfalt en de plafondconstructie aangepakt. De bouwbedrijven blijven ook betrokken voor het onderhoud. De A16 is een van de belangrijkste verkeersaders van ons land, met meer dan 150.000 voertuigen die elke dag door de Drechttunnel gaan. De bedoeling is dat de werkzaamheden worden uitgevoerd in de zomers van 2029 en 2030. Minister Heijnen gaat met een nieuw plan naar Brussel om alsnog miljoenen uit het coronaherstelfonds te krijgen. Die dreigt Nederland mis te lopen omdat hervormingen die aan Europa zijn beloofd niet van de grond komen. Het gaat bijvoorbeeld om rekeningrijden en een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering voor ZZP'ers. Als die maatregelen niet worden doorgevoerd, kan Den Haag veel geld mislopen, zegt deze verslaggever.
3: Nederland heeft dus nog niet kunnen voldoen aan die voorwaarden voor dat fonds. Ja, dat betekent dat Brussel inderdaad geld kan gaan korten. 600 miljoen per gemiste hervorming zou dat kunnen schelen. En dat zou wel een domper zijn, want dat geld, die 5,4 miljard, ja, die staat wel gewoon in de begroting.
1: Minister Heijnen is positief en denkt dat Brussel gaat instemmen met zijn plannen. Bij een aardbeving in de zuidelijke Chinese regio Guangxi zijn zeker 2 mensen om het leven gekomen. Door de aardbeving met een kracht van 5,2 stortte volgens de staatszender vanmorgen 13 gebouwen in. Meer dan 7000 mensen zijn geëvacueerd. 1 persoon wordt vermist, 4 anderen zijn naar het ziekenhuis gebracht. Het weer, af en toe zon, vanmiddag enkele buien. Er kan behoorlijk wat regen bij zitten, zelfs met onweer of hagel, tot 14 tot 16 graden. Want in waren zon wat buien vanavond, maar op de meeste plaatsen wel droog. Morgen grijs, in de middag wat regen of motregen en het wordt 15 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
4: Hoor jij hem al? De stoomfluit in de verte? Dordt in Stoom komt er weer aan. Vrijdagavond 29 mei begint het met de spectaculaire vlootschouw bij het Groothoofd. Daarna kun je een weekend lang genieten van het grootste stoomevenement van Europa. Met tientallen stoomboten, treinen en oldtimers en ook de karakteristieke shantykoren, gezellige foodcourts en een gigantische modelbouwshow. Het evenement is gratis te bezoeken, maar voor sommige activiteiten heb je een ticket nodig. En die zijn alleen online te regelen. Dus bestel op tijd. Kom 29, 30 en 31 mei kijken, beleven en genieten. Tijdens Dordt in Stoom.
5: Luister eens. Dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker, de hypotheker.
6: Hardlopen? Pluto Sports. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sports. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sports. Pluto Sports, dat is makkelijk scoren.
7: Elke dag zijn er dieren in nood. Gewond, verwaarloosd of zonder thuis. Stichting Dierenhulp staat klaar met liefdevolle opvang en medische zorg. Met sterilisatie voorkomen we nieuw dierenleed nog voor het begint. Dieren rekenen op mensen die om hen geven. Op mensen zoals jij. Help mee. Ga naar dierenhulp.nl. Samen geven we een tweede kans. Dierenhulp.nl.
0: Drechtstad FM. 1 radiostation voor Dordrecht en Papendrecht op 95.7 en 105 FM.
8: Oh yeah, jouw stad, jouw radio.
0: Studio De Wit.

0: Ja, welkom in het derde uur van Studio De Wit. Dan zitten we hier aan de politieke standtafel. Afgelopen week werd er in de commissievergadering van de gemeenteraad nadrukkelijk aandacht gevraagd voor het geweld tegen vrouwen. En de vertegenwoordigers, degene die het woord gevoerd hebben hier in de commissie, laat ik het zo stellen, Mary Ruijs.
1: Inge Stevens.
0: Goed zo, dan hebben ze een rijke stem gehoord. Inge en Mary, jullie hebben het woord gevoerd. Jullie zijn geen onbekenden. In die zin, jullie zijn allebei oud-gemeenteraadsleden. Jullie weten hoe de klappen van de politieke zweep vallen. En jullie hebben altijd ingezet zeg maar, voor het sociaal domein, alles wat ermee te maken heeft, dat jullie er sterk voor gemaakt hebben. Daar gaan jullie onverminderd mee door. Het geweld tegen vrouwen is nog steeds een politiek aandachtspunt. Het is langzaam weer duidelijk gemaakt hoe dat loopt. Dan hebben we het niet alleen over zeg maar, het geweld in de vorm van wat achter de deur gebeurt, maar ook andere zaken wat nog steeds speelt, zoals je hier ziet. Een kwestie van in Dordrecht een man die aan de bar een jonge vrouw onder haar jurkje zit te strelen zonder te vragen en dat meisje helemaal verslag is gegaan en de man zich van geen kwaad bewust was. Kortom, er is nog een hele lange weg te gaan voordat er inderdaad misschien doelen bereikt worden. Jullie vragen aandacht voor het geweld tegen vrouwen, de voorzieningen die er nodig zijn. Unaniem heeft de gemeenteraad in het verleden daar toch al gezegd van, nou, daar willen we alles aan doen. Wat is de stand van zaken?
1: Ja, de aandacht is er, maar wij vinden dat de echt activiteiten, dat beter mag. Bijvoorbeeld wat in het artikel ook staat in de krant, maar wat we ook in de raad hebben gezegd, dat huis wat nu in Rotterdam is, Philomena, waar alle organisaties die betrokken worden wanneer er geweld door vrouwen wordt gemeld. Hè? Ja. Dus dat is, noem jij ze dadelijk maar een aantal instellingen. Dat is geweldig, want we hebben de ervaring, want we hebben samen heel veel ervaring op het gebied van geweld aan vrouwen. Dat vrouwen het heel moeilijk vinden om naar de politie te gaan, al is er nog zoveel gebeurd. En als ze dan gaan, dat zegt de politie, die weet je wel waar je aan begint. Het is een moeilijk traject, één. En als ze dan trajecten gaan, dan moeten ze naar die, dan moeten ze naar Veilig Thuis, dan moeten ze naar... Maar ze van hot naar
0: her lopen. Ja, kortom, wat jij zegt, als ik het mag samenvatten. Ja. Jij zegt heel simpel van, de politie is op, die zegt van kom maar. En vervolgens komen de vrouwen en dan krijgen ze van, ja, zou je het wel doen? Want je gaat een traject in, dat is heel ontmoedigend. En je weet niet of je dat gaat volbrengen.
1: Nou, is het beter dan ik ben, zo duidelijk is het. Ja,
0: dan heb ik het goed verstaan. Ja. In ieder geval voor de duidelijkheid. Inge, jij bent er ook heel nadrukkelijk mee bezig. Je maakt je er ook hard voor bezig. Philomena, je noemt het al, Mary. We weten gewoon dat de gemeente toch naar Rotterdam is gegaan om te kijken.
2: Dat klopt. De burgemeester zelf is ook wezen kijken. En ze hebben daar onderzoek naar gedaan. En Philomena is eigenlijk een instelling waar vrouwen en kinderen terecht kunnen voor hun veiligheid. Recent is er nog een Philomena geopend in Amsterdam, in Brabant en in Groningen. Dus het gaat echt wel landelijk een uitdraai krijgen. Het belangrijkste daarin is dat ik denk van, kijk, je hebt daar het Openbaar Ministerie, politie, alles zit daar in huis. Ook veiligheid voor de kinderen en ook voor de daders, dadertherapie. Er kunnen huisverboden, er kunnen van allerlei RWR-systemen, de straatverboden, dat soort dingen kunnen er komen. Wat er hier in Dordrecht gebeurt, is dat Philomena werkt heel veel samen met Veilig Thuis. Veilig Thuis, het is een heel ingewikkeld verhaal en ik kan hem heel goed voorstellen dat mensen daar niks van snappen. Veilig Thuis is op Drechtstedenniveau. Dus dat betekent dat alle gemeenten die in de Drechtsteden zitten mee moeten doen om hier een Philomena te krijgen in de Drechtsteden. Het is dus niet de bedoeling dat Dordrecht dat alleen doet. Het moet gedaan worden door alle gemeenten in de Drechtsteden. Nou, en daar is de gemeente op dit moment nog mee bezig om te kijken van hoe dat financieel aangepakt moet worden en hoe ze dan dat voor elkaar kunnen krijgen met de andere gemeenten.
0: Je zou zeggen van nou, in Alblasserdam, overal speelt zich dit af. Ik bedoel, wat er niet zegt, het is niet exclusief voor Dordrecht. Een grote stad komt natuurlijk andere situaties tegen dan in een dorp. Maar uiteindelijk, geweld speelt zich overal af.
1: Zeker.
0: Dan zou je zeggen, van, dan moeten de gemeenten daar toch veel moeite voor doen om dat te realiseren.
2: Ja, dat zou ook heel mooi zijn dat de gemeente dat zeg maar gaat realiseren. Je ziet eigenlijk wel van dat er altijd wel gedacht werd aan... we hebben een veilig thuis, maar mensen vergissen zich heel vaak. Maar veilig thuis biedt namelijk geen hulpverlening. Veilig thuis is voor melding, informatie, advies en eventuele doorverwijzing. En wat Mary ook al net aangaf, op het moment dat je meldt bij veilig thuis... en het is een gevaarlijke situatie, er komt onderzoek... vervolgens moet je dan weer door naar, ik noem maar wat... ik weet niet of dat dan altijd nodig is... naar een sociaal wijkteam of naar een jeugdbescherming... en vervolgens moet je dat verhaal weer vertellen. Bij de politie is het zo van... je moet eigenlijk altijd een soort bewijslast bij je hebben. Het is vaak een één-op-één situatie en dat is best heel lastig. Nou, al die componenten bij elkaar, dan zie je dus dat dat binnen Philomena... dat dat gewoon door die samenwerking met politie, met het Openbaar Ministerie... zie je dus dat de wetgeving daar ook in verandert. Maar je ziet ook dat er veel meer aandacht is voor die geweldplegingen... zoals bijvoorbeeld stalken, zoals inderdaad straatintimidatie... Nou, dat soort zaken. En dan denk ik van het moment dat je daar die samenwerking... hoe belangrijk dat is tussen de instellingen... want daarmee help je dan de vrouw, het kind en eventueel ook de daden. En ik denk dat Dordrecht, of tenminste ik moet eigenlijk zeggen... Drechtsteden, maar vooral Dordt, pas eigenlijk net mee bezig is... om dat meer op de kaart te krijgen. Want persoonlijk, maar dat is mijn persoonlijke mening... denk ik van is het de laatste jaren aardig stil geweest in politiek... omtrent dit hele fenomeen... als het gaat over zorg.
0: Ja, maar ik kan me nog herinneren dat in het, het stationsgebouw... was het een bijeenkomst. Er waren toen ook Tweede Kamerleden aanwezig. Die hebben zich ook hard voor gemaakt. Dat hebben ze ook in de Tweede Kamer hebben ze het gedaan. Ik heb ze hier ook in de uitzending gehad. Van D66, een Partij van de Arbeid. En die gaven ook aan. En die hebben ook hun succesjes geboekt. En toch heb ik het idee van al die succesjes... het zijn succesjes op het moment zelf... Het gevoel van het uitblijven van de echte structurele verandering... die voorziet in voorzieningen en in lijnen die, waardoor je verder kan gaan... ja, dat blijft een beetje achter.
2: Nee, dat is ook waar. Maar ik denk ook dat het te maken heeft natuurlijk met de wisseling van de gemeenteraad. Hè. We hebben natuurlijk de verkiezingen achter de rug en er zitten nieuwe mensen...
0: Heel veel.
2: Er moet een nieuw college komen. Dus in die zin denk ik van... is het eigenlijk dat je dan weer een beetje op een achterstand zit. En daarom zijn Mary en ik ook gewoon in de commissie geweest... afgelopen dinsdag. Om vooral duidelijk te maken van hoe belangrijk het is... dat wij dat hier in de Drechtsteden krijgen. Dus ik hoop ook echt, en dat vond ik persoonlijk ook wel wat jammer... dat er niet door de commissie gezegd is dat er een vervolg op moet komen. Ik weet dat na het zomerreces, dus na de zomervakantie... komt het terug in de raad om te kijken van... dan moet het financiële onderzoek naar de Philomena afgerond zijn.
0: Ja.
2: Dus ik hoop echt dat dat dan ook gaat gebeuren... Wij zitten daar in ieder geval als...
1: Bovenop.
0: Ja, want ik zag wel, hij zat naast me, wethouder Mark Merks, die zat er ook. Wie maakt zich er nu hard voor? Want we hadden natuurlijk Chris van Benschop, die zich ook hard voor maakt. Ja. Die is weg, hè? Die is vertrokken. Wie neemt het nu over?
2: Ik heb geen idee.
1: Dat weet ik ook niet, wat ik... toch ook nog aan willen vullen. En dan zeg je, het was vroeger altijd beter, maar dat is niet de bedoeling.
0: Nee.
1: Maar ik vind ook de vrouwen over het algemeen tegenwoordig ook weinig zichtbaar. Dus uit de stad zelf, hè, om zich te laten horen.
0: Nou, maar we hebben toch tegenwoordig weer Dolomina's.
1: Ja, heb jij ze gezien? Ik heel weinig, hoor.
0: Ja, ik heb een paar gezien bij die bijeenkomst. Er zit er een naast je.
2: Nee, mijn dochter zit erbij.
1: Ja, kom op. Maar nogmaals, het vrouwenhuis... Ja. Ik ben echt niet zo van alles wat vroeger beter. Maar we waren overal bij en we hadden acties op straat. Ik zie ze niet. En als ik de mensen erover aanspreek... ja, tijd. Ja, ik zat toen ook niet alleen te breien. Dus, tijd moet je daarvoor maken. Dus twee dingen. Dus wat Inge net aangeeft, dat we vanuit de politiek... vind ik veel krachtiger of aangedrongen moet worden... dat er meer gebeurt, want het geweld stijgt alleen maar.
0: Ja.
1: Maar ook de mensen in de straat. We zijn met elkaar verantwoordelijk voor de veiligheid. Hè? Mannen, vrouwen, in Dordrecht ook. Dus wat
0: ja, maar dan raak je denk ik een heel gevoelig punt. Hè? Je zegt van in de straat zijn we ook geweld. Mensen zouden elkaar moeten kunnen corrigeren. Nu hebben we dat verhaal weer in Groningen, hè? Van die kinderen.
1: Ja.
0: Dat hebben we ook gehad in Vlaardingen. Ik denk van... het gaat veel verder, die noodzaak om zeg maar, die veiligheid te kunnen bieden.
2: Ja, dat is helemaal
1: maar
2: waar.
1: Je weet.
2: Kijk, weet je, dat zie ik nu ook weer in Groningen gebeuren, hè, deze kinderen. Dan denk ik van, er zijn al heel vroeg stadium is ze door school gemeld. Tenminste, als ik het uit het verhaal begrijp van Groningen.
0: Dat klopt.
2: Nou, dan denk ik van, oké, wat is daar dan precies gebeurd? Ik weet het niet, ik ben er niet bij geweest, ik weet het echt niet. Maar wat ik wel weet, en ik heb zelf ruim 30 jaar in de jeugdhulpverlening gewerkt, is van hoe eerder je erbij bent, hoe beter het is, omdat je dan heel preventief kan werken. Dan denk ik van, nu heeft school gemeld, maar waar is het consultatiebureau gebleven? Nou, wat ik daarmee, het is geen kritiek, echt niet. Maar wat ik daarmee wil zeggen is, wat ik in het begin al zeg, en ik blijf erop hameren, is die samenwerking, samenwerking. Op het moment dat jij merkt in een consultatiebureau van, hé, deze mevrouw of dat kind heeft heel vaak toch wel blauwe plekken op plekken waarvan je denkt van, hoe kan dit? Dan heb je al wat te doen. En laten we niet vergeten dat we bij de wet afgesproken hebben dat iedereen, elke burger, een meldplicht heeft. Op het moment dat jij niet meldt, ben je gewoon strafbaar. Als je zeker weet dat jouw buurvrouw of jouw buurman of het kind mishandeld wordt, heb je de meldplicht.
0: Ja, maar is dat niet meer een ja, zou ik zeggen, van je bent wettelijk verplicht, maar we weten gewoon, worden mensen erop aangesproken op het moment dat het niet gedaan wordt?
1: Veel te weinig.
0: Dus we hebben denk ik maatschappelijk gezien misschien wel heel veel dingen geregeld, maar het is ook uitermate bureaucratisch.
1: Klopt. Dat is absoluut.
0: En dan werkt het toch niet?
1: Maar ook de individuen. Ben, ik vind ook de mensen wegkijken en het vergoeilijken. Ik bedoel, dat gebeurt ook, hè?
0: Ja.
1: Van, als ik een tijdje lang zie dat een kennis of een vriendin of een buurvrouw van mij wat stil is, dan is er wat met jou. En dan hoeft het niet altijd zoiets te zijn. Ik kan ze gewoon niet lekker in de vel zitten of zo.
0: Mm-hmm.
1: Maar er wordt ook, en als een vrouw zelf zegt, nou ja, het gaat niet zo oké met me, want het gaat tussen ons niet zo goed. Ah joh, het is toch ook een leuke man. Ze worden altijd tegengehouden in de meeste gevallen, niet altijd. De meeste gevallen, ze zeggen niet, dan moet je wat mee. Nee, van, ah joh, het is toch ook een leuke man, meent u toch niet zo kwaad?
0: Ja, maar het kortom, het wordt gebagatelliseerd.
1: Ja. En, te veel, maar te dat, vaak.
0: Dan breng je het toch weer terug bij vrouwen. Hè? Want het, we weten dat het niet alleen vrouwen betreft. We weten ook dat het met kinderen wat doet. En de noodzaak inderdaad om een veilig onderkomen te hebben. Ik denk dat er net al terecht opgemerkt is van men denkt aan veilig thuis. Dat afdoende is. Mensen, maar ik denk dat mensen zich onvoldoende bewust zijn wat er eigenlijk aan voorzieningen zijn.
2: Eens, dat klopt. En ik denk, het is natuurlijk ook heel bijna tegenstrijdig als je bedenkt van, we hebben best wel wat voorzieningen in Nederland. Hè? Verschillende soorten voorzieningen, zou ik maar zeggen. En aan de andere kant ligt er een opgave voor een fikse bezuiniging. Je ziet dus gewoon dat ik denk van, in mijn beleving blijven het dan daardoor ook kleine eilandjes. Als je hier bijvoorbeeld in Dordrecht kijkt naar de sociale wijkteams.
0: Ja.
2: Prima, werkt hartstikke goed. Die hebben heel veel op hun bord gekregen wat ze moeten doen. Ze moeten van alles nog wat, noem het maar op. En dan wordt er gezegd, oh, sociaal wijkteam, sociaal wijkteam. Van woningen tot en met zorg. Prima. Maar aan de andere kant denk ik, van het moment dat je dingen meer bij elkaar krijgt, en dat is ook wat per 1 januari aankomend jaar verplicht gaat worden, is met die hele hervormingsagenda, is die samenwerking, die wordt bijna een verplichting tussen instellingen, omdat je daarmee de cliënt niet alleen, of de klant, of hoe je het ook noemen wil, daarmee helpt. Hè. Dan voorkom je daarmee die bureaucratie waar je het net over had. Dat iedereen niet elke keer het verhaal moet doen en iedere keer weer een indicatie moet krijgen en weet ik veel allemaal. Dan denk van, dat voorkom je ermee en je bent gewoon veel laagdrempeliger dat mensen, niet alleen vrouwen, maar mensen gewoon zo naar binnen kunnen stappen. Het is niet, denk ik, van dat we dan daarmee het allemaal gaan voorkomen. Want laten we wel zijn, geweld achter de voordeur komt al jaren en eeuwen voor. Maar je kan wel elke keer kijken van, hoe kan je nou toch zorgen dat je er veel sneller en korter bovenop komt zitten.
0: Ja. In het geweld aan vrouwen, dat vraag ik me dan af. En, we hebben eigenlijk, mensen hebben er onvoldoende zicht op. Van, wat verstaan we onder geweld? Er zijn natuurlijk volle stammen die zeggen van, ja, ik geef een duwtje, er is niks aan de hand. Wanneer is geweld geweld?
2: Ik denk dat geweld in alle tijden is vanuit een bepaalde machtspositie. En ik denk van, als dat, daar begint het vaak mee. Hè, van, of nou man of vrouw is van, ik heb de macht en ik mag aan je komen, want ik denk dat ik dat leuk vind. En denk vooral niet na. Nou ja,
0: dat, dit verhaal wat hier in de krant staat.
2: Precies. En dat is zowel bij kindermishandeling of seksueel misbruik. Het gaat altijd vanuit een bepaalde machtspositie, vanuit degene, de dader om het maar zo te noemen, die denkt van, ik mag dit allemaal doen. Ik heb ook heel kort aangetipt in de commissie. En ik vind, maak me daar heel erg zorgen over. Dat wat je hier ook in Nederland ziet, is dat zeg maar dat. Manspeer heet dat. Het is dan dat er een bepaalde website is waarop jonge jongens en mannen verteld wordt van dat vrouwen weer terug moeten naar de traditionele rol. Dat ze weer achter, alleen maar achter aanrecht niet werken. Geen pil, geen abortus.
0: De manosfeer?
2: Ja. Hoe haal je het in je botte hersens om zoiets voor te denken, om dat over vrouwen te kunnen zeggen? Wie denk je dat je bent? Ik kan er heel boos over worden, want dat geeft dus duidelijk een heel duidelijk ander signaal als dat wat wij weer met z'n allen in deze samenleving willen.
0: Ja, voor de luisteraars even. Ik roep net manosfeer.
2: Ja.
0: Heel veel mensen hebben geen idee wat manosfeer is. Maar dat is eigenlijk terug toen die tijd een geluk was. Gelukkig ja. was, hè? Gelukkig was niet in die periode, maar andere woorden. Vrouwen moeten klaarstaan. Vrouwen zijn ondergeschikt. Vrouwen mogen er mooi uitzien. Ja. Maar vervolgens inderdaad is de man die alles bepaalt. En de vrouw die moet klaar liggen wanneer een man het schikt.
2: En ze mag een knal krijgen of een klap, want dan heeft ze het wel verdiend.
0: Ja. Ja, en dat is een trend die op dit moment ook onder de jeugd weer opgang. En dat is natuurlijk uit, want daar had ik het toevallig met wethouder Mark Merx over. Die kende het begrip niet. En toen hij ervan hoorde, schrok hij ervan. En vond het uitermate zorgelijk dat die ontwikkeling zo gaande was. En maar het lijkt mij zo lastig. Nou, al die bewegingen en ontwikkelingen die plaatsvinden, steeds weer dat centraal te moeten stellen. En dat het eigenlijk achterblijft.
2: Dat klopt, ja. Daar ben ik met je eens. En daarom denk ik ook van, nogmaals, ik ga de bal niet bij het onderwijs neerleggen. Ik ga de bal ook niet bij politie of sociale wijkdienst. Maar wat wel nodig is, is duidelijk die hele grote voorlichting, die preventie. Daar blijf ik op hameren. Ik zag de documentaire uit Engeland. Daar hebben ze inderdaad door dit fenomeen zijn ze op scholen begonnen bij maatschappijleer om daarover te gaan praten met jongens en meiden. En dan zie je gewoon van dat er een soort bewustzijn komt. Daardoor is binnen Engeland 17% van de jongeren die dan zo dachten, is afgenomen. Dat lijkt heel weinig, maar je moet natuurlijk wel ergens beginnen.
0: Ja.
2: Dus mijn oproep is daarom ook van, weet dat het bestaat, weet wat het betekent en praat erover.
0: Ja.
1: Dan kom je dicht bij mijn, nou, hobby is niet mijn item, wat ik in alle gesprekken die we hierover hebben naar voren brengen. Ja. Het begint thuis, in het gezin. Ja. Kleine kinderen moeten al leren dat ze nee kunnen zeggen als ze iets niet willen. En dan, dat wordt ook vaak gebagatelliseerd. Maar als je kinderen van jongs af aan leert om te zeggen, als jij iets niet fijn vindt, kan je op een goede manier nee zeggen. Je hoeft die leuke ome Jan niet altijd een kusje gegeven, omdat je, en als je het vervelend vindt, wordt er veel te weinig.
0: Ja, er waren natuurlijk in het verleden altijd wel een vieze oom in de familie.
1: Bijvoorbeeld.
0: We kennen die verhalen al wel. Ik heb ook iemand uit het onderwijs voorgelegd en ik heb gezegd van, joh, hoe ervaar jij dat nu, het verhaal van rondom manosfeer?
1: Ja.
0: Nou, zij zei van, hoor eens, heel simpel, door thuis geen goed voorbeeld te hebben.
2: Nou, dat kwam ook in die documentaire heel erg naar voren, dat er eigenlijk geen goed rolmodel meer is. Voor deze jongens dan, voor die groep. En dat daardoor, wat klopt, dat je dan inderdaad ook in die thuissituatie daarover moet praten. Maar vaak zie je dus, en dat is gewoon de sociale druk van een groep waar ze in horen, die is heel groot.
0: Ja.
2: En dan kan je thuis, kan je natuurlijk, ben ik hartstikke voorstander van. Hè? Want dan ben ik het helemaal eens met Mary om te zeggen van, je begint bij de opvoeding. Maar je kan op het moment dat je zeg maar een jaar of 15, 16 bent, dan wordt die groep jongeren belangrijker dan de thuissituatie. En dan zie je dus dat het heel erg kan ontstaan. Want je bent een watje als je er niet aan meedoet.
0: Ja, maar dan krijg je weer natuurlijk het sociologisch verhaal. Hè?
2: Ja.
0: Identiteitsontwikkeling, groepsvorming en al die dingen meer. En dan zie je toch eigenlijk dat men in de Tweede Kamer met heel andere dingen bezig is dan eigenlijk inderdaad dat stuk van het maatschappelijk gebeuren wat heel belangrijk is. Want de landelijke politiek, die roept wel, maar het gebeurt niet.
2: Nou ja, daar ben ik niet helemaal mee eens. Nee. Als het gaat over dit onderwerp, dit is vrij recent, zeg maar, dat het nu de aandacht krijgt. Maar als je kijkt wat er bijvoorbeeld door D66 en ook GroenLinks PvdA naar voren al is gebracht.
0: Ja, dat zijn die twee dames waar ik het over heb gehad. Die al hier in de uitzending ook geweest zijn. Die hebben zich ook hard gemaakt. Die hebben ook hun successen geboekt. Maar als je kijkt naar de breedte van de politieke partijen, wat er in de Tweede Kamer gebeurt.
2: Nee, maar dat ben ik met je eens.
0: En dan denk je van, die zijn meer met zichzelf bezig.
1: Ja, dat dan, is op meer gebieden, hè, maar

0: En dan heb ik het ook in de commissie gezegd. En dat zal Mary ook zeggen. Van op het moment dat we in Dordrecht een aantal nieuwe woningen gaan bouwen. Of nieuwe wijken of wat dan ook. Dan moet je integraal bouwen. Dan moet je ook gaan kijken met die bewoners van hoe kan je die veiligheid garanderen. Hoe kan je zorgen dat vrouwen daar op straat niet altijd maar een alarm of een pepperspray bij zich moeten hebben.
1: Maar daarmee zeg je eigenlijk van, hoor eens, men bouwt gewoon maar vanuit de tekenkamer de woonvoorzieningen. En er is te weinig maatschappelijke betrokkenheid van de inwoners zelf. Om te kijken van wat hebben we nu eigenlijk nodig? Waar hebben we behoefte aan?
0: Precies.
1: Dan ga je bijna terug naar de jaren 20 van de vorige eeuw. Toen woningcorporaties daarmee bezig waren.
0: Klopt. En ik zie het zelf, want bij het Oranjepark is een nieuw stuk woningen gekomen waar vroeger de brandweerkazerne was daarachter. Het ziet er super gaaf uit. Het ziet er hartstikke mooi. Leuke binnentuin, leuk speeltuintje. Maar die bewoners, dat zijn allemaal vrij jonge mensen die daar wonen. Die moeten door het Oranjepark. Nou, dat is het pikkie donker. Wordt natuurlijk ook nu nog gebouwd met de nieuwe brandweerkazerne. Maar dan loop je door dat binnentuintje. Dat is niet afgesloten. Daar heb je mooie passages. Hartstikke onveilig voor vrouwen. Dan denk ik van, je kan wachten, want nu moet het allemaal nog gaan groeien. Maar je kan wachten dat we over een paar jaar daar klachten over krijgen.
1: Mm-hmm.
0: Tenminste, de gemeente, niet wij, maar de gemeente. Af en toe moet ik nog even een rol wisselen.
1: Ja, af en toe kan het dan tot identiteitsverwarring leiden, Inge Stevens.
0: Ja,
1: maar waar het om gaat is denk ik van, is het gebrek aan goede wil of is het gebrek aan kennis van zaken op inhoud?
0: Oeh, ik denk dat het is aan kennis van zaken en inhoud. Want de wil is er wel, want dat zag je ook toen wij die avond organiseerden toen op een station.
2: Oh ja.
0: Het was het echt knetterdruk en dan zie je echt wel veel politici zie je daar komen. Ook vanuit de Tweede Kamer, maar ook vanuit verschillende gemeenteraden. De wil is er, alleen de kennis is er niet. En dat is wat ik net noem. Het is ook gewoon heel veel wat er op je afkomt. En het is een vrij nieuwe raad. En ze zijn nu met die tweedaagse weg geweest. En dan hebben ze natuurlijk van allerlei onderwerpen gekregen. Maar niet over zorg alleen. Er is één item over geweest en dat was het. En dat is waarom ik zo hamer van hoe belangrijk het is dat Mary en ik, en ook van Vrouwen Kunnen Alles, continu die aandacht vragen voor dit grotere probleem. Want het is niet één ding, het is heel veel. Het is over de hele breedte. Het is op straat, het is thuis. Achter de voordeur, voor de voordeur. Noem maar op.
1: Ja. Maar goed, de wethouder die dus iets in zijn portefeuille heeft, die zou daar toch ook een belangrijke rol in moeten spelen?
2: Zou moeten. Het zou moeten. We moeten nu nog weten wie dat nu. Chris deed wat goed, dat gaf jij ook al aan. Maar ik ben heel benieuwd wie het nu in de portefeuille krijgt. Want ja, we gaan er wel op de nek zitten weer. Haar of hem, want het moet gebeuren. Maar ik wil toch weer een keer die andere kant noemen, de vrouwen zelf. En de weerbaarheid van vrouwen moet ook groter worden.
1: Eigenlijk zeg jij van, hoor eens, het is leuk als het allemaal georganiseerd wordt.
2: Moet ook.
1: Maar wij vrouwen mogen ook best wel van onze krent komen.
2: Vind ik wel, die mogen best zelf ook wat.
1: Mag dat zo gesteld worden?
2: Zich meer laten horen, vind ik wel, ja.
0: Als je ook kijkt, dat vind ik zelf vond ik dat heel grappig in dat filmpje wat wij hier door die student van Da Vinci is gemaakt. Dat er dan op een gegeven moment ook zo'n mevrouw zegt van, gymnastiek op scholen, hartstikke leuk met een handstand. Maar geef die kinderen wat karatelessen. Maar wees eigenlijk bedoeld van zelfverdediging. En ik denk wat dat er gaat, moet je inderdaad al gaan kijken op het basisonderwijs. Om te kijken van, goh, hoe doe je dat dan? Want het is niet alleen inderdaad weerbaar, het is ook van hoe verdedig je jezelf? Hoe ga je ermee om?
2: En zelfvertrouwen krijgen ze ervan.
0: Precies.
2: Dat is ook belangrijk. Maar in gesprekken met vrouwen ook, hoor ik heel vaak zeggen van, mijn dochter, 17, 18, spannend als ze de straat op gaat. Maar s'avonds, mijn man brengt ze erheen en haalt ze op. Dan zeg ik, dat vind ik niet zo handig. Want er zal een tijd komen dat je dochter zelfstandig is en niet bij vader en moeder woont en misschien in Rotterdam of in Maastricht, moet ze ook de straat op. Je moet je dochter, natuurlijk dat je ze af en toe brengt, maar dan gaan ze op zo'n manier beschermen. Maar dan wordt die jonge vrouw niet beter van.
1: Nee.
2: Ze moet zichzelf kunnen rekenen.
1: Je creëert een afhankelijkheid.
2: Ja, natuurlijk. En dan zijn ze heel trots op zichzelf. En dat val ik heus niet af. Want ik denk wel, daar schiet ze niks meer op. Je moet ze weerbaar maken. Je moet tegen ze zeggen, goede wegen kiezen kan ook. Je hebt meestal meer kansen om te gaan. En je ook laten horen. Maar als vader zegt, nee, ik breng je wel, ik haal je wel. Zelfs zo, je mag alleen weg. Als wij je brengen, dan denk ik, dat is ook de achterdeur uit, hoor.
1: Maar als ik jullie zo hoor, dan is er een giga hoeveelheid werk te verzetten.
2: Is er ook.

0: En daar zijn we ook wel giga jaren mee bezig.
1: Ja,
0: en
1: ja.
0: Dan denk ik, elke keer hebben we weer 3 stappen naar voren gedaan. En dan moeten we er weer 2 terug.
2: Ja, goed. En dan krijg je af en toe een bericht natuurlijk weer van... er is weer iets voorgevallen, ergens in het land. Er kan zelfs dodelijk zijn, wat dan ook. En dan staat iedereen weer op zijn achterste benen. Maar men gaat toch uiteindelijk weer verder op de weg die men al ging.
3: Wat ik boeiend vond, hoe wij naar de scholen gingen. Wij hebben een tijd lang zelf groepen begeleid... van vrouwen die misbruikt waren.
2: Ja.
3: Deden wij samen. En dan gingen we ook naar scholen om erover te vertellen. Bijna alle klassen zeiden, het komt hier niet voor. En je weet dat in iedere klas... van 1 tot 3 mensen daarmee te maken hebben. Tuurlijk lopen ze daar niet mee te koop. Nou, dan zeiden we, nou, dat is toch prettig voor jullie. Nou, als we 10 scholen hadden gehad, in 8 van de 10 gevallen... hoorden na 3 maanden, belden ze, of we zagen ons, want dan gingen we nog een keer terug. En dan zeiden ze, ik kijk nou anders naar jullie verhaal... en ik zie het bij mij in de klas ook. Bedoel maar, het is toch het willen zien en het durven zien dat het niet oké is. En daar hoef je niet hysterisch van te worden... maar het is goed te merken als je daar... met elkaar over praten. En je merkt bijvoorbeeld een leerling in de klas... die veel minder aanwezig is of zelfs zichtbaar beschadigd is... dat je als leerkracht hoef je niet meteen volop te gaan. Je kan vragen, joh, gaat het wel goed met jou? Hè? Maar dat wegkijken of ontkennen blijft heel groot. Hè? Dat is toen ook heel erg.
2: Ja, het is eigenlijk iets wat continu onder aandacht gehouden moet worden.
3: Ja, absoluut.
2: Dat betekent dat de scholen daar een heel belangrijke rol in hebben. Maar goed, dat die scholen ook gevoed moeten worden. Ja. Als de docenten.
3: Ja.
0: Maar ook daarin ben, denk ik van... het onderwijs moet daar ook handvaten in krijgen. Omdat, vanuit mijn werk heb ik ook schoolmaatschappelijk werk gedaan. En dan denk ik van, dat is best heel goed. Alleen, zo'n leerkracht die vertelt dan... die ziet het dat het met het kind niet goed gaat... vervolgens moet die leerkracht zelf eerst, dat is de regel... met de ouders praten van, joh, ik ga met schoolmaatschappelijk werk praten... want ik maak me zorgen. Mm-hmm. Ouders worden dan vaak heel bozig, want die hebben zoiets van, bemoei je je mee?
3: Ja.
0: Dus je komt ook in een hele moeilijke situatie. En ja, het lijkt wel alsof ik een soort, hoe noem je dat, zo'n plaat blijft, die blijft herhalen.
2: Ja.
0: Daarin blijf ik ook denken van, wat maakt nou... En die bewustwording van, ga dan zo'n leerkracht... ondersteunt hij dan door middel van het schoolmaatschappelijk werk... of kom uitschelen wie, doet dat dan zo'n gesprek samen of zo? Weet je, doet die samenwerking opzoeken? Want nogmaals, er wordt heel veel op het bordje van het onderwijs gegooid... terwijl er ook andere oplossingen voor zijn.
2: Er wordt heel veel op het bordje van het onderwijs gegooid, dat klopt. En af en toe dan zijn ze in het onderwijs afhankelijk van het onderwijs. Is men vaak meer bezig met al die randverschijnselen... waardoor die leerlingen, die thuissituatie... Ik denk dat ze daar ook langs, want dan hormdol wordt er van alle probleemscholen... van de problemen die op hen afkomen.
3: Ja,
2: dan zou er toch iets anders georganiseerd moeten worden, daar zou je dan denken...
0: Ja, dat ben ik met je eens. En dan denk ik van, dat heeft heel erg te maken met... Kijk, zoals het nu gaat, lijkt het allemaal van... we hebben het georganiseerd. Dat zegt ook de politiek, hè? Dat zegt ook de wethouder van... wij hebben schoolmaatschappelijk werk... of dat heet tegenwoordig oude kindcoaches, dat weet ik veel. Maar goed, in ieder geval, ik noem het nog even schoolmaatschappelijk werk. Dat hebben we toch op iedere school. Maar daar los je het niet mee op. Je kan niet zeggen van, we hebben het en daarmee is het opgelost. Dat betekent dat je gewoon verder moet kijken van... hoe kan je nou ervoor zorgen dat een leerkracht of een ouder of een kind... zo goed mogelijk het verhaal kan vertellen. Hoe hou je het dat het gewoon blijft leven? Jij noemde net dat Mark Merks nog nooit ervan gehoord had over die mannen. Dan denk ik van, dat schrik ik.
2: Dat begrip manosfeer, hè?
0: Ja, sorry, je hebt gelijk.
2: Ja.
0: Maar dan denk ik, daar schrik ik van. Dan denk ik van, het is bij het NOS geweest. Het is bij allerlei actualiteitenprogramma's geweest. Dan weet ik wel dat wij daar gewoon heel erg bovenop zitten. En dat we daardoor daar misschien sneller alert op zijn, inderdaad. Maar het heeft wel te maken van de manier waarop we met elkaar omgaan. En het heeft ook te maken met het feit van waar ben je in geïnteresseerd. Dus ik hoop echt dat het nieuwe college, welke wethouder er ook op komt te zitten, daar wel oog voor kan krijgen. Dus dan denk ik van er moet gewoon nog veel gebeuren.
3: Mag ik nog iets aanvullen? Ik ben jarenlang externe vertrouwenspersoon geweest bij diverse scholen.
2: Ja.
3: En dat was, alles wat ze met mij delen, blijft met de... Degene die de hulp vraagt aan mij, pas als ik zeg... nou, ik wil met jouw docent praten, vind je dat goed? Als die zegt nee, gebeurt dat ook niet. Die vertrouwensbasis is er. Maar dan zei ik wel altijd, alles moet ik voor me houden. Maar het was ook een afspraak, ook landelijk en verplicht. Als het om seksueel geweld ging, was ik verplicht om het te melden bij het ministerie. En daar ging ik ook niet omheen. Dat was het eerste wat ik met ze deelde. En dan kon je ze, wanneer dat wel aan de hand was, doorsturen naar een ander. Maar ik bedoel, zo werd er wel ook scholenhulp aangeboden. Maar ook daar is de stap voor leerlingen om een externe vertrouwenspersoon in te roepen heel groot. En niet alle scholen zijn er ook zo duidelijk in om dat te communiceren met hun studenten of leerlingen, dat er ook een externe vertrouwenspersoon is. Maar goed.
2: Ja, maar ik beluister jullie, hè? Ik denk van, ik heb het al benoemd, er is nog heel veel werk te verzetten. Maar wat mij frappeert is inderdaad van, het probleem is op zich niet nieuw.
3: Nee, zeker niet.
2: Het speelt al, in de jaren 70 werd er al over gesproken. Kan ik me heugen.
3: Ja.
2: Het doet soms denken aan van, men heeft een nieuwe auto gekocht. En nadien heeft men geen onderhoud gepleegd. En na zoveel jaar, dan blijkt die auto. Dit lijkt of er een soort dynamiek ontbreekt, die continu zorgt, beleidsmatig, dat dingen gewoon onder de aandacht blijven. En niet verouderen, maar gewoon actueel blijven, zodat men inderdaad aansluit bij de ontwikkelingen die er gewoon nu plaatsvinden.
0: Ja, dat klopt. En ik denk ook dat dat met name te maken heeft met de verschillende bezuinigingen die er geplaatst zijn. Ik bedoel, het zijn altijd politiek gestuurde organisaties die ermee te maken krijgen. Ik zelf kom nog, dat weet weinig mensen nog wat het betekent, maar van het jongerenadviescentrum, van het JAC. Nou, dat moest veranderen. Toen moest het jeugdzorg worden. Toen moest het jeugdzorg viel toen onder Rotterdam. Nee, toen moest het weer terug naar Den Haag. Toen vervolgens mocht de preventieve groepen zoals schoolmaatschappelijk werk en de dak- en thuisloze jongeren mochten niet meer bij jeugdzorg. Dus wat ik ermee bedoel te zeggen is van, je ziet constant, zie je een ontwikkeling in de hele zorg. En niet alleen bij jeugd, maar je ziet ook op ouderenzorg. Zie je constant dat er gewoon opnieuw dingen worden bedacht. En het heeft allemaal te maken met geld. Het heeft altijd te maken met bezuinigingen. Waardoor er weer opnieuw het wiel uitgevonden moest worden. Maar dan op zo'n manier dat ik dacht van ja, weet je, het zijn dingen die gewoon niet kunnen. En daardoor is de aandacht wordt dan verslapt.
2: Jij zegt gewoon heel duidelijk van, hoor eens, al die zogenaamde ontwikkelingen die plaatsvinden, die lijken zo mooi en zo progressief. Maar dat is het sausje dat gegeven wordt, omdat er gewoon bezuinigingsmaatregelen. Datzelfde verhaal zie je natuurlijk binnen de GGZ.
0: Precies.
2: Mensen moeten zoveel mogelijk in een ouderenzorg thuis blijven.
0: Ja.
2: Maar uiteindelijk zijn het allemaal gevolg van bezuinigingsmaatregelen.
0: Ja.
2: En met het gevolg dat je op straat in thuissituaties met problemen geconfronteerd wordt. Omdat eigenlijk de politiek, omdat men gewoon de beurs in de gaten moet houden, de knipbeurs, bezuinigingsmaatregelen doorvoert. En vervolgens inderdaad moeten er nieuwe maatregelen verzonden die ook weer geld kosten. En dan heb je van, dat lijkt wel een soort visieuze cirkel zitten.
0: Nou, dat ben ik met je eens. Maar kijk, als je nou bijvoorbeeld kijkt naar het verleden, hè, dat is dan een mooi voorbeeld, vind ik persoonlijk. Dan denk je van, je had vroeger het VIOM. Daar konden vrouwen naartoe om van wat voor reden dan ook. Ze gingen scheiden of wat dan ook. Het VIOM, het is wegbezuinigd op een gegeven ogenblik. Er waren nog wel bepaalde facetten, maar het grootste gedeelte is toen wegbezuinigd. Want dat moest ondergebracht worden bij het algemeen maatschappelijk werk. Nou, dan zie je die ontwikkeling en dan wordt er van alles gedaan. Maar er komt dan zoveel weer op dat bordje van dat algemeen maatschappelijk werk. Die krijgen er van alles bij. Waardoor zeg maar de echte diepere kennis ontbreekt. Want je bent eigenlijk een beetje constant aan het water trappelen om de boel maar bezig te houden. En in die zin denk ik van, daarin zie je inderdaad met die bezuinigingen. En daar hou ik me hard voor vast. Want dan denk ik, als je nu ook kijkt, en dan ga ik van de hak op de tak, maar dat is mijn paadje, is ook het armoedebeleid. Je ziet dus gewoon dat mensen telkens dat boodschappen duurder worden. Mensen hebben het armer. En armoede betekent ook vaak, hoeft niet, maar betekent wel heel veel stresssituaties. En vanuit die stresssituaties kunnen er weer van allerlei andere dingen gebeuren. Ja. Dus het is inderdaad een visieuze cirkel. En waarvan ik denk van, ik heb niet de hoop dat dat morgen doorbroken is. Ik heb ook niet de hoop dat over een paar jaar. Maar wat ik zo graag zou willen is dat die aandacht, die diepere aandacht, die diepgang, dat die terugkomt.
2: Ja, het verhaal over de inhoud.
0: Klopt.
2: En daar gaat het ook in dit verhaal ook over. En dat is ook de reden dat jullie dinsdag nog eens een keer weer met de commissie hebben ingesproken. Niet voor de eerste keer trouwens, dacht ik.
0: Nee.
2: Waar je zegt van, hoor, laten we nou toch gewoon de mouwen opstropen en doen wat we vinden dat we moeten doen. En hoe dat dan verder gaat lopen, dat zien we dan wel weer als dat eenmaal er staat. Maar de Drechtsteden, want het gaat niet alleen over Dordrecht. Het gaat over de zes, zeven gemeenten. Gorinchem wel of niet erbij getrokken.
0: Ja.
2: Die de koppen bij elkaar moeten steken. Om te zeggen van, hoor eens, we gaan wat in Dordrecht plaatsen. Dat huis. En dat is voor de hele regio bedoeld.
0: Ja, het zou geweldig zijn.
3: Ja, ik vind natuurlijk ook, dat is natuurlijk ook de reden van onze film. Die moet willen we gebruiken om gesprekken aan te gaan. Kijk, als ik met een groep vrouwen zit, vaak, en wil je wat vertellen over jezelf, dat is moeilijk, dat is een stap. Maar als jij een film hebt gezien, waar een aantal vrouwen horen zeggen, dat vind ik moeilijk, lastig. Het is niet compleet, natuurlijk niet. Maar dan is het een makkelijke aanleiding om over jezelf te praten. Je zegt, ik zag die vrouw die dat... Nou, ik had laatst, en dan komt het. En dan komt er een gesprek. Dus die film gebruiken wij ook om het gesprek beter vorm te geven. En de onwetendheid bij mensen, want dat is er ook nog steeds...
2: Ja.
3: Ook helpen bestrijden. En dat is heel wezenlijk, vind ik.
2: Goed.
3: Ja.
2: Jullie zijn de voorvechters.
3: Ja,
2: Meri, jij bent onvermoeibaar.
3: Is het zo?
2: Ja,
3: dat vind ik ook.
2: Jij bent een van de vaandeldragers, zeg ik maar. Als ik kijk naar hoe lang jij tot op heden nog steeds actief bent. De jongeren, waar blijven die?
3: Ja, dat proberen wij ook om deze bij te krijgen. Want ik roep ook vaak als ik voor iets gebruik. Genoeg gedaan. En ik doe nog zat. Nee, zoek jongeren. Maar dat is zo moeilijk.
2: Ja.
3: Of ze doen de beste, die weet ik allemaal niet. Maar jongeren, de nieuwe generatie moet het doen. Ben ik helemaal met je eens, hoor. Maar zolang ze het niet doen, blijf ik wel werken, Ben.
2: Goed, nou. Gelukkig is men in Dordrecht nog niet van jullie af.
0: Nee, absoluut niet.
2: Dat is gewoon duidelijk. We zijn namelijk aan het einde gekomen. Dan geef ik nu het stokje over aan onze technicus.
1: Jawel, daar ben ik weer. Je overvalt me een beetje, Ben.
2: Ja, dat is goed. Dat houdt je op scherp. Ja.
1: Gaan we een liedje draaien? Of?
2: Ja, het is aan jou opnieuw om de uitzending uit te
1: doen. Okay. Ik heb een heel mooi lied scherp staan. Dat heet misschien wel een klein beetje toepasselijk When Tomorrow Comes. En dat is van de Haagse band Sans Mieux. Een nieuwe track van dit talentvolle quintet of sextet, ik weet het niet meer. Maar daarmee gaan we eruit. Met jou goed vinden, uiteraard.
2: Ja, uiteraard, en dan zijn we er volgende week weer. En volgende week heb ik professor Robert Huisman als gast. En professor Huisman die houdt zich ook bezig met ouderenzorg en dementie, bestuurlijk niveau. Want ja, in Nederland is de centrale van volgende week. Is Nederland er wel op ingericht op die ouderenzorg en op dementie op te vangen? En daar gaan we volgende week met Robert Huisman over in gesprek.

0: van 1 uur.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. Het door een hantavirus getroffen cruiseschip de Hondius is weer terug in Nederland. Hij heeft aangemeerd in de Europoort. Aan boord zijn nog 37 mensen. Door de uitbraak van het virus overleden 3 mensen. Het lichaam van 1 van hen is nog aan boord, zegt deze NOS-verslaggever.
2: Dat is een Duitse vrouw. Om privacyredenen wordt niet verteld waarom dat allemaal nog zo is. En dus die 25 bemanningsleden en een arts en een verpleegkundige zijn nog aan boord. Dat zijn 2 Nederlanders, die laatste 2, die gaan gewoon thuis in quarantaine. En die overige opvarenden, daar staan dus Porta Cabins voor klaar. En dan kunnen ze mogelijk wekenlang hier in quarantaine moeten blijven.
1: De haven Rotterdam is voor een deel afgezet, zodat de passagiers niet in contact komen met andere mensen. Bouwbedrijven Dure Vermeer en Heijmans gaan een deel van de opknapbeurt aan de Drechttunnel uitvoeren, meldt het ministerie van Infrastructuur. De waarde van het contract ligt rond 250 miljoen euro. De bedrijven gaan alle technische onderdelen vervangen. Ook worden beton, het asfalt en de plafondconstructie aangepakt. De bouwbedrijven blijven ook betrokken voor het onderhoud. De A16 is een van de belangrijkste verkeersaders van ons land, met meer dan 150.000 voertuigen die elke dag door de Drechttunnel gaan. De bedoeling is dat de werkzaamheden worden uitgevoerd in de zomers van 2029 en 2030. Minister Heijnen gaat met een nieuw plan naar Brussel om alsnog miljoenen uit het coronaherstelfonds te krijgen. Die dreigt Nederland mis te lopen omdat hervormingen die aan Europa zijn beloofd niet van de grond komen. Het gaat bijvoorbeeld om rekeningrijden en een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering voor ZZP'ers. Als die maatregelen niet worden doorgevoerd, kan Den Haag veel geld mislopen, zegt deze verslaggever.
3: Nederland heeft dus nog niet kunnen voldoen aan die voorwaarden voor dat fonds. Nou, dat betekent dat Brussel inderdaad geld kan gaan korten. 600 miljoen per gemiste hervorming zou dat kunnen schelen. En dat zou wel een domper zijn, want dat geld, die 5,4 miljard, ja, die staat wel gewoon in de begroting.
1: Minister Heijnen is positief en denkt dat Brussel gaat instemmen met zijn plannen. Bij een aardbeving in de zuidelijke Chinese regio Guangxi zijn zeker 2 mensen om het leven gekomen. Door de aardbeving met een kracht van 5,2 stortte volgens de staatszender vanmorgen 13 gebouwen in. Meer dan 7000 mensen zijn geëvacueerd. 1 persoon wordt vermist, 4 anderen zijn naar het ziekenhuis gebracht. Het weer, af en toe zon, vanmiddag enkele buien. Er kan behoorlijk wat regen bij zitten, zelfs met onweer of hagel, tot 14 tot 16 graden. Want in waar zal wat buien vanavond, maar op de meeste plaatsen wel droog. Morgen grijs, in de middag wat regen of motregen en het wordt 15 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
4: Hoor jij hem al? De stoomfluit in de verte? Dordt in Stoom komt er weer aan. Vrijdagavond 29 mei begint het met de spectaculaire vlootschouw bij het Groothoofd. Daarna kun je een weekend lang genieten van het grootste stoomevenement van Europa. Met tientallen stoomboten, treinen en oldtimers. En ook de karakteristieke shantykoren, gezellige foodcourts en een gigantische modelbouwshow. Het evenement is gratis te bezoeken, maar voor sommige activiteiten heb je een ticket nodig. En die zijn alleen online te regelen. Dus bestel op tijd. Kom 29, 30 en 31 mei kijken, beleven en genieten. Tijdens Dordt in Stoom.
5: Luister eens. Dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker, de hypotheker.
6: Hardlopen? Pluto Sports. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sports. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sports. Pluto Sports, dat is makkelijk scoren.
7: Elke dag zijn er dieren in nood. Gewond, verwaarloosd of zonder thuis. Stichting Dierenhulp staat klaar met liefdevolle opvang en medische zorg. Met sterilisatie voorkomen we nieuw dierenleed nog voor het begint. Dieren rekenen op mensen die om hen geven. Op mensen zoals jij. Help mee. Ga naar dierenhulp.nl. Samen geven we een tweede kans. Dierenhulp.nl.
0: Drechtstad FM. 1 radiostation voor Dordrecht en Papendrecht op 95.7 en 105 FM.

Even kijken naar de weerkaart. De komende 3 weken temperaturen van boven de 30 graden. Dit wordt de heetste zomer van deze eeuw. Het wordt een zomer om nooit te vergeten.

0: Kerststad, jouw radio. Kerststad FM. Met het nieuws van 2 uur.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. Het door een hantavirus getroffen cruiseschip de Hondius is weer terug in Nederland. Hij heeft aangemeerd in de Europoort. Aan boord zijn nog 37 mensen. Door de uitbraak van het virus overleden 3 mensen. Het lichaam van 1 van hen is nog aan boord, zegt deze NOS-verslaggever.
2: Dat is een Duitse vrouw. Om privacyredenen wordt niet verteld waarom dat allemaal nog zo is. En dus die 25 bemanningsleden en een arts en een verpleegkundige zijn nog aan boord. Dat zijn 2 Nederlanders, die laatste 2, die gaan gewoon thuis in quarantaine. En die overige opvarenden, daar staan dus Porta Cabins voor klaar. En dan kunnen ze mogelijk wekenlang hier in quarantaine moeten blijven.
1: De haven Rotterdam is voor een deel afgezet, zodat de passagiers niet in contact komen met andere mensen. Bouwbedrijven Dure Vermeer en Heijmans gaan een deel van de opknapbeurt aan de Drechttunnel uitvoeren, meldt het ministerie van Infrastructuur. De waarde van het contract ligt rond 250 miljoen euro. De bedrijven gaan alle technische onderdelen vervangen. Ook worden beton, het asfalt en de plafondconstructie aangepakt. De bouwbedrijven blijven ook betrokken voor het onderhoud. De A16 is een van de belangrijkste verkeersaders van ons land, met meer dan 150.000 voertuigen die elke dag door de Drechttunnel gaan. De bedoeling is dat de werkzaamheden worden uitgevoerd in de zomers van 2029 en 2030. Minister Heijnen gaat met een nieuw plan naar Brussel om alsnog miljoenen uit het coronaherstelfonds te krijgen. Die dreigt Nederland mis te lopen omdat hervormingen die aan Europa zijn beloofd niet van de grond komen. Het gaat bijvoorbeeld om rekeningrijden en een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering voor ZZP'ers. Als die maatregelen niet worden doorgevoerd, kan Den Haag veel geld mislopen, zegt deze verslaggever.
3: Nederland heeft dus nog niet kunnen voldoen aan die voorwaarden voor dat fonds. En dat betekent dat Brussel inderdaad geld kan gaan korten. 600 miljoen per gemiste hervorming zou dat kunnen schelen. En dat zou wel een domper zijn, want dat geld, die 5,4 miljard, die staat wel gewoon in de begroting.
1: Minister Heijnen is positief en denkt dat Brussel gaat instemmen met zijn plannen. Bij een aardbeving in de zuidelijke Chinese regio Guangxi zijn zeker 2 mensen om het leven gekomen. Door de aardbeving met een kracht van 5,2 stortte volgens de staatszender vanmorgen 13 gebouwen in. Meer dan 7000 mensen zijn geëvacueerd. 1 persoon wordt vermist. 4 anderen zijn naar het ziekenhuis gebracht. Het weer, af en toe zon, vanmiddag enkele buien. Er kan behoorlijk wat regen bij zitten, zelfs met onweer of hagel, tot 14 tot 16 graden. Want in waar zon wat buien vanavond, maar op de meeste plaatsen wel droog. Morgen grijs, in de middag wat regen of motregen en het wordt 15 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
4: Hoor jij hem al? De stoomfluit in de verte? Dordt in Stoom komt er weer aan. Vrijdagavond 29 mei begint het met de spectaculaire vlootschouw bij het Groothoofd. Daarna kun je een weekend lang genieten van het grootste stoomevenement van Europa. Met tientallen stoomboten, treinen en oldtimers. En ook de karakteristieke shantykoren, gezellige foodcourts en een gigantische modelbouwshow. Het evenement is gratis te bezoeken, maar voor sommige activiteiten heb je een ticket nodig. En die zijn alleen online te regelen. Dus bestel op tijd. Kom 29, 30 en 31 mei kijken, beleven en genieten. Tijdens Dordt in Stoom.
5: Luister eens. Dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker, de hypotheker.
6: Hardlopen? Pluto Sports. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sports. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sports. Pluto Sports, dat is makkelijk scoren.
7: Elke dag zijn er dieren in nood. Gewond, verwaarloosd of zonder thuis. Stichting Dierenhulp staat klaar met liefdevolle opvang en medische zorg. Met sterilisatie voorkomen we nieuw dierenleed nog voor het begint. Dieren rekenen op mensen die om hen geven. Op mensen zoals jij. Help mee. Ga naar dierenhulp.nl. Samen geven we een tweede kans. Dierenhulp.nl.
0: Drechtstad FM. 1 radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 5.

0: van 3 uur.
1: Ik ben Alice van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Justitie ziet af van vervolging voor het fatale ongeluk tijdens een parachutesprong in Roon. Uit onderzoek van de politie is gebleken dat sprake is van een ongeluk en geen misdrijf. 3 weken geleden maakten meerdere parachutisten een sprong. Ze zouden neerkomen aan de Essendijk in Roon. Een 22-jarige man uit Bergse Hoek overleefde dat niet. Zijn parachute was wel open gegaan. Wat er precies is misgegaan, zegt de politie niet, maar er is dus geen reden om aan te nemen dat iemand de dood van de parachutist verweten kan worden. Crimineel Ridouan Taghi heeft toch 2 advocaten. De hoofdverdachte in de Marengo-zaak laat zich bijstaan door Ronald van der Horst en Aniek Slijters. 2 advocaten die eerder de zoon van Taghi hebben bijgestaan. Taghi zit al meer dan een jaar zonder advocaat. 3 advocaten, onder wie de Rotterdamse Ines Wesky, werden opgepakt omdat ze informatie van Taghi zouden hebben doorgespeeld naar zijn achterban. De uitspraak in de zaak tegen Wesky is komende donderdag. De 2 nieuwe advocaten hebben gevraagd om extra voorbereidingstijd. IKEA schrapt wereldwijd 850 banen. Het Zweedse woonwarenhuis wil snijden in de kosten. Het merendeel van de banen verdwijnt in Zweden. Hoeveel arbeidsplaatsen in Nederland op de tocht staan, kan IKEA nog niet zeggen. Het bedrijf zegt last te hebben van het dalend consumentenvertrouwen door de oorlog in Iran. En ook stijgende kosten. Omdat IKEA de prijzen niet wil verhogen, moeten de banen weg, zegt de topman. 4 steden in Bulgarije hebben interesse om het Eurovisie Songfestival te organiseren volgend jaar. Naast hoofdstad Sofia zijn het Plovdiv in Centraal-Bulgarije en de kuststeden Varna en Burgas. Zaterdag won de Bulgaarse zangeres Dara in Wenen met het nummer Bangaranga. De Bulgaarse minister van Cultuur zegt deze week te beginnen met de voorbereidingen voor het Eurovisie Songfestival van volgend jaar. En volgens hem zal de Bulgaarse editie van hetzelfde niveau zijn als dat in Oostenrijk. Het weer, af en toe zon, een bui is mogelijk met onweer, hagel. 14 tot 16 graden is het vanmiddag. Vanavond hebben we landinwaarts nog wat buien, maar dan is het op de meeste plaatsen toch droog. 7 of 8 graden wordt het vannacht. Morgen hebben we een dag die grijs verloopt. In de middag kan er ook regen of motregen vallen en dan wordt het 15 graden. Dat zou weer het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is Robert Giesen van de ANWB. Kort file op de A20, Gouda, Hoek van Holland bij Nieuwekerk aan den IJssel. 3 kilometer en nog geen 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Hoor jij hem al? De stoomfluit in de verte? Dort in Stoom komt er weer aan. Vrijdagavond 29 mei begint het met de spectaculaire vlootschouw bij het Groothoofd. Daarna kun je een weekend lang genieten van het grootste stoomevenement van Europa. Met tientallen stoomboten, treinen en oldtimers en ook de karakteristieke shantykoren, gezellige foodcourts en een gigantische modelbouwshow. Het evenement is gratis te bezoeken, maar voor sommige activiteiten heb je een ticket nodig. En die zijn alleen online te regelen. Dus bestel op tijd. Kom 29, 30 en 31 mei kijken, beleven en genieten. Tijdens Dort in Stoom.
4: Luister eens, dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker, de hypotheker.
5: Hardlopen? Pluto Sports. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sports. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sports. Pluto Sports, dat is makkelijk scoren.
6: Elke dag zijn er dieren in nood. Gewond, verwaarloosd of zonder thuis. Stichting Dierenhulp staat klaar met liefdevolle opvang en medische zorg. Met sterilisatie voorkomen we nieuw dierenleed nog voor het begint. Dieren rekenen op mensen die om hen geven. Op mensen zoals jij. Help mee. Ga naar dierenhulp.nl. Samen geven we een tweede kans. Dierenhulp.nl.
0: Drechtstad FM. 1 radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7.

0: Maurice Vermeter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Jeugdzorginstelling AMZO in Barendrecht mag ook de komende tijd geen nieuwe jongeren behandelen. De inspectie legde eind vorig jaar een cliëntenstop op aan de jeugdhulpaanbieder wegens ernstige tekortkomingen. AMZO legde kinderen te veel vrijheidsbeperkende maatregelen op en ook was het personeel niet deskundig genoeg, zo ontdekte de inspectie. De afgelopen maanden zijn er wel dingen verbeterd, maar de inspectie vertrouwt er nog niet op dat de boel echt op orde is. De cliëntenstop blijft daarom staan tot AMZO structurele verbeteringen heeft doorgevoerd of definitief stopt met het behandelen van jongeren. Justitie ziet af van vervolging voor het fatale ongeluk tijdens een parachutesprong in Roon. Uit onderzoek van de politie is gebleken dat sprake is van een ongeluk en geen misdrijf. 3 weken geleden maakten meerdere parachutisten een sprong. Ze zouden neerkomen op de Essendijk in Roon. Een 22-jarige man uit Bergse Hoek overleefde dat niet. Zijn parachute was wel open gegaan. Wat er precies is misgegaan, zegt de politie niet. Maar er is dus geen reden om aan te nemen dat iemand de dood van de parachutist verweten kan worden. Een speciaal drone-team gaat vanmiddag in de Brabantse Biesbos op zoek naar de hond die nog altijd is vermist na het bootongeluk van afgelopen weekend. Bij Trimmelen sloeg zaterdag door nog onbekende oorzaak een boot om. De 4 opvarenden moesten naar het ziekenhuis. Hun hond, een Australian Shepherd, was ook in het water terechtgekomen en het dier is sindsdien spoorloos. Gisteren hebben hulpdiensten al gezocht op het water van de Amer en zijn er flyers uitgedeeld. En vandaag gaat de zoektocht dus door. Zangeres Shakira is in Spanje vrijgesproken van belastingfraude over het jaar 2011. En de Spaanse Belastingdienst moet nu de boete die Shakira heeft betaald terugstorten plus rente. En samen komt dat neer op een bedrag van 60 miljoen euro. De Colombiaanse zangeres kreeg het aan de stok met de Spaanse fiscus omdat ze in 2011 meer dan 183 dagen in Spanje zou hebben gewoond. Ze zou daarom ook in Spanje belasting moeten betalen. Maar de Spaanse rechter vindt dat de Belastingdienst over 2011 te weinig bewijs heeft laten zien. Over 2012 tot 2014 was er wel genoeg bewijs. Shakira betaalde daarover een schikking van 14,5 miljoen en dat blijft zo. Het weer af en toe zon. Ook is er een bui mogelijk met onweer of hagel. Het is een graad of 15. Vanavond landinwaarts nog wat buien, maar op de meeste plaatsen is het droog. 7 of 10 graden is het vannacht. Morgen grijs, in de middag regen of motregen. Het wordt dan opnieuw 15 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Dit is Robert Schiezen van de ANWB. Op de A4 vanuit Amsterdam naar Rotterdam. 5 minuutjes vertraging bij Den Haag Zuid. 10 minuutjes op de A12 vanuit Utrecht naar Den Haag bij Nieuwerbrug. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Hoor jij hem al? De stoomfluit in de verte? Dordt in Stoom komt er weer aan. Vrijdagavond 29 mei begint het met de spectaculaire vlootschouw bij het Groothoofd. Daarna kun je een weekend lang genieten van het grootste stoomevenement van Europa. Met tientallen stoomboten, treinen en oldtimers en ook de karakteristieke shantykoren, gezellige foodcourts en een gigantische modelbouwshow. Het evenement is gratis te bezoeken, maar voor sommige activiteiten heb je een ticket nodig. En die zijn alleen online te regelen. Dus bestel op tijd. Kom 29, 30 en 31 mei kijken, beleven en genieten. Tijdens Dort in Stoom.
3: Luister eens. Dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker, de hypotheker.
4: Hardlopen? Pluto Sports. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sports. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sports. Pluto Sports, dat is makkelijk scoren.
5: Elke dag zijn er dieren in nood. Gewond, verwaarloosd of zonder thuis. Stichting Dierenhulp staat klaar met liefdevolle opvang en medische zorg. Met sterilisatie voorkomen we nieuw dierenleed nog voor het begint. Dieren rekenen op mensen die om hen geven. Op mensen zoals jij. Help mee. Ga naar dierenhulp.nl. Samen geven we een tweede kans. Dierenhulp.nl.
6: Drechtstad FM. 1 radiostation voor Dordrecht en Papendrecht op 95.7 en 105 FM.
7: Oh yeah, jouw stad, jouw radio.
6: Swingende hitmiddag.
7: Drechtstad FM.
8: Hey, hallo. Opnieuw een vol uur lang grenzeloos muziekplezier op de nummer 1 uit de Drechtstreek. Hit Radio op zijn allerheetst met Theo van Gaal.

0: voorbloeds.
1: De swingende hitmiddag factchecker. De volgende uitspraak is door de zevenkoppige redactie beoordeeld met het predicaat waarheid als een koe.
0: Wow. Dingen in het geheim doen is soms heel leuk.
2: De weg staat stil, maar de muziek knalt door. Dit zijn de hits bij de koning van de spits. De swingende hitmiddag.

0: automobilisten in de spits. Handen goed aan het stuur, blik vooruit en vooral even niet letten op Theo van Gameren.
1: Luister elke dag naar Theo van Gameren.
0: Naaien, haken, breien, steken en de poes Mimi. Dat zijn nog maar een paar van de hobby's van Theo van Gameren.

0: is een Pollepop gimmick.
1: Een paar maanden geleden was ik de grote ster op het festival van Foelegem. Overal aanplakbiljetten met mijn foto. Er hingen van die spandoeken boven de straten met mijn naam. In zulke koeienletters. En weer had ik die avond zo'n laaiend enthousiaste menigte in het dorpshuis. Maar toen ik terugkwam op mijn hotelkamer, helemaal alleen, ja, dat zullen ze wel meer gezegd hebben die avond. Dus op mijn hotelkamer dacht ik na over het probleem waar ik als grote ster toch eigenlijk wel een beetje mee zit. Ik pakte mijn gitaar en maakte een lied. En dat gaat zo.

0: Holland. Niet wel Gelderland, ook. En een beetje Zuid-Holland. Wij zijn er voor jou.
1: Wie zijn er vandaag jarig?
0: Ja, vandaag jarig. 64 jaar geworden. Sandra Cretu. De dame uit Duitsland. Ze begon haar carrière als 17-jarig meisje bij de damesgroep Arabesque. En ging in 1985 solo met I'll Never Be Maria Magdalena. Sandra is een lievelingetje van de show. Je hoort ze veelvuldig vandaag, dus 64 jaar. En dit is een van haar mooiste platen, vind ik zelf. In de Central.

0: Ik ben Maries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Een 30-jarige zorgmedewerkster uit Hoogvliet wordt ervan verdacht dat ze honderden gouden sieraden heeft gestolen van ouderen in zorginstellingen. De vrouw zou de sieraden de afgelopen 3 jaar achterover hebben gedrukt en verpatst. Samen zouden de sieraden 67.000 euro waard zijn geweest. Het gaat onder meer om trouwringen en zegelringen die de verdachte zou hebben buitgemaakt in instellingen in Rotterdam en omgeving. De vrouw liep tegen de lamp omdat een goudinkoper in Rotterdam-Zuid het niet vertrouwde. De sieraden zijn allemaal al omgesmolten, maar er zijn nog wel foto's van. En de politie heeft die op de website geplaatst en vraagt eigenaren die hun spullen herkennen om zich te melden. Rapper Blakka moet 5 maanden de cel in voor het bezit van een pistool en een revolver. Het is niet voor de eerste keer dat de 23-jarige Rotterdammer daarvoor wordt veroordeeld. Blakka komt uit de drillrap scene en was in 2020 betrokken bij een ruzie met een paar Amsterdamse drillrappers. Daarbij kwam een 19-jarige Rotterdammer om het leven. De Belastingdienst denkt weer grootschalige Bulgarenfraude op het spoor te zijn. Een groep inwoners van Bulgarije zou op grote schaal DigiD's hebben aangevraagd in Nederlandse gemeenten. En daarna deden ze belastingaangifte met niet bestaande aftrekposten of onbekende loonkosten. De Belastingdienst zou ruim 6 miljoen euro hebben overgemaakt aan de fraudeurs. 15 jaar geleden kwam ook al grote fraude aan het licht door een Bulgaarse bende. Toen ging het om het onterecht innen van toeslagen. Het kabinet en de gemeente komen vanavond bij elkaar voor spoedoverleg over de onrust rond de opvang van asielzoekers. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten had vorige week al om het overleg gevraagd, na het geweld bij protesten rond AZC's. Naast minister Van der Brink van Asiel zijn ook premier Jette en de ministers Heerma en Van Wilde bij aanwezig. De gemeenten maken zich grote zorgen nadat onder meer in IJsselstein en Loosdrecht betogingen uit de hand liepen. Gemeenten die tijdelijke opvang toestaan kampen steeds vaker met geweld en intimidatie. Het weer, we zien nog af en toe de zon, maar er kan ook een bui vallen met hagel of onweer. 15 graden is het vanavond, landinwaarts nog wat buien, maar daarna op de meeste plaatsen droog. 7 of 10 graden is het vannacht. Morgen hebben we een grijze dag en in de middag is er ook kans op regen of motregen. Tot morgen opnieuw 15 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Dit is Robert Griesen van de ANWB. Bij elkaar 65 kilometer file in onze regio. Het is nog niet heel erg druk. 10 minuten vertraging op de A4 vanuit Amsterdam naar Den Haag bij Leidschendam. 10 minuten op de A4 vanuit Amsterdam door naar Rotterdam bij Den Haag-Zuid. De kop van 10 kilometer langzaam rijdend verkeer vanaf knooppunt Hoogvliet. 10 minuten vertraging op de A16 Rotterdam-Breda bij knooppunt de Ridderkerk. 10 minuten extra heb je ook nodig op de A20 Hoek van Holland-Gouda bij Moordrecht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Hoor jij hem al? De stoomfluit in de verte? Dort in Stoom komt er weer aan. Vrijdagavond 29 mei begint het met de spectaculaire vlootschouw bij het Groothoofd. Daarna kun je een weekend lang genieten van het grootste stoomevenement van Europa. Met tientallen stoomboten, treinen en oldtimers en ook de karakteristieke shantykoren, gezellige foodcourts en een gigantische modelbouwshow. Het evenement is gratis te bezoeken, maar voor sommige activiteiten heb je een ticket nodig. En die zijn alleen online te regelen. Dus bestel op tijd. Kom 29, 30 en 31 mei kijken, beleven en genieten. Tijdens Dort in Stoom.
3: Luister eens. Dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker, de hypotheker.
4: Hardlopen? Pluto Sports. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sports. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sports. Pluto Sports, dat is makkelijk scoren.
5: Elke dag zijn er dieren in nood. Gewond, verwaarloosd of zonder thuis. Stichting Dierenhulp staat klaar met liefdevolle opvang en medische zorg. Met sterilisatie voorkomen we nieuw dierenleed nog voor het begint. Dieren rekenen op mensen die om hen geven. Op mensen zoals jij. Help mee. Ga naar dierenhulp.nl. Samen geven we een tweede kans. Dierenhulp.nl.
6: Drechtstad FM. 1 radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105.

0: Vriesen van de ANWB. 80 kilometer file in onze regio, maar dat zijn veelal korte files met niet al te veel vertraging. Files met de meeste vertraging vinden we op de A4 vanuit Amsterdam naar Rotterdam. Kwartiertje bij Den Haag-Zuid. Half uur extra op de A16, Rotterdam-Breda. Langzaam rijden daar over 10 kilometer tussen Rotterdam-Feyenoord en Dordrecht-Centrum. En op de N207 Alphen aan de Rijn-Berg-Ambacht. Bij industriegebied Gouwerstroom 3 kilometer file en 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Drechtstad FM. Jouw stad. Jouw radio.

0: Randstad, jouw radio. Randstad FM. Met het nieuws van 6 uur.
1: Ik ben Aries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Een 30-jarige zorgmedewerkster uit Hoogvliet wordt ervan verdacht dat ze honderden gouden sieraden heeft gestolen van ouderen in zorginstellingen. De vrouw zou de sieraden de afgelopen 3 jaar achterover hebben gedrukt en verpatst. Samen zouden de sieraden 67.000 euro waard zijn geweest. Het gaat onder meer om trouwringen en zegelringen die de verdachte zou hebben buitgemaakt in instellingen in Rotterdam en omgeving. De vrouw liep tegen de lamp omdat een goudinkoper in Rotterdam-Zuid het niet vertrouwde. De sieraden zijn al allemaal omgesmolten, maar er zijn foto's van. En de politie heeft die op de website politie.nl geplaatst en vraagt eigenaren die hun spullen herkennen om zich te melden. De Belastingdienst denkt weer grootschalige Bulgare fraude op het spoor te zijn. Een groep Bulgaren zou op grote schaal DigiD's hebben aangevraagd in Nederlandse gemeenten. Daarna deden ze belastingaangifte met niet bestaande aftrekposten of onbekende loonkosten. De Belastingdienst zou ruim 6 miljoen euro hebben overgemaakt aan de fraudeurs. 15 jaar geleden kwam ook al een grote fraude door een Bulgaarse bende aan het licht. Toen ging het om het onterecht innen van toeslagen. Dat is daarop weer zo moeilijk gemaakt dat het leidde tot de toeslagenaffaire. Het kabinet en de gemeente komen vanavond bij elkaar voor spoedoverleg over de onrust rond de opvang van asielzoekers. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten had vorige week al om het overleg gevraagd na het geweld bij protesten rond de AZC's. Naast minister Van der Brink van Asiel zijn ook premier Jette en de ministers Heerma en Van Weel erbij aanwezig. De gemeenten maken zich grote zorgen nadat onder meer in IJsselstein en Loosdrecht betogingen uit de hand liepen. En het aantal uitgevoerde doodstraffen is in 45 jaar niet zo hoog geweest als het afgelopen jaar, schrijft Amnesty International. Vorig jaar zijn ruim 2700 mensen geëxecuteerd in 17 landen. De wereldwijde toename komt grotendeels op het konto van Iran. Daar zijn vorig jaar ruim 2100 mensen ter dood gebracht. Dat is een verdubbeling ten opzichte van het jaar ervoor. Iran zag zich vorig jaar geconfronteerd met grootschalige protesten tegen het regime. En dat probeert de opstanden neer te slaan met doodstraf als afschrikmiddel, zegt Amnesty. Het aantal executies wereldwijd ligt vermoedelijk veel hoger, omdat het aantal mensen dat in China de doodstraf krijgt staatsgeheim is. De Chinese aantallen worden daarom niet meegerekend in het rapport van Amnesty International. Het weer, het is een graad of 15. Vanavond en vannacht koelt het af naar een graad of 7 of 10. Een beetje afhankelijk van waar je bent. Er kan landinwaarts nog een bui vallen vannacht. Morgen is het grijs weer met in de middag kans op regen en motregen. Het wordt dan 15 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Aantal files neemt alweer af in onze regio. 60 kilometer file nog bij elkaar. 10 minuten vertraging op de A4 Amsterdam-Rotterdam bij Den Haag-Zuid. 10 minuten op de A12 Utrecht-Den Haag bij Harmelen. 10 minuten extra op de A20 vanuit Hoek van Holland naar Gouda bij Moordrecht. En ook 10 minuten vertraging op de A20 vanuit Gouda naar Hoek van Holland. Daar staat de file bij Maassluis en is die. En die is 5 kilometer. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Hoor jij hem al? De stoomfluit in de verte? Dordt in Stoom komt er weer aan. Vrijdagavond 29 mei begint het met de spectaculaire vlootschouw bij het Groothoofd. Daarna kun je een weekend lang genieten van het grootste stoomevenement van Europa. Met tientallen stoomboten, treinen en oldtimers en ook de karakteristieke shantykoren, gezellige foodcourts en een gigantische modelbouwshow. Het evenement is gratis te bezoeken, maar voor sommige activiteiten heb je een ticket nodig. En die zijn alleen online te regelen. Dus bestel op tijd. Kom 29, 30 en 31 mei kijken, beleven en genieten. Tijdens Dordt in Stoom.
4: Luister eens. Dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker, de hypotheker.
5: Hardlopen? Pluto Sports. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sports. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sports. Pluto Sports, dat is makkelijk scoren.
6: Elke dag zijn er dieren in nood. Gewond, verwaarloosd of zonder thuis. Stichting Dierenhulp staat klaar met liefdevolle opvang en medische zorg. Met sterilisatie voorkomen we nieuw dierenleed nog voor het begint. Dieren rekenen op mensen die om hen geven. Op mensen zoals jij. Help mee. Ga naar dierenhulp.nl. Samen geven we een tweede kans. Dierenhulp.nl.
0: Rijkstad FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.

Rechtsstad FM. Jouw stad. Jouw radio.

0: Ik ben Aries van Meteren en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. De opvarenden van de Hondius, die ligt aangemeerd aan de landtong van Rozenburg, gaan vanaf vandaag in quarantaine in kleine witte huisjes die speciaal voor hen zijn neergezet. Ze verblijven daar nog tot 17 juni, zegt de GGD. Voor de niet-Nederlandse bemanningsleden is psychische hulp beschikbaar, laat de GGD weten, maar verder eigenlijk niks. En de GGD reageert wel positief op een idee dat spontaan ontstaat tijdens de uitzending van Afslag Rijnmond.
1: We houden nauw contact met alle bemanningsleden die daar verblijven. Ook op psychosociaal vlak. En alle steun extra is meegenomen.
2: Ja, want
1: mij.
2: Ik kan me voorstellen dat als we en masse daar gewoon aardige kaartjes of videoboodschappen naartoe sturen.
1: Als mensen kaartjes willen sturen naar de GGD, dan willen ze best meenemen naar de dorp om ze uit te delen.
2: Ik
1: weet niet waar de
2: behoefte
1: ligt, maar ja.
0: Zegt arts infectiebestrijding Timo Boelsums van de GGD. De Hondius is aangemeerd in de haven van Rotterdam nadat daar het hantavirus op was uitgebroken aan boord van het schip. 3 mensen overleefden dat niet. Het merendeel van de passagiers ging vorige week op Tenerife al van boord. Maar de bemanning moest dus blijven en is hier nu in Rotterdam in quarantaine gegaan. Hoofdverdachte René F. in de Berkelse vergismoord ontkent dat hij opdracht heeft gegeven tot een moord op een drugshandelaar. Hij zegt dat hij er wordt ingeluist, heeft hij verteld op de eerste dag van de rechtszaak tegen hem. Op nieuwjaarsdag 2014 werd GGZ-directeur Rob Zweekhorst doodgeschoten. Justitie denkt dat niet hij het doelwit was, maar een drugshandelaar die erg op hem zou lijken. En René F. zou opdracht tot die moord hebben gegeven. Hij zou een ruzie hebben gehad over een partij drugs, maar F. ontkent dat. Morgen komt de officier van justitie aan het woord en dan volgt ook de strafeis. Maar wanneer de rechter uitspraak doet, is nog niet bekend. Jeugdzorginstelling AMZO in Barendrecht mag ook de komende tijd geen nieuwe jongeren behandelen. De inspectie legde vorig jaar een cliëntenstop op aan de jeugdhulpaanbieder wegens ernstige tekortkomingen, omdat AMZO kinderen te veel vrijheidsbeperkende maatregelen zou opleggen. En ook was het personeel niet deskundig genoeg, oordeelde de inspectie. De afgelopen maanden zijn er wel dingen verbeterd, maar de inspectie vertrouwt er nog niet op dat de boel echt op orde is. De cliëntenstop blijft daarom staan tot AMZO structurele verbeteringen heeft doorgevoerd of definitief stopt met het behandelen van jongeren. Het weer vanavond en vannacht landinwaarts nog kans op een bui. Het is op de meeste plaatsen droog vannacht. Het koelt af tot een minimumtemperatuur van een graad of 7. Morgen hebben we een grijze dag met in de middag kans op regen of motregen. Dan wordt het 15 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
3: Dit is Robert Giesen van de ANWB. Op de A4 vanuit Amsterdam naar Den Haag. 10 minuten vertraging bij Leidschendam. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Hoor jij hem al? De stoomfluit in de verte? Dordt in Stoom komt er weer aan. Vrijdagavond 29 mei begint het met de spectaculaire vlootschouw bij het Groothoofd. Daarna kun je een weekend lang genieten van het grootste stoomevenement van Europa. Met tientallen stoomboten, treinen en oldtimers en ook de karakteristieke shantykoren, gezellige foodcourts en een gigantische modelbouwshow. Het evenement is gratis te bezoeken, maar voor sommige activiteiten heb je een ticket nodig. En die zijn alleen online te regelen. Dus bestel op tijd. Kom 29, 30 en 31 mei kijken, beleven en genieten. Tijdens Dordt in Stoom.
5: Luister eens. Dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker!
6: Hardlopen? Pluto Sports. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sports. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sports. Pluto Sports, dat is makkelijk scoren.
7: Elke dag zijn er dieren in nood. Gewond, verwaarloosd of zonder thuis. Stichting Dierenhulp staat klaar met liefdevolle opvang en medische zorg. Met sterilisatie voorkomen we nieuw dierenleed nog voor het begint. Dieren rekenen op mensen die om hen geven. Op mensen zoals jij. Help mee. Ga naar dierenhulp.nl. Samen geven we een tweede kans. Dierenhulp.nl.
8: Drechtstad FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht op 95.7 en 105 FM.
9: Oh yeah, jouw stad, jouw radio.
8: Flashback.
9: Dr-
10: dat gevoel? Zo van, hey, ik ken die plaat. Dat is een tijd geleden. Wedden dat je naar flashbacks zit te luisteren?

love. Dat was de titel van deze plaat. You're the crazy little thing called love als eerste in deze aflevering van Flashback. Het is maandag 18 mei 2026. En tot 9 uur, dan gaan we het weer lekker doen. Lekkere gouden oude plaatjes draaien, speciaal voor jou op Drechtstad FM en Atos RTV. Natuurlijk om 19:30 de vertaling, rond 19:30 de doorsnijding van het eerste uur. Met een plaatje uit 2001 deze keer. In de tweede uur de weekjes en de feitjes. En nu muziek van Liquid Gold. En dat heet Dance Yourself Dizzy.

Ik ben er helemaal dizzy van geworden. Even meegedaan op deze plaat. Dance Yourself Dizzy, je hoorde Liquid Gold. Nee hoor, ik ben heerlijk rustig stil op de stoel blijven zitten hier in de studio van Drechtstad FM. Deze is van Hot Chocolate. Dankjewel. Autobiografisch plaatje. Van 1975. Nee hoor. Ja, dat jaartal wel, maar de rest niet. Dit is You Sexy Thing.

hoorde The Locomotion. We kennen hem natuurlijk van Kylie Minogue, maar deze was original, zoals we dat zeggen. Een plaat uit 1963, je hoorde Little Eve en The Locomotion. We gaan een plaatje draaien van Eigen Bodem. En dat is er dan eentje uit 1972, toen was dat een grote hit in Nederland. Het gaat over duiven.

Al even inhaken met Gert en Hermien en alle duiven op de Dam. Ik denk, ja, af en toe moet dat eens kunnen. Ja, plaatjes die ooit, lang geleden, in de nationale hitlijst stonden. En die je vandaag de dag zeker nog herkent. En daarom heet het ook Flashback, terug in de tijd. Ten nadruk op de jaren 70 en 80. Muziek van

plaatje van Janet Jackson uit 1986. En deze komt van iets langer geleden, 10 jaar daarvoor. Plaatje van Joe Tex op je radio. En dat heet Ain't Gonna Bump No More.

My Way Back to You. Plaatje uit 1980. Je hoorde muziek van de Spinners. En dan is het 7:58. Dus de hoogste tijd voor de doorsnijding van dit eerste uur. Ik denk dat we voor vandaag een bot mes hadden liggen. Dat we iets aan de late kant zijn. Maar hij is geslepen. En we kunnen weer. Dan gaan we dat al aan. Begin van het programma vandaag een plaatje uit 2000-2001 in de nationale hitlijst. Meisje, ik ben op een missie om mijn conditie te verbeteren. Want zonder jouw kussen is mijn hart net een gevangenis. Ik hoop en ik wil jou, meisje. Want elke keer als je bij me weggaat, ben ik verdrietig. Wanneer je terugkomt, ben ik blij. Dus laten we niet vergeten wat we hadden. Want we beminnen elke dag, alsof het de laatste is. Dansen de hele nacht en hebben een geweldig feest. Ik heb je hier naast me nodig. Als ik je gevoelens heb gekwetst, dan staan we misschien gelijk. Want mij is alles ontnomen toen je zei dat je weg

Hier de Richie Valens en Come On, Let's Go. Daarvoor hadden we die plaat van Nena en 99 Luftballons. En de eerste in het blokje van drie deze keer was van Ronan Keating. En die heette Loving Each Day. En dat was natuurlijk de vertaling van vandaag. Oftewel de doorsnijding van 18 mei 2026. Deze is ook lekker. Michael Jackson hoor je. And they don't care about us. Yeah.

Blijft een geweldig nummer deze van Michael Jackson. Je hoorde They Don't Care About Us. Om even tot rust te komen kruipen we even achter het klavier. Ook wel de piano. Dus Billy Joel.

70 het jaar. Billy Joel, de artiest. En Piano Man, de titel van deze single. De voorlaatste in dit eerste uurtje van Flashback op deze maandag 18 mei 2026. Is een plaatje van Phil Collins. De beste drummer die we ooit gekend hebben. En op nummer 2 staat die Hagenees van de Golden Earring. Je weet wel wie ik bedoel. Volgend jaar zit hij weer in de jury. De tribute, want er komt een nieuw seizoen. Misschien krijgen we dan wel een Phil Collins tribute. Wie weet. I wish it would rain down.

Phil Collins en I Wish It Would Rain Down. Nou, ik hoop er niet op, want we hebben weer genoeg regen gezien de afgelopen dagen. Laten we dan maar richting het zonnetje gaan. In ieder geval gaan we richting het ijs zijn van 8 uur. Tot zo. Generate me limply. Can't seem to place your name.

0: van 8 uur.
1: Ik ben Laurice van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. De opvarenden van het cruiseschip Hondius gaan vanaf vandaag in quarantaine in kleine witte huisjes die speciaal voor hen zijn neergezet sinds Hemelvaart. De quarantaine is uit voorzorg nadat aan boord van de Hondius het hantavirus was uitgebroken, waaraan 3 opvarenden zijn bezweken. Om zeker te weten dat de bemanning het virus niet heeft, is afgesproken dat ze tot 17 juni in quarantaine blijven, zegt de GGD Rotterdam Rijnmond. Voor de niet-Nederlandse bemanningsleden is van alles geregeld, psychische hulp ook, maar verder is er eigenlijk niks in de huisjes. De GGD reageert positief op een idee dat spontaan ontstaat tijdens de uitzending van Afslag Rijnmond.
2: We houden nauw contact met bemanningsleden die daar verblijven. Ook op psychosociaal vlak. En alle steun extra is meegenomen.
3: Ja, want ik kan me voorstellen dat als we en masse daar gewoon aardige kaartjes of videoboodschappen naartoe sturen.
2: Als mensen kaartjes willen sturen naar de GGD, dan willen ze best meenemen naar de dorp om ze uit te delen.
3: Ik
2: weet niet waar de behoefte
3: idee
2: ligt, maar
3: ja.
1: Zegt arts-infectiebestrijding Tibo Boelsums van de GGD. Het merendeel van de passagiers ging vorige week op Tenerife al van boord. Zij moeten in thuisquarantaine blijven. De Hondius wordt vanaf morgen van onder tot boven gedesinfecteerd. De politie heeft een 4e verdachte aangehouden voor de 2 explosies bij een huis aan de Kordietenwegstraat in Rotterdam-Vreewijk. Het gaat om een 16-jarige jongen uit Hoek van Holland, schrijft de politie. De ontploffingen bij het huis waren op 10 februari en 6 maart. Op camerabeelden was te zien dat er steeds mensen wegvluchten na de knallen. Half maart konden al 3 verdachten worden aangehouden in Rotterdam en Bergen-op-Zoom. De politie zet het onderzoek voort dat vandaag dus tot een 4e arrestatie leidde. En wie vanavond even voor 11:30 naar de hemel staart, zou een asteroïde te zien kunnen krijgen. Het rotsachtig brokstuk scheert langs op iets meer dan 90.000 kilometer van de aarde. Planetoïde 2026 JH2 is pas vorige week ontdekt. Wie zeker wil weten dat hij het ding kan zien, kan het beste een amateurtelescoop gebruiken, want de ruimtesteen heeft maar een diameter van 36 meter. En dat is voor het blote oog aan de kleine kant. De bewolking zal naar verwachting geen spelbreker zijn, want het is vanavond overwegend helder. Het weer vanavond landinwaarts. Eerst nog kans op een bui, maar daarna op de meeste plaatsen droog. Het koelt af tot 7 graden. Morgen is het grijs, in de middag wat regen of motregen. Het wordt morgen 15 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
4: Hoor jij hem al? De stoomfluit in de verte? Dort in Stoom komt er weer aan. Vrijdagavond 29 mei begint het met de spectaculaire Vlootschouw bij het Groothoofd. Daarna kun je een weekend lang genieten van het grootste stoomevenement van Europa. Met tientallen stoomboten, treinen en oldtimers en ook de karakteristieke shantykoren, gezellige foodcourts en een gigantische modelbouwshow. Het evenement is gratis te bezoeken, maar voor sommige activiteiten heb je een ticket nodig. En die zijn alleen online te regelen. Dus bestel op tijd. Kom 29, 30 en 31 mei kijken, beleven en genieten. Tijdens Dort in Stoom.
5: Luister eens. Dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker!
6: Hardlopen? Pluto Sports. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sports. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sports. Pluto Sports, dat is makkelijk scoren.
7: Elke dag zijn er dieren in nood. Gewond, verwaarloosd of zonder thuis. Stichting Dierenhulp staat klaar met liefdevolle opvang en medische zorg. Met sterilisatie voorkomen we nieuw dierenleed nog voor het begint. Dieren rekenen op mensen die om hen geven. Op mensen zoals jij. Help mee. Ga naar dierenhulp.nl. Samen geven we een tweede kans. Dierenhulp.nl.
0: Drechtstad FM. 1 radiostation voor Dordrecht en Papendrecht op 95.7 en 105 FM.
8: Oh yeah, jouw stad, jouw radio.
0: Flashback.
8: Drechtstad FM.
9: Ken je dat gevoel? Zo van, hey, ik ken die plaat. Dat is een tijd geleden. Wedden dat je naar Flashback zit te luisteren?
8: Oh.

minuten over 8. Dat was de eerste in dit tweede uur. Je hoorde J-Lo en Let's Get Loud. Tot 9 uur. Nog een uurtje van die heerlijke gouden oude plaatjes op je radio. Zometeen de verjaardagen rond 8:15. 8:30 de weekjes en de feitjes. En we sluiten af met een lekkere 12-inch CQ megamix van een artiest. En welke dat is, dat hoor je straks. Eerst staat

Het is zozeer zover. De verjaardagen van vandaag, maandag 18 mei, door de eeuwen heen. We beginnen heel lang geleden, 1899, met Piet Muizelaar. Oftewel Snip en Snap van Snip en Snap. Hij overleed in 1978. Dan 1912, Barry Como, een Amerikaanse zanger, overleed in 2001. En Ad van der Gijn, Nederlandse pianist en zanger van het Cocktail Trio, geboren in 1922. En ook hij is niet meer onder ons sinds 2014. Dan 1944, Albert Hammond, een Amerikaanse singer-songwriter. En Butch, oftewel Butch Feliciano Tavares, een Amerikaanse zanger, natuurlijk van Tavares, werd geboren in 1948. Slaan we een jaartje over. In 1949 komen we uit dan met Rick Wakeman, Engelse toetsenist van Yes, The Owner of a Lonely Heart, je weet wel. En Michael Cretu, een Roemeense muzikus van Enigma, werd geboren in 1957 op die 18e mei. En dan Hugh Whittaker, een Engelse drummer van The House Martins, 1961. En Sandra Maria Magdalena uit Duitsland in 1962. En de laatste in het rijtje is alweer uit 1969 afkomstig, 18 mei. En dan hebben we het over Martika, een Amerikaanse zangeres die we kennen van onder andere de Toy Soldiers. De draaitip. Albert Hammond is, hoewel in 1944 geboren in Londen, afkomstig uit Gibraltar, omdat kort na zijn geboorte het gezin naar Gibraltar verhuisde. Hij is een singer-songwriter en had diverse hits in de jaren 70, zoals I'm a Train, The Free Electric Band, It Never Rains in Southern California, die hij overigens samen met Mike Hazelwood schreef. Verder schreef hij nummers voor onder andere Tina Turner. En dat is I Don't Wanna Lose You. En Whitney Houston, onder andere One Moment in Time. De draaitip van vanavond is afkomstig van zijn in 1974 uitgebrachte derde album, Albert Hammond. En dat heet I Don't Wanna Die in an Air Disaster. Het kwam in de Nederlandse top 40 op 24 augustus 1974 op nummer 21 binnen. Stond 14 weken in dit parade met als hoogste notering nummer 3. Speciaal voor jou, Albert Hammond.

0: de zomer er toch een klein beetje aan zit te komen. Een zomers plaatje op je radio. Je hoort Enrique Iglesias en Bailamos.
1: Jouw stad.
2: We nemen je mee terug in de tijd. Ver terug in de tijd. Dit is Flashback.
0: Met Belinda Carlisle.

0: soms heb je dat. Je hoorde Belinda Carlisle en Heaven is a Place on Earth, plaatje uit 1988.
1: Flashback.
0: Het is zo goed als 8:30, nog 5 secondjes en dan is het zover. Dus de hoogste tijd voor de weetjes en de feitjes op deze maandagavond. 18 mei 2026. We beginnen in 1857, want toen werd de Rotterdamse met SCH Diergaarde geopend. Tegenwoordig noemen we het Diergaarde Blijdorp. 1970 dan in Geleen vindt het allereerste Pinkpopfestival plaats. Dit driedaagse festijn is zo'n succes dat het ieder jaar met Pinksteren gehouden wordt. 1983 in de Efteling wordt de wildwaterbaan Piranha geopend. Ik weet niet of die er nog steeds is eigenlijk, maar hij is er nog steeds, zie ik, je weet knikken. 1987 dan door het Amerikaanse NBC wordt na 136 afleveringen de laatste aflevering van Fame op de Amerikaanse televisie uitgezonden. Wij gingen nog even door, maar met dat soort series lopen we natuurlijk altijd even achter. 1995 dan, Fiat gaat voor het eerst sinds de communistische revolutie van 1959 zaken doen met Cuba. Een Cubaans staatsbedrijf krijgt het exclusieve recht om in Brazilië vervaardigde Fiat-auto's in eigen land te verkopen. Ik dacht al dat het Italiaans was, maar hebben ook een fabriek in Brazilië. Nou ja, dat kan, hè. Goedkoper, denk ik. 1996 dan, na 8 jaar, 4 maal landskampioen en 2 gewonnen Europacup finales wordt de Nederlandse voetbaltrainer Johan Cruijff op staande voet ontslagen bij FC Barcelona. Dit ontslag was het gevolg van slecht aankoopbeleid van Cruijff. Hij had onder andere zijn zoon en schoonzoon binnengehaald en geen van twee kon het niveau van Barcelona aan. Waar zit Cruijff junior nu? Nou, we gaan het wel zien volgend seizoen. Hij hoeft niet te voetballen, dus dat scheelt. 1998 dan, Cor van Hout, een van de ontvoerders van Freddy Heineken, wordt tot 4,5 jaar cel veroordeeld. En de gorilla Bokito van Diergaarde Blijdorp springt over een beek en ontsnapt korte tijd. 4 mensen raken gewond, waarvan 1 zwaar. En dat was in 2007 alweer. Beyoncé, in hetzelfde jaar, dezelfde dag, dezelfde datum, staat in een uitverkocht Ahoy in Rotterdam. Daar wil de Bokito natuurlijk naartoe. Dat kan niet anders. In het voorprogramma staat Sharon Kips, de winnares van de eerste RTL 4 talentenjacht X-Factor. Helaas voor Sharon bracht dit niet het succes wat ze voor ogen had. Ze is namelijk een eendagsvlieg gebleven en momenteel maakt ze deel uit van de tribute van Destiny's Child. Child, moet ik zeggen. Dus ze is weer een klein beetje aan het terugkomen, zeg maar, met covers. 2016 dan FC Twente wordt door de KNVB wegens financieel wanbeleid en misleiding teruggezet naar de eerste divisie. En nu zijn ze 4e in de competitie. 2019 dan, na 44 jaar, wint Nederland met Duncan Lawrence het 64ste Eurovisie Songfestival met het nummer Arcade. En dat was hem, de weetjes en de feitjes. Wat heb je? Zaterdag al een krabbel en wordt technisch directeur. Ja, dat was in januari.
2: Ja,
0: dat was in januari. Hij zit daar. Ja. Dus, maar hij hoeft niet te voetballen, dus dat scheelt. Misschien is een aankoopbeleid van spelers beter als dat hij zelf kan trappen tegen een balletje. Dus je weet het niet. Ging even over JC, in dit geval Jordi Cruijff in plaats van Johan. Zijn we toe aan de draaitip van vandaag. Nummer 1 hit onderaan het lijstje. We konden kiezen uit 1971 en...

0: gedraaid heeft van vandaag. Vangelis en Conquest of Paradise. Volgende is ook zo lekker. Man, I feel like a woman.
1: Let's go, girls.
0: Niet autobiografisch.

Ik zei het al, geen autobiografisch plaatje, maar wel lekker om een keer te horen weer op de radio. You're the Shania Twain and man, I feel like a woman. We gaan naar 1984 met Duran Duran en The Wild Boys.

Vroeger hadden we het net over, hadden we een jingle op dit station. Ja, dat heette The Wild Boys. Klein en verleiden. Dus ze zijn er beide. Dus lang geleden. Je hoorde Duran Duran en The Wild Boys. Dat brengt ons aan de afsluiting van vanavond. Tot 9 uur gaan we één plaatje draaien. En dat is er in dit geval één uit 1975. En je hoort al wie, denk ik toch wel. Als je een beetje luisteraar bent van Flashback. Inderdaad, we sluiten deze af met Donna Summer. And I love to love you, baby. Aan deze kant van de rivier, zometeen JW op de radio.

0: jouw radio. Rechtsstad FM. Met het nieuws van 9 uur.
1: Ik ben Aries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Birgit Donkers eist een vergoeding van 300.000 euro voor haar ontslag als directeur van het Fotomuseum in Rotterdam. Vorig jaar juli dwong de Raad van Toezicht haar om op te stappen omdat sprake zou zijn van een onveilige cultuur op de werkvloer. Vandaag vocht Donkers haar ontslag aan. De rechter had tijdens de rechtszaak vragen over het optreden van de Raad van Toezicht. Eind juni volgt de uitspraak. Hoofdverdachte René F. in de Berkelse vergismoord ontkent dat hij opdracht heeft gegeven tot de moord op een drugshandelaar. Hij vindt dat iedereen wordt geluisterd, heeft hij gezegd op de eerste dag van de rechtszaak tegen hem. Op nieuwjaarsdag 2014 werd GGZ-directeur Rob Swekos doodgeschoten in Berkel en Roderijs. Justitie denkt dat niet hij het doelwit was, maar een drugshandelaar die erg op hem zou lijken. René F. zou opdracht tot de moord hebben gegeven. Hij zou een ruzie hebben gehad over een partij drugs. F. ontkent dat. Morgen komt de officier van justitie aan het woord en vermeldt dan ook de strafeis. Wanneer de rechter uitspraak doet, is niet bekend. Het kabinet trekt de stekker uit het luchtalarm. De sirene, die elke eerste maandag van de maand is te horen, verdwijnt vanaf 2028. Er is te weinig geld om het verouderde systeem te vervangen, schrijft minister Van Wil aan de Tweede Kamer. 2 jaar geleden nam een ruime meerderheid van de Kamer juist nog een motie aan om het luchtalarm voor de toekomst te behouden. Het kabinet ziet in het NL Alert op de telefoon een prima vervanger voor het luchtalarm. Het weer vanavond en vannacht landinwaarts nog wat buien, maar het koelt op de meeste plaatsen af tot een graad of 7. Overwegend droog is het in de loop van de nacht. Morgen is het grijs, in de middag kan er wat regen of motregen vallen en morgen wordt het 15 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Hoor jij hem al? De stoomfluit in de verte? Dort in Stoom komt er weer aan. Vrijdagavond 29 mei begint het met de spectaculaire vlootschouw bij het Groothoofd. Daarna kun je een weekend lang genieten van het grootste stoomevenement van Europa. Met tientallen stoomboten, treinen en oldtimers en ook de karakteristieke shantykoren, gezellige foodcourts en een gigantische modelbouwshow. Het evenement is gratis te bezoeken, maar voor sommige activiteiten heb je een ticket nodig. En die zijn alleen online te regelen. Dus bestel op tijd. Kom 29, 30 en 31 mei kijken, beleven en genieten. Tijdens Dort in Stoom.
3: Luister eens. Dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker!
4: Hardlopen? Pluto Sports. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sports. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sports. Pluto Sports, dat is makkelijk scoren.
5: Elke dag zijn er dieren in nood. Gewond, verwaarloosd of zonder thuis. Stichting Dierenhulp staat klaar met liefdevolle opvang en medische zorg. Met sterilisatie voorkomen we nieuw dierenleed nog voor het begint. Dieren rekenen op mensen die om hen geven. Op mensen zoals jij. Help mee. Ga naar dierenhulp.nl. Samen geven we een tweede kans. Dierenhulp.nl.
0: Drechtstad FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht op 95.7 en 105 FM.
6: Oh yeah, jouw stad.

0: Stad FM. Jouw stad. Jouw radio.
1: Een hele goede avond, Fred hier. We zijn nog even een keertje niet met z'n twee. Live vanuit deze studio is dit Jan-Willem Huisman. En ik mag nog een uurtje radio voor jullie maken. Ik heb een bomvol programma voor je klaarstaan. Waar gaan we het over hebben? Nou, de brug over de N3 die gaat. De brug tussen Dordrecht en Papendrecht. De N3 die gaat natuurlijk dicht. Maar dat is niet het enige verkeersknooppunt die momenteel of die binnenkort wat opknapwerk te beduren krijgt. Zo gaat onder andere de Drechttunnel ook dicht. Hoe dat zit, vertel ik je zo meteen. Nog een paar nachtjes slapen, dan is het zover. Dan gaat de 53ste avondvierdaagse van Papendrecht van start. Daar vertel ik je zometeen ook alles over. De Rabo 3x3 Street League, die strijdt neer in Dordrecht. Wat dat is, praat ik je ook zometeen over bij. En de boerenstreekmarkt erbij. Het gemaal komt eraan. Kortom, te veel om op te noemen. Ik zou zeggen, blijf lekker zitten. Zit achterover. Ik heb natuurlijk ook heel veel lekkere muziek. Je hoorde Nova Star, je hoorde Waiting So Long. En dit is Bastille, dit is Pompeii.

0: De voetjes gaan van de vloer met Lionel Richie. Je hoorde Dancing on the Ceiling op jouw favoriete lokale omroep. En dat is natuurlijk nog steeds Drechtstad FM.
1: Fred en JW's nieuwsitem.
0: Ja, in de uur open, dan had ik het al even tevoorschijn getoverd. Op zaterdag 30 mei is het niet alleen Dordt in stoom, maar op diezelfde zaterdag 30 mei verandert namelijk het parkeerterrein van restaurant Het Gemaal in een heerlijke ontmoetingsplek voor liefhebbers van lokaal, eerlijk en vers eten tijdens de Boerenstreekmarkt in Dordrecht. Een markt waar producten, onderwijs en inwoners samenkomen om te laten zien hoeveel moois en lekkers onze regio te bieden heeft. Tussen 10 en 4 valt er van alles te proeven en te kopen. Van groente, wijn en honing tot kaas, thee en jam, studenten van het Da Vinci College koken met professionele kok lekkere hapjes met de lokale ingrediënten. Ga ook met boeren en makers in gesprek over wat er allemaal aan voedsel van dichtbij verkrijgbaar is op en rond het eiland van Dordrecht. De Boerenmarkt is georganiseerd door studenten van het Da Vinci College, restaurant Het Gemaal en werkgroep Voedsel van Dichtbij Dordrecht van platform Duurzaam Dordrecht. De markt is te vinden aan de Loswalweg nummer 6 in de wijk Stadspolders. Kom gezellig langs, vooral op de fiets of parkeer je auto bij het winkelcentrum en loop een klein stukje over de Vissersdijk naar de markt, want het parkeerterrein, zoals gezegd, is opgeslokt door deze fantastisch mooie markt. Wij draaien nog eens lekker een stukje muziek. Dit is Bruno Mars samen met Rosé. Dit is APT.

0: Jonas Blue samen met Dakota. Je hoorde hier op Dresdland FM. Je hoorde Fast Car.
1: Fred en JW's nieuwsitem.
0: Ja, ik zei het net ook al, nog een paar nachtjes slapen. En de avondvierdaagse en Papendrecht brandt weer los. Want van maandag 8 tot en met donderdag 11 juni... kunnen de kinderen weer 4 avonden door de omgeving van Papendrecht wandelen. De start en finish is op het Marktplein. De 10 kilometer kan vanaf 5:30 s'avonds gestart worden. En de 5 kilometer start om exact 6:30. Inschrijven kan op de eerste avond bij de starttent. Maar om lang wachten te voorkomen is er ook de mogelijkheid... om ook naar een van deze 2 voorinschrijfavonden te komen. Namelijk dinsdag 26 mei... of donderdag 4 juni, zet ze alvast die agenda. Dinsdag 26 mei of donderdag 4 juni tussen 7 en 8... aan het clubgebouw van speeltuinvereniging De Zonnebloem aan de Lisbroemstraat in Papendrecht. Het inschrijfgeld is nog steeds 5 hele euro. Elke avond is er een gezellig ontvangst en start met muziek op het Marktplein. En op donderdag is er een feestelijke afsluiting met bloemenhulde en muziek vanaf de Randweg. 4 muziekgroepen zullen de wandelaars naar de finish begeleiden. Kortom, een festival wat je echt weer niet wilt missen. Nog lekker een stukje muziek. Dit is een plaatje die verdient wel een beetje wat, wat er naartoe gepraat. Er stond een andere plaat in de computer en ik dacht, die gaan we niet draaien, we gaan deze doen. Het is een plaat van The Bankzitters, een hele bekende YouTube-groep. En die hebben onlangs een plaat uitgebracht die ze jaren geleden gemaakt hebben. En die wilden ze eigenlijk niet uitbrengen, maar onder het online druk hebben ze dat stiekem toch gedaan. Is niet hun beste werk, maar deze vind ik stiekem wel een guilty pleasure om het zo maar te noemen. Een plaat uit 2023, dit zijn The Bankzitters, dit is Cupido.

0: Pink Never Gonna Not Dance Again. Het is inmiddels net 9:30 geweest. Hoogste tijd voor ons vaste rubriekje.
1: Het Drecht Sportmomentje.
0: Zeker, want vanaf 23 mei verandert het basketbalveld in het Oranje Park in Dordrecht in meer dan alleen een sportplek. Tijdens de Rabo Dieke 3 Street League komen sportpersoonlijke ontwikkeling en verbinding samen. Iedereen kan meedoen of natuurlijk komen kijken. Kinderen, jongeren en volwassenen spelen in teams van 3-3 op een half veld, zonder lidmaatschap van een vereniging. De deelname is gratis. En wie weet wordt hier het talent van morgen ontdekt. Nederland behoort tot de wereldtop in het 3x3 basketbal, met Olympisch kampioen Wardy de Jong als inspirerend voorbeeld. De Rabo 3x3 Street League is onderdeel van het programma van 3x3 Unites, dat zich inzet om jongeren te helpen zich te ontwikkelen. Op en rond het basketbalveld krijgen zij de ruimte om zich verder te ontwikkelen, zelfvertrouwen op te doen en verantwoordelijkheid te nemen voor hun groei. In Dordrecht spelen jongeren niet alleen mee, maar organiseren ze zelf ook onderdelen van het evenement. Als 3x3 leaders worden zij opgeleid om activiteiten te begeleiden en andere jongeren te inspireren. Zo staat een sterke community waarin jongeren eigenaarschap nemen en uitgroeien tot rolmodellen van hun wijk. Kortom, dit wil je eigenlijk niet missen. Nou, hoe gaat het programma er dan uitzien? Nou, vanaf zaterdag 23 mei gaat het als volgt los. Op die 23 mei dus zijn onder de 13 gemixte teams en onder de 15 de jongens en de meiden. Op zondag 24 mei zijn onder de 18 de jongens en de meiden en de 18 plus mannen en vrouwen. Op zaterdag gaat het eigenlijk weer, of zaterdag 30 mei gaat het eigenlijk weer hetzelfde. Dus dan hebben we weer de onder 13 gemixt en onder 15 jongens en de meiden. En op zondag de onder de 18 jongens en meiden en boven de 18 mannen en vrouwen. En dat hebben we het weekend van 6 en 7 juni nog een keertje. Kortom, dit wil je niet missen. Waar vind je dat? Dat is via het Poelandslaan nummer 81 in Dordrecht. Oftewel het Oranje Park. De tijden dan vervolgens tussen 1 en 5 ben je van harte welkom. Wil je meer weten? Kijk dan op 3x3, dus 3x3unites.com. En ja, we gaan nog een stukje muziek.

0: 5 Seconds of Summer, je hoorde Youngblood.
1: Fred en JW's nieuwsitem.
0: Ja, misschien wel het hoofdonderwerp van vanavond. Buiten de N3 die volgende maand over anderhalve maand dichtgaat, gaat ook de Drechttunnel een flinke opdracht opknapbeurt tegemoet. Want de Drechttunnel, dat is de verbindingstunnel tussen Dordrecht en Zwijndrecht, oftewel de A16, die gaat de komende jaren een grootschalige renovatie ondergaan. Rijkswaterstaat heeft het contract hiervoor officieel gegund aan de combinatie DSH. En dit maakte Rijkswaterstaat op 18 mei bekend op haar website. Automobilisten in de regio moeten rekening houden met flinke hinder tijdens de hoofdwerkzaamheden die gepland staan voor de zomers van 2029 en 2030. Dus het valt nogal mee dat het niet tegelijk is. Voordat de wegasfaltmachine en de betonboren echt losgaan, start eerst een grote voorbereidingsfase. De komende 15 maanden worden gebruikt door de aannemer om aanvullend onderzoek te doen en de ontwerpen nauwkeurig uit te werken. In 2028 starten vervolgens de eerste zichtbare voorbereidende activiteiten buiten bij de tunnel. De echte impact voor de weggebruikers uit de omliggende Drechtsteden volgt in 2029 en 2030. De hoofdwerkzaamheden worden bewust geconcentreerd in en rond de vlakkere zomerperiodes om de dagelijkse files zoveel mogelijk te temperen. Desondanks is verkeershinder op deze cruciale Noord-Zuidverbinding onvermijdelijk. Dagelijks rijden er namelijk zo'n 155.000 voertuigen door de tunnelbuizen. Rijkswaterstaat zet in op een speciale portfolioaanpak om de hinder voor deze regio zo kort en zo efficiënt mogelijk te houden. Nou, wat gaat er eigenlijk gebeuren? Nou, de Drechttunnel heeft bijna 50 jaar dienst gedraaid momenteel. En die heeft daardoor de grens van de technische levensduur bereikt. Tijdens de renovatie worden de volgende onderdelen aangepakt. Onder andere de technische installaties. Die worden volledig vernieuwd. De bediening en de veiligheid die worden helemaal nagekeken. En de infrastructuur wordt op orde gemaakt. De totale vernieuwingsoperatie moet in het najaar van 2030 klaar zijn. Daarnaast blijft de aannemerscombinatie nog tot 2039 aan de tunnel verbonden voor het reguliere onderhoud. Dus ook daarvoor hebben ze nog een mooie slag geslagen. Terug naar 2025 gaan we door met Kelly Clarkson. Dit is Since You've Begun.

0: Écoutez-moi.
1: Écoutez-moi. Je hoor de Claude hier op Drechtstad FM. Het is inmiddels 10:10, hoogste tijd om te gaan kijken naar de dag voor morgen. En zoals altijd starten we met...
2: Drechtstad FM, weerbericht.
1: Zeker weten. Morgenochtend is het vooral in het noorden en het noordoosten flink wat zonneschijn. In de loop van de ochtend ontstaan stevige stapelwolken. Vanuit het zuidwesten neemt de bewolking verder toe. Richting het middaguur begint het in het westen en zuiden soms licht te regenen. De zuidelijke wind trekt aan en het wordt langs de kust vrij krachtig. In het binnenland is de wind matig. Morgenmiddag dan raakt het in het zuidwesten uit overal bewolkt en valt er af en toe enkele lichte regen. De temperatuur schommelt tussen de 13 en hooguit 18 graden en daarmee blijft het voor de tijd van het jaar behoorlijk koel. De wind is overwegend zuid en matig. Aan de kust is de wind echter vrij krachtig. Zoals altijd is ons weerbericht opgesteld door onze vaste weerman. Zijn naam is Sebastiaan van Herk. Meer over hem of over het weer kun je vinden op zijn website. Dat is meteo-alblasserdam.nl. En ik heb nog muziek voor je klaarstaan van Unfolk. Dit is Riddle.

Ja, en als je deze tune hoort, weet je weer dat we verder gaan kijken naar de dag voor morgen. Morgen zit Thea Vergameren hier vanaf 4 uur voor jou in de studio voor zijn programma De Swingende Hitsmiddag. Cora Vastenau neemt een stokje over om 's avonds 7 uur. Want dan presenteert zij het programma Trots op Papendrecht. Praatmaal is het programma wat tussen 8 en 10 wordt uitgezonden. En tussen 10 en 11 is het tijd voor het programma Jazz and Easy. En daarna is het tijd voor het programma De Late Avond, oftewel de dagafsluiter voor de regio Zuid-Holland-Zuid. En die zijn toevallig ook deze avond van de partij. En ze hebben de volgende onderwerpen voor je klaarstaan. Zo is onder andere natuurfotograaf Steven Ruiters de gast. Die komt praten over zijn, je raadt het niet, natuurfoto's. De Spin for Life Vlaardingen, die keren terug. Daar komen ze van alles over vertellen. En de Open Art Exchange zijn te gast. En die komen praten over een andere wereld van blauw. Norbert Ketting is de presentator van vanavond. Maar die zit nog even in de redactieruimte. Want Kees de Haan neemt zometeen na 10 uur van mij het stokje over met zijn programma Triple Play. Volgende week waarschijnlijk zijn we weer met z'n twee. Tot die tijd wens ik je heel veel plezier op deze fantastische zender. Oftewel Drechtstad FM. Graag tot volgende week. We gaan eruit met

0: van 10 uur.
1: Ik ben Aries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Birgit Donkers eist een vergoeding van 300.000 euro voor haar ontslag als directeur van het Fotomuseum in Rotterdam. Vorig jaar juli dwong de Raad van Toezicht haar om op te stappen omdat sprake zou zijn van een onveilige cultuur op de werkvloer. Vandaag vocht Donkers haar ontslag aan. De rechter had tijdens de rechtszaak vragen over het optreden van de Raad van Toezicht. Eind juni volgt de uitspraak. Hoofdverdachte René F. in de Berkelse vergismoord ontkent dat hij opdracht heeft gegeven tot de moord op een drugshandelaar. Hij vindt dat hij erin wordt geluisterd, heeft hij gezegd op de eerste dag van de rechtszaak tegen hem. Op nieuwjaarsdag 2014 werd GGZ-directeur Rob Swekos doodgeschoten in Berkel en Roderijs. Justitie denkt dat niet hij het doelwit was, maar een drugshandelaar die erg op hem zou lijken. René F. zou opdracht tot de moord hebben gegeven. Hij zou een ruzie hebben gehad over een partij drugs. F. ontkent dat. Morgen komt de officier van justitie aan het woord en vermeldt dan ook de strafeis. Wanneer de rechter uitspraak doet, is niet bekend. Het kabinet trekt de stekker uit het luchtalarm. De sirene, die elke eerste maandag van de maand is te horen, verdwijnt vanaf 2028. Er is te weinig geld om het verouderde systeem te vervangen, schrijft minister Van Wil aan de Tweede Kamer. 2 jaar geleden nam een ruime meerderheid van de Kamer juist nog een motie aan om het luchtalarm voor de toekomst te behouden. Het kabinet ziet in het NL Alert op de telefoon een prima vervanger voor het luchtalarm. Het weer vanavond en vannacht landinwaarts nog wat buien, maar het koelt op de meeste plaatsen af tot een graad of 7. Overwegend droog is het in de loop van de nacht. Morgen is het grijs. In de middag kan er wat regen of motregen vallen. Morgen wordt het 15 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Hoor jij hem al? De stoomfluit in de verte? Dordt in Stoom komt er weer aan. Vrijdagavond 29 mei begint het met de spectaculaire vlootschouw bij het Groothoofd. Daarna kun je een weekend lang genieten van het grootste stoomevenement van Europa. Met tientallen stoomboten, treinen en oldtimers en ook de karakteristieke shantykoren, gezellige foodcourts en een gigantische modelbouwshow. Het evenement is gratis te bezoeken, maar voor sommige activiteiten heb je een ticket nodig. En die zijn alleen online te regelen. Dus bestel op tijd. Kom 29, 30 en 31 mei kijken, beleven en genieten. Tijdens Dort in Stoom.
3: Luister eens. Dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker, de hypotheker.
4: Hardlopen? Pluto Sports. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sports. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sports. Pluto Sports, dat is makkelijk scoren.
5: Elke dag zijn er dieren in nood. Gewond, verwaarloosd of zonder thuis. Stichting Dierenhulp staat klaar met liefdevolle opvang en medische zorg. Met sterilisatie voorkomen we nieuw dierenleed nog voor het begint. Dieren rekenen op mensen die om hen geven. Op mensen zoals jij. Help mee. Ga naar dierenhulp.nl. Samen geven we een tweede kans. Dierenhulp.nl.
0: Drechtstad FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht op 95.7 en 105 FM.
6: Oh yeah, jouw stad, jouw radio.
0: Triple Play.
6: Drechtstad FM.
0: Triple Play is een programma waarin steeds 3 songs op een rij worden gedraaid. De onderwerpen variëren en kunnen alle kanten op, met als voorbeelden een artiest, een genre, een land enzovoort. Het programma biedt voor elk wat wils, met veel muziek en weinig woorden. Samenstelling en presentatie, Kees de Haan. Kees de Haan. Triple Play. Kees de Haan. Ik heet je van harte welkom en wens

0: Ik duik diep in de Sound of Philadelphia. Een aflevering vol zijdezachte vocalen, wilderige arrangementen en die typische, meeslepende ritmes van de jaren 70. Zet je schrap voor een muzikale reis vol nostalgie en tijdloze klasse. Ik trapte af met MFSB, wat staat voor Mother, Father, Sister en Brother. Key J is een instrumentaal hoogstandje dat perfect laat horen waar de Philly Sound voor staat. Een strakke ritmesectie gecombineerd met rijke strijkers en blazers. Dit nummer werd later beroemd door de soundtrack van Saturday Night Fever. Dat was een energieke opener die de toon zet voor de rest van het uur.
1: Triple Play, sterren van toen.

0: Lou Rawls beleefde een glorieuze comeback toen hij tekende bij het Philadelphia label, waar zijn baritonstem perfect tot zijn recht kwam. In Lady Love horen we Rawls op zijn meest romantisch, ondersteund door de rijke warme arrangementen van de Philadelphia International Record. See You When I Get There zette die relaxte, lekker lopend ritme voort met een heerlijk optimisme. You'll Never Find Another Love Like Mine werd zijn grootste succes. Een zijdezachte track die de perfecte balans vond tussen pop en soul.
1: Pardon me, do you have change for a quarter? I gotta make a phone call. Thank you. Oh, I hope this woman don't take me through no changes today, because I had a hard day today, man. You know, let me see what's happening at the address before I go home.

De Stylistics staan bekend om hun dromerige falsettozang. En Hurry Up This Way Again is daarop geen uitzondering. Dit nummer uit 1980 laat een iets volwassener geluid horen dan hun vroege jaren 70 werk. Maar behoudt de onmiskenbare romantiek. Het is een zwoele, bijna hypnotiserende track die je direct meeneemt in een sfeer van verlangen.

Voordat de trams de wereld veroverden met Disco Inferno, pionierden ze al met een energieke mix van soul en vroege disco. Soul Search in Time laat horen hoe de groep de perfecte brug sloeg tussen de klassieke Philly-stijl en de opkomende disco-chords. Met Hold Back the Night scoorden ze een enorme floorfiller die nog steeds elke dansvloer in beweging krijgt. Sing When the String of My Heart is een opzwepende cover die hun vocale kracht direct op de kaart zette.

Geen enkele Philly special is compleet zonder de ultieme affair ballad. Billy Paul zingt in Me and Mrs. Jones met zoveel passie en dynamiek over een verboden liefde dat het bijna tastbaar wordt. De opbouw van het nummer, van de intieme piano tot de grootste climax, is een technisch en artistiek meesterwerk. Het leverde hem terecht een Grammy op en blijft een van de meest herkenbare soulplaten ooit gemaakt.

0: Harold Melvin en de Blue Notes brachten diepe emotie naar de hitlijsten. Vaak gedragen door de rauwe, gepassioneerde stem van een jonge Teddy Pendergrass. In Be For Real horen we de groep op hun meest soulvolle en oprechte manier. Don't Leave Me This Way is een kunstwerk dat later in de disco-uitvoering van Thelma Houston opnieuw een wereldhit zou worden.
1: Hey lady, can I say something to you for a minute? Please? No, now, before you take your coat off. That's

0: Ik sluit de lijst af met een futuristisch uitstapje van Dexter Wansel. Theme from the Planets laat een andere kant van het Philadelphia-tijdperk horen. De introductie van synthesizers en Space Age invloeden in de soul en funk. Het is een groots, orkestraal en bijna filmisch stuk dat laat horen hoe progressief de producers van die tijd waren. Een indrukwekkende instrumentale afsluiter van deze muzikale rondreis.
1: Tot volgende week. Dag!

0: ben Aries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Birgit Donkers eist een vergoeding van 300.000 euro voor haar ontslag als directeur van het Fotomuseum in Rotterdam. Vorig jaar juli dwong de Raad van Toezicht haar om op te stappen omdat sprake zou zijn van een onveilige cultuur op de werkvloer. Vandaag vocht Donkers haar ontslag aan. De rechter had tijdens de rechtszaak vragen over het optreden van de Raad van Toezicht. Eind juni volgt de uitspraak. Hoofdverdachte René F. in de Berkelse vergismoord ontkent dat hij opdracht heeft gegeven tot de moord op een drugshandelaar. Hij vindt dat iedereen wordt geluisterd, heeft hij gezegd op de eerste dag van de rechtszaak tegen hem. Op nieuwjaarsdag 2014 werd GGZ-directeur Rob Swekos doodgeschoten in Berkel en Roderijs. Justitie denkt dat niet hij het doelwit was, maar een drugshandelaar die erg op hem zou lijken. René F. zou opdracht tot de moord hebben gegeven. Hij zou een ruzie hebben gehad over een partij drugs. F. ontkent dat. Morgen komt de officier van justitie aan het woord en vermeldt dan ook de strafeis. Wanneer de rechter uitspraak doet, is niet bekend. Het kabinet trekt de stekker uit het luchtalarm. De sirene, die elke eerste maandag van de maand is te horen, verdwijnt vanaf 2028. Er is te weinig geld om het verouderde systeem te vervangen, schrijft minister Van Wil aan de Tweede Kamer. 2 jaar geleden nam een ruime meerderheid van de Kamer juist nog een motie aan om het luchtalarm voor de toekomst te behouden. Het kabinet ziet in het NL Alert op de telefoon een prima vervanger voor het luchtalarm. Het weer vanavond en vannacht landinwaarts nog wat buien, maar het koelt op de meeste plaatsen af tot een graad of 7. Overwegend droog is het in de loop van de nacht. Morgen is het grijs, in de middag kan er wat regen of motregen vallen en morgen wordt het 15 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Hoor jij hem al? De stoomfluit in de verte? Dort in Stoom komt er weer aan. Vrijdagavond 29 mei begint het met de spectaculaire vlootschouw bij het Groothoofd. Daarna kun je een weekend lang genieten van het grootste stoomevenement van Europa. Met tientallen stoomboten, treinen en oldtimers en ook de karakteristieke shantykoren, gezellige foodcourts en een gigantische modelbouwshow. Het evenement is gratis te bezoeken, maar voor sommige activiteiten heb je een ticket nodig. En die zijn alleen online te regelen. Dus bestel op tijd. Kom 29, 30 en 31 mei kijken, beleven en genieten. Tijdens Dort in Stoom.
2: Luister eens, dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker, de hypotheker.
3: Hardlopen? Pluto Sports. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sports. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sports. Pluto Sports, dat is makkelijk scoren.
4: Elke dag zijn er dieren in nood. Gewond, verwaarloosd of zonder thuis. Stichting Dierenhulp staat klaar met liefdevolle opvang en medische zorg. Met sterilisatie voorkomen we nieuw dierenleed nog voor het begint. Dieren rekenen op mensen die om hen geven. Op mensen zoals jij. Help mee. Ga naar dierenhulp.nl. Samen geven we een tweede kans. Dierenhulp.nl.
5: Drechtstad FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht op 95.7 en 105 FM.
6: Oh yeah, jouw stad, jouw radio.
5: De late avond.

0: Dit is de late avond van Norbert Ketting.
1: Maybe Tomorrow was dat van Badfinger uit de 1969. Ik wens je een goede avond. Het is net 11 uur geweest en we gaan het laatste uur van de dag, zoals je van ons gewend bent bij de late avond, vullen met relaxe muziek en mooie onderwerpen uit de regio van Zuid-Holland. Een beetje rare weekenden zo, hè, in de maand mei. Afgelopen weekend 4 dagen vrij geweest, heerlijk. En de volgende week is het Pinksteren. Ja, dan houdt dat weer een beetje op met de korte weken. Maar ja, ik kan er wel zo aan wennen. Enfin, ik heb klaar liggen hier voor jou. Hier Aretha Franklin, A Natural Woman uit 1993. Ik wens je veel plezier met de late avond. Mijn naam is Norbert Ketting en fijn dat je erbij bent.

uit duizenden te herkennen. Je pikt hem er zo uit. Christopher Cross, Never Be The Same uit 1979. En wist jij dat Christopher Cross de enige artiest was die ooit in hetzelfde jaar de vier grootste Grammy Awards won? Record of the Year, Song of the Year, Album of the Year en ook nog eens Best New Artist. Dat was in 1981. Zometeen hier in de late avondshow gaat Tera Cox praten met Steven Ruiter. Hij is ambassadeur natuurfotografie en ze nemen je mee naar indrukwekkende natuurgebieden in binnen- en buitenland. Eerst hebben we hier Roger Whittaker met I Don't Believe in If Anymore uit 1970. Now if you-

0: Een lezing over natuur- en wildlife-fotografie. Hierover praat ik met natuurfotograaf Steven Ruiter. Welkom in onze uitzending, Steven.
1: Bedankt.
0: Wij maken allemaal wel eens een foto. Koeien in de wei of bloeiend koolzaad. Meestal met ons mobieltje. Maar de echte natuurfotografie, hè, dat is toch wel van een hele andere orde, denk ik.
1: Ja, dat klopt. Het is natuurlijk de beleving, hè, die je hebt als je een foto maakt. Dan kan het ook met een mobiel heel mooi zijn. Het gaat ook om het plezier en wat ik net zeg, de beleving. Maar als je een bepaalde actie wilt vastleggen of je wilt gewoon veel meer kwaliteit eruit halen. Ga bijvoorbeeld eens naar Oeganda, daar gaat de lezing ook over deels. Waar je tussen de gorilla's en chimpansee zit in donker oerwouden met moeilijke belichting. Dan heb je toch echt wel geavanceerde apparatuur nodig. En dat ga ik de mensen leren. Hoe ga je dat doen?
0: Jij zegt geavanceerde apparatuur. Is dat dan ook nog wel digitaal of is dat nog de oude toestellen?
1: De oude toestellen, de spiegelreflexen, die hebben het op zich goed gedaan. Ja. Maar de digitale fotografie is nu. De systeemcamera's zijn zo goed geworden dat ze zowel qua autofocus en belichtingsmogelijkheden veel verder gaan. En daar kun je optimaal gebruik van maken.
0: Ja, nou, wat moet je nou allemaal in huis hebben? Je moet een goede camera hebben, wil je mooie foto's maken. Heel veel geduld neem ik aan met natuurfotografie. Wat moet er nog meer in jou zitten om goede foto's te maken?
1: Nou, dat is sowieso de interesse. En uiteraard, je moet gepassioneerd zijn. En het geduld hebben om daarvoor te gaan. En mensen die met mij op reis gaan zijn meestal of vaak toch wel ervaren fotografen, omdat ze toch wel wat meer verdieping nog zoeken. En dat is mijn specialisme. Ja, hoe ga je dieren benaderen? Waar let je op? Wat kun je verwachten uiteindelijk als de beest op een bepaalde manier. Ik weet bijvoorbeeld een tijger, als die zijn hoofd naar links gaat draaien. En doet het nog een keer, dan gaat hij zo meteen naar links lopen.
0: Aha,
1: weet je precies,
0: kijk,
1: de richting. En dus het zijn ontzettend veel dingen. Het zijn de kleinste dingen, kleinste details kan ik zien. En of als een dier zich niet prettig voelt, hij voelt zich opgevolgd of wat dan ook. Mensen komen er dichtbij, zeggen jongens, afstand nemen. Want anders kan je een charge verwachten dat een beest gaat uitvallen. En als je dus rustig blijft en altijd een dier ruimte geeft, dan ontstaan er eigenlijk niet of nooit problemen.
0: Ik hoor het al, het is heel wat anders dan koeien in de wei fotograferen.
1: Ja, nou, die kunnen ook heel vervelend zijn, hoor.
0: Maar misschien iets minder onverwacht. Nou, geef je binnenkort een lezing. Voor wie is die lezing?
1: Die lezing is voor de mensen van de fotoclub die wat meer willen weten van natuurfotografie, maar met name ook wildlife fotografie. En daar ga ik ze dus allemaal verschillende onderwerpen voorschoten. Dieren in een biotoop, dieren in actie, bepaalde serie, zeearend in Polen, wat ga je dan doen? Hoe werkt dat als zo'n arend een vis uit het water slaat? Of voor een hut waar hele bijzondere dingen gebeuren, of het gedrag van dieren. Waar ik dus kenmerkende foto's heb waarin je ziet van, hey, dat is grappig. Want dat gedrag is eigenlijk ook heel boeiend om naar te kijken, maar ook om vast te leggen.
0: Ja, die fotoclub zit in Vlaardingen. Ik vraag me af, hoe gaat die lezing vormgegeven worden? Want ga je het alleen vertellen of heb je de beelden bij? Of hoe zit dat?
1: Natuurlijk zitten de beelden bij. Kijk, fotografie is visueel iets. Mensen willen graag een voorbeeld hebben. Het is ook best een verkoopargument, hè? Maar in dit geval, hoe je het vorm gaat geven, het is veel beeld en heel weinig tekst.
0: Nou, dat doet me deugd, want ik denk ook dat dat heel erg boeiend kan zijn om ook die beelden te zien. Kun je ook na afloop je inschrijven voor workshops bij jou, als je denkt, nou, ik wil toch nog wat meer leren?
1: Ja, dat gebeurt zeker. Ik geef ook voor Camera Nu, ik weet niet of ik dat mag zeggen, maar dat geef ik workshops, maar ook voor mezelf. Maar heel vaak komen mensen weer terug, en dat is een goed teken. Omdat zij hebben geproefd aan de verdieping die ik geef in zo'n workshop om meer te kunnen leren. En ze zien ook een hele hoop meer ineens.
0: Mooi. Wat is het contactadres als we jou willen benaderen of als mensen jou willen benaderen?
1: Dat is info@stevenruiter.nl.
0: Waar gaat die lezing plaatsvinden?
1: Die gaat plaatsvinden op de fotoclub in Vlaardingen. Maar ik weet niet het exacte adres.
0: Volgens mij is het in kader 40. En de datum? Ja. 19 mei. En het begint om 8 uur tot 10 uur. Het kost €5. Ik wil je heel hartelijk bedanken voor deze tip. Natuurfotograaf Steven Ruiter, voor je lezing die binnenkort gaat plaatsvinden. Dank je wel.
2: Dordrechtstad FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en

Het Franszalige Les Huiles Mortes uit 1968 van Yves Montand. En nu nog klinkt Howard Jones' No One Is To Blame uit 1986. Zometeen het verhaal van Joke Bakker. Herman de Bruin gaat in gesprek met haar. Ze is oprichter en directeur Open Art Exchange. En ze gaan het onder andere hebben over Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Ze zijn geen familie. Grace Jones, geen familie van Howard Jones, die je zojuist hoorde. Het liedje Victor Should Have Been a Jazz Musician van Grace Jones gaat over gemiste kansen en verborgen talent. In het nummer vertelt ze over een man genaamd Victor. En die volgens haar eigenlijk jazzmuzikant had moeten worden. Tijdens een concert van Nina Simone ziet ze een muzikant spelen. En dan denkt ze, Victor Should Have Been a Jazz Musician. Over onbenut talent. Grace Jones uit 1987. En dan daarna Herman de Bruin en

0: Ja, het museum is vorige maand al opengegaan met een hele grote tentoonstelling over een bijzondere kunstenaar, Yves Klein. Mm-hmm. En zijn familie. Hij kwam uit een kunstenaarsfamilie met ouders die ook kunstenaar waren en een vrouw die ook kunstenaar was. En hij was bijzonder omdat hij een van de eerste kunstenaars was, in ieder geval hier in Nederland, die eigenlijk het hele kunstwerk terugtrok op kleur. Dus eigenlijk wilde hij, en daarin was hij avant-gardistisch, dat hij, zeg maar, kleur werd het kunstwerk zelf.
1: Het ging niet om de voorstelling, maar het ging om de kleur.
0: Ja.
1: Begrijp ik dat goed?
0: Dus hij heeft kunstwerken gemaakt die bijna alleen maar uit kleur bestaan. En nauwelijks nog vorm hebben of iets figuratiefs. Nee. Dus echt helemaal geabstraheerd op kleur. En hij is vooral bekend geworden. Hij is heel jong overleden, al in 1962 of zo. Maar hij is heel erg bekend geworden en nog steeds heel erg bekend door de kleur blauw.
1: Ja, en dat komt in het Museum Schiedam aan de orde. Ja. En hoe zit Open Art Exchange daar dan bij of in?
0: Ja, het museum heeft een hele, in feite de hele stad Yves Klein gemaakt.
1: Okay.
0: Doordat zij die kleur blauw en de kleur goud, wat ook een belangrijke kleur voor Yves Klein, door daar raamstickers van te maken en promotiematerialen die overal in de hele Hoogstraat en omgeving op de winkelramen zijn. En winkeliers doen ook mee. En in juni komt er ook een speciale publieksmaand voor Yves Klein. Mm-hmm. Met ook een dag, met een echte publieksdag op 20 juni. Maar wij hebben als Open Art Exchange dat een eigen invulling willen geven.
1: Ja.
0: En we hebben, want wij voor ons is, en onze kunstenaars, wij hebben natuurlijk allemaal Afrikaanse kunstenaars, is kleur natuurlijk ook heel belangrijk.
1: Ja.
0: En wij hebben speciaal gekeken in onze collectie naar twee kunstenaars die colorist per sang zijn en ook echt iets met blauw hebben. En
1: ja,
0: soms ook iets met Nederland hebben. En daar gaan wij dus in onze kleine ruimte gaan wij een speciale tentoonstelling voor inrichten. Dat hebben we Another World of Blue gedoopt.
1: Okay.
0: En waarin de kleur blauw dus ook echt aandacht krijgt.
1: Ja, die komt prominent aanwezig volgens mij. Want je zei net in het voorgesprekje dat je het helemaal blauw ging schilderen zelfs.
0: Ja, we gaan de muren ook echt een beetje in de tint van Yves Klein blauw schilderen.
1: Ja.
0: En dan gaan we blauwe werken op blauwe muur, zeg maar. Of blauw-witte werken. Dus het zijn veel, of sommigen hebben nog iets meer kleur.
1: Mm-hmm.
0: Maar we hebben twee kunstenaars uitgekozen. Eén is Chief Cherokee. Dat is een hele goede abstracte kunstenaar uit Benin. En de andere kunstenaar is ook bijzonder. Dat is Benjamin Degenon. Die komt ook uit hetzelfde gebied. Ook uit Benin. En die heeft afgelopen jaar 3 maanden bij het EKWC een residentie gedaan. Dat is het Europese Centrum voor Werkcentrum voor Keramiek.
1: Mm-hmm.
0: Het zit ergens in Brabant. En daar heeft hij heel mooi heeft hij geëxperimenteerd met Afrikaanse maskers beelden uit fantasiebeelden uit zijn beeldtaal met Delft blauw keramiek.
1: Die tentoonstelling loopt gelijktijdig met het Museum Schiedam. Schiedam Museum, dat Museum Schiedam, dat is al.
0: Die loopt al, maar wij gaan dan open. Zeg maar, we hebben het moment gekozen om open te gaan op vrijdagavond als het IDDF Around Town weekend begint.
1: Oh, dat is weer een andere manifestatie.
0: Ja, het IDDF Festival is het Distillery Fest, Internationaal Distilleries, Dutch Distillery Festival.
1: Ja, ja.
0: In Schiedam, dat is een heel groot festival. Dat begint in het weekend van 22-23 mei.
1: Mm-hmm.
0: Met het Around Town Weekend. Dat is een cultureel weekend waarin ook de Art Route Schiedam programma heeft. En waarin er diverse muziek en andere performances te zien zijn in de verschillende locaties in de route. En dan vervolgt de restaurantweek. En het festival wordt afgesloten in het weekend daarna met het concertweekend.
1: Kijk ook even op de website van Open Art Exchange. Dan kan je het ook nog even nakijken. Hè?
0: Ja, op onze website. Dat is www.openartexchange.com. En wij zitten op Hoogstraat 85 in Schiedam natuurlijk.
1: Ja.
0: En we zijn geopend van woensdag tot en met zaterdag tussen 10 en 5.
1: Ja. Joke Bakker, oprichter en directeur van Open Art Exchange. Dank voor het gesprek. Heel veel blauw. Fijn dat die kleur er is. En als het blauw is in de lucht, dan is het ook mooi weer. En dan kan iedereen naar de galerie komen.
0: Ja.
1: Dankjewel.
2: Dregstad FM. 1 radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.

such a brave man.

Ja, ik heb al een keertje daar willen doen. Enrique Iglesias, Hero uit 2001. En daarvoor de Jazzpolitie met Ze zijn terug uit 1993. Ons volgende onderwerp, hou ik er even spannend. Ik laat ze straks zichzelf voorstellen. Dat doen we nou Wallen, Morgan en Tate McRae met What I Want uit 2025. En je luistert nog steeds naar de late avondshow. We hebben nog zo'n kwartiertje te gaan.

0: We gaan praten over Spin for Life in Vlaardingen. Dat is weg geweest, maar het keert terug. Jan de Witte is in de studio. Jan, welkom.
1: Dankjewel.
0: Je weet er alles van. Je bent al lang betrokken bij dat spinnen en waar het voor is. Hè? Want er is een goed doel aan verbonden.
1: Ja, nog steeds.
0: Nog steeds,
1: als je kijkt naar het verleden, hebben we vanaf 2006, 2007 hebben wij Spin for Life. Eerst met 60 fietsen. In 2009, 2010 100 fietsen. En daarna richting 150, 180 fietsen.
0: Zo.
1: En dat zijn natuurlijk grote hoeveelheden. Maar het was altijd voor hetzelfde doel, namelijk Villa Joep.
0: Ja.
1: En dat is ook nu, is het ook weer voor Villa Joep.
0: Even kort, Villa Joep.
1: Villa Joep is een initiatief dat in 2004, 2005 is opgericht. Een stichting ook. Naar aanleiding van het overlijden van Joep. Joep was een zoon van Roald en Leontien. Die is aan een neuroblastoom overleden. En dat was toen destijds was dat 30 kindjes ongeveer. Dat is het trouwens nog steeds. Mm-hmm. Maar het is een dusdanige agressieve en complexe vorm van kinderkanker.
0: Ja.
1: Dat zij hebben hun zoon voordat hij stierf, zeg maar, beloofd dat zij een winkeltje zouden gaan beginnen waar ze geld zouden gaan verzamelen om onderzoek te kunnen bekostigen naar wat een neuroblastoom eigenlijk in zijn diepte is. En dat is nog steeds hetzelfde.
0: Prachtig doel.
1: Ja.
0: Uiteindelijk dus zoveel mogelijk mensen die komen spinnen.
1: Ja.
0: Ja. Je fietst, maar je fietst zonder dat je vooruit gaat, hè?
1: Ja, maar je gaat er wel van zweten.
0: Ja, dat zal best. Dat gaat dus weer gebeuren. Nadat het jaren niet geweest is voor dat goede doel wat je noemde. Villa Joep dus. Vlaardingers worden opgeroepen om mee te doen, denk ik.
1: Zeker.
0: Ja. Hoe kan dat op een goede manier?
1: Ja, dat is een kwestie van in ieder geval de pers. Ook waar ik nu zit, omroep. Yeah. Dus in feite, dat spreidt zich verder voort. Wat wel nieuw is aan het verhaal ten opzichte van zeg maar nu 6-7 jaar geleden, is dat socials natuurlijk enorm belangrijk geworden zijn. Mm-hmm. Dus je kan iemand aanspreken, maar ook vragen of dat hij ook zijn sociale omgeving daar ook bij betrekt.
0: Ja, als een olievlek.
1: Als een olievlek,
0: dat
1: absoluut.
0: Het doorgaat.
1: Ja, dat is het.
0: Ja, ja. En hoe kan dat op een goede manier? Want je moet je even opgeven.
1: Nou, je hoeft je niet op te geven om het te doen. Wel om te gaan fietsen. Daar is een inschrijving voor. Dat heeft een tijdje geduurd. Want daar was een bepaald soort software voor nodig om dat te kunnen doen. En dat is nu 1,5 week geleden is dat zeg maar live gegaan. En sindsdien zijn we als allerlei. Geef het maar een naam, maar in ieder geval aan het zoeken waar we dus die inschrijvingen kunnen gaan doen en welke mensen bereid zijn om met ons mee te werken.
0: Ja, maar je kan je wel inschrijven via de website,
1: zeker,
0: toch?
1: Ja, de website is spinforlifevlaardingen.nl.
0: Ja, daar zijn heel veel vrijwilligers bij nodig natuurlijk bij zo'n evenement.
1: Zeker. Zeker.
0: En die zoek je ook nog volgens mij.
1: Ja, laat ik zeggen, iedereen die op een zaterdagmorgen of op een vrijdagmiddag of een maandagmorgen, er zijn verschillende activiteiten ook daar, willen aangeven van joh, daar wil ik wel een handje bij helpen. Dat is natuurlijk van harte welkom, want het kost niks, maar het geeft heel veel goeds gevoel.
0: Ja, je kan je via de website even het IBAN-adres vinden en dan kan je opgeven.
1: Absoluut. Ja, ja, dat kan.
0: Duidelijk. Zondag 14 juni vindt het plaats. Ja. Dus we hebben nog even, als we nu kijken. En mensen moeten sponsors zoeken. Want het gaat toch om het feit dat er zoveel mogelijk geld tevoorschijn komt voor dat goede doel.
1: En laat ik zeggen, het is niet het bruto. Want er gaat altijd wel wat kosten zeg maar, om het geheel op te tuigen.
0: Ja.
1: Maar de netto opbrengst, ja, als we daar weer een aantal 10.000 euro's naar binnen kunnen slepen, zou dat natuurlijk fantastisch zijn. Voor Villa Joep. En er zit ook een speciaal doel aan vast.
0: Oh, vertel.
1: Het is eigenlijk de bedoeling, ook de missie waar meneer Van Dijl mee op pad gestuurd was, was het geld eventueel zover te kunnen krijgen dat je er een heldendag van zou kunnen maken. De Villa Joep Heldendag. Het gaat er in feite op neer dat het een bijzondere dag is waarmee alle kinderen die met neuroblastoom te maken hebben gehad getoond worden. Zowel overleden als op dit moment in strijd.
0: En dat gelukkig kan door Spin for Life Vlaardingen te doen en mee te doen. Waar is het? Waar wordt het gehouden?
1: Dat heet de Westhal. Dat is aan de Claudius Civiluslaan of aan de Marathonweg. Daar kun je het ook zien.
0: Maar het staat ook op de website, neem ik aan.
1: Absoluut,
0: waar dat is.
1: Ja,
0: maar je gewoon even opgeven. Dat is het beste om Villa Joep te kunnen sponsoren en daarmee bezig te zijn. Jan de Witte, bedankt voor deze informatie over Spin for Life Vlaardingen. En laten we hopen dat er heel veel sponsors zijn en heel veel fietsers. En dat er veel geld tevoorschijn komt voor dat prachtige doel.
2: En met Spin for Life komen we aan het einde van de late avondshow. Morgenavond zit hier Bert de Wolf in de studio. Van 11 tot middernacht brengt hij ook weer relaxe muziek en mooie onderwerpen uit de regio van Zuid-Holland. Kijk voor meer informatie op www.delateavond.nl. Dankjewel voor het luisteren. Mijn naam is Norbert Ketting. Fijn dat je erbij was. Dit is Lionel Richie. Do It To Me uit 1992.

0: 12 uur.
1: Ik ben Aries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Birgit Donkers eist een vergoeding van 300.000 euro voor haar ontslag als directeur van het Fotomuseum in Rotterdam. Vorig jaar juli dwong de Raad van Toezicht haar om op te stappen omdat sprake zou zijn van een onveilige cultuur op de werkvloer. Vandaag vocht Donkers haar ontslag aan. De rechter had tijdens de rechtszaak vragen over het optreden van de Raad van Toezicht. Eind juni volgt de uitspraak. Hoofdverdachte René F. in de Berkelse vergismoord ontkent dat hij opdracht heeft gegeven tot de moord op een drugshandelaar. Hij vindt dat hij erin wordt geluisterd, heeft hij gezegd op de eerste dag van de rechtszaak tegen hem. Op nieuwjaarsdag 2014 werd GGZ-directeur Rob Swekos doodgeschoten in Berkel en Roderijs. Justitie denkt dat niet hij het doelwit was, maar een drugshandelaar die erg op hem zou lijken. René F. zou opdracht tot de moord hebben gegeven. Hij zou een ruzie hebben gehad over een partij drugs. F. ontkent dat. Morgen komt de officier van justitie aan het woord en vermeldt dan ook de strafeis. Wanneer de rechter uitspraak doet, is niet bekend. Het kabinet trekt de stekker uit het luchtalarm. De sirene, die elke eerste maandag van de maand is te horen, verdwijnt vanaf 2028. Er is te weinig geld om het verouderde systeem te vervangen, schrijft minister Van Wil aan de Tweede Kamer. 2 jaar geleden nam een ruime meerderheid van de Kamer juist nog een motie aan om het luchtalarm voor de toekomst te behouden. Het kabinet ziet in het NL Alert op de telefoon een prima vervanger voor het luchtalarm. Het weer vanavond en vannacht landinwaarts nog wat buien, maar het koelt op de meeste plaatsen af tot een graad of 7. Overwegend droog is het in de loop van de nacht. Morgen is het grijs, in de middag kan er wat regen of motregen vallen en morgen wordt het 15 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
0: Drechtstad FM. 1 radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.

0: stad, jouw radio. Rechtsstad FM. Met het nieuws van 1 uur.
1: Ik ben Aries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Birgit Donkers eist een vergoeding van 300.000 euro voor haar ontslag als directeur van het Fotomuseum in Rotterdam. Vorig jaar juli dwong de Raad van Toezicht haar om op te stappen omdat sprake zou zijn van een onveilige cultuur op de werkvloer. Vandaag vocht Donkers haar ontslag aan. De rechter had tijdens de rechtszaak vragen over het optreden van de Raad van Toezicht. Eind juni volgt de uitspraak. Hoofdverdachte René F. in de Berkelse vergismoord ontkent dat hij opdracht heeft gegeven tot de moord op een drugshandelaar. Hij vindt dat iedereen wordt geluisterd, heeft hij gezegd op de eerste dag van de rechtszaak tegen hem. Op nieuwjaarsdag 2014 werd GGZ-directeur Rob Swekos doodgeschoten in Berkel en Roderijs. Justitie denkt dat niet hij het doelwit was, maar een drugshandelaar die erg op hem zou lijken. René F. zou opdracht tot de moord hebben gegeven. Hij zou een ruzie hebben gehad over een partij drugs. F. ontkent dat. Morgen komt de officier van justitie aan het woord en vermeldt dan ook de strafeis. Wanneer de rechter uitspraak doet, is niet bekend. Het kabinet trekt de stekker uit het luchtalarm. De sirene, die elke eerste maandag van de maand is te horen, verdwijnt vanaf 2028. Er is te weinig geld om het verouderde systeem te vervangen, schrijft minister Van Wil aan de Tweede Kamer. 2 jaar geleden nam een ruime meerderheid van de Kamer juist nog een motie aan om het luchtalarm voor de toekomst te behouden. Het kabinet ziet in het NL Alert op de telefoon een prima vervanger voor het luchtalarm. Het weer vanavond en vannacht landinwaarts nog wat buien, maar het koelt op de meeste plaatsen af tot een graad of 7. Overwegend droog is het in de loop van de nacht. Morgen is het grijs, in de middag kan er wat regen of motregen vallen. Morgen wordt het 15 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
0: Drechtstad FM. 1 radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105.5.

0: van 2 uur.
1: Ik ben Aries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Birgit Donkers eist een vergoeding van 300.000 euro voor haar ontslag als directeur van het Fotomuseum in Rotterdam. Vorig jaar juli dwong de Raad van Toezicht haar om op te stappen omdat sprake zou zijn van een onveilige cultuur op de werkvloer. Vandaag vocht Donkers haar ontslag aan. De rechter had tijdens de rechtszaak vragen over het optreden van de Raad van Toezicht. Eind juni volgt de uitspraak. Hoofdverdachte René F. in de Berkelse vergismoord ontkent dat hij opdracht heeft gegeven tot de moord op een drugshandelaar. Hij vindt dat hij erin wordt geluisterd, heeft hij gezegd op de eerste dag van de rechtszaak tegen hem. Op nieuwjaarsdag 2014 werd GGZ-directeur Rob Swekos doodgeschoten in Berkel en Roderijs. Justitie denkt dat niet hij het doelwit was, maar een drugshandelaar die erg op hem zou lijken. René F. zou opdracht tot de moord hebben gegeven. Hij zou een ruzie hebben gehad over een partij drugs. F. ontkent dat. Morgen komt de officier van justitie aan het woord en vermeldt dan ook de strafeis. Wanneer de rechter uitspraak doet, is niet bekend. Het kabinet trekt de stekker uit het luchtalarm. De sirene, die elke eerste maandag van de maand is te horen, verdwijnt vanaf 2028. Er is te weinig geld om het verouderde systeem te vervangen, schrijft minister Van Wil aan de Tweede Kamer. 2 jaar geleden nam een ruime meerderheid van de Kamer juist nog een motie aan om het luchtalarm voor de toekomst te behouden. Het kabinet ziet in het NL Alert op de telefoon een prima vervanger voor het luchtalarm. Het weer vanavond en vannacht landinwaarts nog wat buien, maar het koelt op de meeste plaatsen af tot een graad of 7. Overwegend droog is het in de loop van de nacht. Morgen is het grijs, in de middag kan er wat regen of motregen vallen en morgen wordt het 15 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.